0: Afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: 2.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hane noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen, bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zou zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk.

0: uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarmee om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerrimaas.
2: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, die weten hoe het zit.
3: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
5: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
2: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Mmm, ze zijn er weer.
6: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
7: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Białopodlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin.

0: That this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
1: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
2: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen, vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
1: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon, bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuidlaren.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Radio Drenthe.
14: Goedemorgen, Drenthe.
13: Met Edwin Mooibroek.
15: Goedemorgen, het is 7:05 op dinsdag 16 juni. Herma, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
15: De komende uren gaan we weer bijpraten over het nieuws uit Drenthe en daarbuiten. Premier Jette gaat zondag een toespraak houden bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers in Rotterdam. En een premier die naar zo'n beladen moment gaat, komt vaak niet met lege handen. Volgens de NOS zou het zomaar kunnen dat hij de lang verwachte excuses gaat aanbieden voor de behandeling van Molukkers die in 1951 naar Nederland werden gehaald. De nieuwe NS-intercity rijdt na jaren vertraging eindelijk in Drenthe. Het gaat om de rechtstreeks intercity tussen Groningen, Assen en Rotterdam. En de gemeente Coevorden staat voor een grote financiële uitdaging. Net als veel andere gemeenten worden er hoge tekorten verwacht. De gemeente Aanhunze die sluit het jaar 2025 juist met een positief financieel resultaat af van €2,3 miljoen.

Vanmorgen schuift de bewolking over. Zojuist kwam er hier ook nog even een buitje langs. Vanmiddag zijn er perioden met zon. Het blijft verder droog. En de middagtemperatuur die uitkomt op zo'n 21 graden. En de komende dagen loopt de temperatuur verder op. Dat zijn de Detroit Spinners.

0: Het origineel is van de Four Seasons. Maar de Detroit Spinners hebben er in 1979 ook een grote hit mee. You're Working My Way Back to You. De nieuwe NS Intercity rijdt na jaren vertraging eindelijk in Drenthe. Het gaat om de rechtstreeks Intercity tussen Groningen, Assen en Rotterdam. En die trein wordt ook wel de Wesp genoemd en vervangt de koploper. Roel Okhuis is directeur nieuw materieel bij de NS. En hij vertelt over het verschil tussen de oude en de nieuwe Intercity.
1: De koploper die heeft zijn dienst bewezen. En die heeft een ongelijkvloers instap. Je zal altijd een paar stapjes omhoog moeten zetten om die trein in te komen. Wat het mooie aan deze trein is, is dat hij een schuiftrede heeft en een gelijkvloers instap. Zodat iedereen, of je nou een rolstoel hebt of iets moeilijker ter been bent, iedereen kan heel makkelijk gelijkvloers die trein instappen. Met hele mooie brede deuren. Dus dat is echt een grote verbetering ten opzichte van die trein.
2: Zitten er dan ook nog verschillen in rijgedrag of ander comfort? Want die heeft blauwe bankjes in de tweede klas en deze ook. En rode in de eerste klas.
1: Ja, dat is gelijk gebleven. Maar deze trein die heeft USB. Die heeft overal stekkers. Maar ook heel fijn rijgedrag. Dus hij heeft in de wielen heeft hij wat meer ruimte. Zodat hij heel soepeltjes door het spoor gaat. En minder stoterig door bijvoorbeeld wissels heen gaat. En dat merk je als reiziger ook, dat het comfortabel is. En hij is ook druk dicht, omdat hij op de hoge snelheidslijn moet kunnen rijden. 200 km per uur. En daardoor is hij ook stiller. En als reiziger is dat gewoon heel fijn en comfortabel reizen.
2: Nou werd hij in 2021 geïntroduceerd in Onne in de werkplaats. Gingen testritjes rijden door Groningen en Drenthe. En 2023 zouden we hem hier krijgen. Het is 2026. U heeft nogal wat tegenslagen gehad.
1: Ja, we hebben natuurlijk COVID gehad. We hebben de Oekraïne-crisis gehad. We hebben een blokkade van het Suezkanaal gehad. En dat heeft allemaal niet geholpen.
2: Onderdeel van deze trein komen uit de hele wereld?
1: Uit letterlijk de hele wereld. Dus van China en India, Turkije, heel Europa komt het overal vandaan. Dus het moment dat er in de wereld wat gebeurt, heeft dat eigenlijk ook een directe impact op de bouwer van de trein, dat vertraging oplevert. Maar ik ben heel blij dat we nu nummer 77 van de 109 binnen hebben. En dat we dus nu zover zijn dat we de eerste treinen kunnen gaan inzetten eigenlijk naast de ICM. En eind van het jaar willen we alle treinen naar het noorden vervangen hebben door deze mooie trein. En dan kunnen we ook harder gaan rijden. 180 km per uur.
0: Nou, ze zijn er dus, die nieuwe treinen, en die kunnen ook nog sneller. Jorden Roel Okhuizen, hij is directeur nieuw materieel bij de NS, in een bijdrage van verslaggever Serge Vinkenvleug.

0: Schister Sletsch op Radio Drenthe en We Are Family. Het is 7:55 geworden.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: En zoals elke dag rond deze tijd gaan we even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde. Op de datum van vandaag, dat is vandaag 16 juni. Nou, we beginnen heel ver terug in 1890. Want op 16 juni dat jaar wordt Stan Laurel geboren.
3: Gee, you got a cigarette? I never smoke. Do you think your wife would mind if I smoke my pipe?
4: Of course not. What's all right with me is okay with her.
3: I know, but a lot of dames are particular.
4: Well, she's not. That's one thing. What do you mean calling my wife a dame?
0: Stan Laurel en Oliver Hardy, bekend als het komische duo Laurel en Hardy. En in de tijd waarin zij succes hebben, opent koningin Wilhelmina de Waalbrug in Nijmegen. Dat was in 1936, toen destijds de langste bogenbrug van Europa. En deze man...

0: bedankt, lief. Hij stapt op 16 juni 1962 in het huwelijksbootje met Annie Mol. En samen beginnen ze een cafetaria in het Gelderse Zetten. Intussen schrijft hij liedjes, maar hij kan er nog niet van leven. Dat verandert later wel. Vader Abraham en zijn vrouw delen 60 jaar lief en leed. En 2 jaar later gaat de eerste vrouw de ruimte in. Dus in Valentina Tereshkova, die als bijnaam Chaika krijgt. Ze is geselecteerd uit een groep van zo'n 500 vrouwen en blijft 3 dagen in de ruimte. Dit is Chaika. Alle systemen van het ruimteschip werken, zo zegt ze. De eerste vrouw die dus in 1963 de ruimte ingaat. En terug in eigen land verandert voetbalvereniging GVAV in 1971 de naam in FC Groningen. En terug naar de muziek. Dan staat de wereld op 16 juni 2007 even stil voor de fans van BZN.
1: De droom is nu uit. Het doek gaat vallen. Ik kan het bijna niet uit mijn mond krijgen, maar het is zo. Over enkele minuten zal BZN niet meer bestaan. Met dankbaarheid. Met dankbaarheid, maar vol weemoed en met pijn in ons hart, dames en heren, nemen we afscheid van jullie. Van jullie die het ons zo gegund hebben.
0: Het was toen het allerlaatste concert, tenminste dat zou het moeten zijn, van BZN in Ahoy, Rotterdam. Na 42 jaar valt het doek voor de band zonder naam. Maar 3 weken geleden kwamen ze na 18 jaar nog 1 keertje bij elkaar. Tenminste, ze zeiden dat het nog maar 1 keertje zou zijn. En tot slot gaan we nog even terug naar 16 juli 1936. De geboortedag van de man die in zijn kinderjaren nooit gedacht zal hebben dat hij tv zou maken met cavia's.
2: Wie heeft u meegebracht?
3: Ik heb bij me Sneeuwwitje.
2: Sneeuwwitje.
3: Mieke Telkamp.
2: Mieke Telkamp.
3: Jas Brink.
2: Jas Brink.
3: Mieke Bouma. Mies Bouma.
2: Mies Bouma, ja.
3: En André van Duin, uiteraard.
2: Je mag kiezen. Zeg het maar tegen meneer Van Rijs, want die pakt hem dan.
4: Jas Brink.
2: Jas Brink. Jas Brink. Ja. Jas Brink. Zet hem maar neer. Nou, een beetje aan deze kant, ja. Maar hij mag niet meer.
0: Cavia's destijds, dat was wat. Fred Oster, bekend van onder meer de weekendquiz met de Cavia Race. Hij is jarig vandaag en hij is vandaag 90 jaar geworden. Gaan we kijken wie er allemaal nog meer jarig zijn op de datum van vandaag, 16 juni. Cabaretier Hans Dorrestein is 86 geworden. DJ en ondernemer Erik de Zwart, ooit nog even mijn baas, is 69 geworden. En oud wielrenner en ploegleider Adi Engels is 20 jaar jonger. Hij is 49 jaar geleden geboren in Emmen. En zanger Gino Vanelli is ook jarig. Hij is vandaag 74 geworden. Dit is People Gotta Move.

Gino van Nelly. Hij is vandaag 74 jaar geworden. Zometeen na 19:30 gaan we het hebben over een Drentse middeleeuwse veldslag. En waarschijnlijk heb je er nog niet zo vaak over gehoord, maar zometeen hoor je er meer over. Natuurlijk ook nog het uitgebreide weer en een overzicht van het nieuws in Drenthe. Dit is Taylor Swift en Op a Light. Aha.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Precies 1:08. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Herma Boeren, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Het TT-festival in Assen heeft na afgelopen jaar flink moeten interen op de reserves. Het 50-jarige jubileum van het festival was met 295.000 bezoekers een absoluut hoogtepunt, zegt directeur Jan Gerbrand Krol. Maar financieel moet de stichting TT Week Assen voor deze bijzondere editie wel bloeden. Er was een tekort tussen de 20.000 en 30.000 euro. Met een greep uit de reserve is dat gat volgens Krol opgevuld, maar de reservekas van de organisatie raakt uitgeput. Een gewonde gisteravond bij een ongeluk in Noordsleen. Twee auto's botsten aan het begin van de avond op elkaar op een rotonde van de N376. Het gewonde slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's raakten fors beschadigd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De gemeente Coevorden staat voor een grote financiële uitdaging. Net als veel andere gemeenten worden er flinke tekorten verwacht. De verwachting is dat de gemeente vanaf 2028 per jaar ongeveer 5 miljoen euro tekort komt. Coevorden krijgt te maken met stijgende kosten, maatschappelijke opgaven en onontkoombare investeringen en keuzes die volgens de gemeente gemaakt moeten worden. De gemeente Aanhunze sluit het jaar 2025 af met een positief financieel resultaat van 2,3 miljoen euro. Blijkt uit de jaarstukken die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Traditiegetrouw kent de begroting mee- en tegenvallers. De gemeente ontving meer inkomsten uit bijvoorbeeld toeristenbelasting en een hogere algemene uitkering. Maar de kosten van het sociaal domein en de participatiewet die stegen. En dan nog sport, want voetbaltrainer Peter Uneken uit Sleen volgt MNA Jozef Oosting naar Go Ahead Eagles. In Deventer gaat hij Oosting assisteren. Ja, de beide Drenthe werken in het verleden werkten ze ook al samen bij FC Twente en bij RKC. En Uneken was dit seizoen trainer van VVV uit Venlo, maar zijn aflopende contract werd niet verlengd. En tot zover een overzicht van het nieuws in het kort, maar alles kun je natuurlijk uitgebreid teruglezen via onze app en op rtvdrenthe.nl.
6: Herman, dankjewel. Verkeersinformatie, de N34 Emmen Zuid-Laren tussen Gasselte en de aansluiting met de N33. En die file die verdwijnt ineens, dus dan zou die file ook wel verdwenen zijn. Ja, zo snel kan het gaan. Roland, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen Edwin.
6: Ik zag net nog een buitje voorbij komen, maar dat is een van de laatste mag kopen.
8: Nou, ja, het was een beetje miseregen daar. Morgen is het nog wel zo, eigenlijk een beetje hetzelfde wat we nu hebben. Ik bedoel, vandaag wordt een redelijke dag. Alleen morgen dan schuift er een warmtefront over. En dat is die voorbode van tropische lucht. En ja, als ik tropen zeg, volgens mij ga je dan glimlachen.
6: Van oor tot oor.
8: Ja, van oor tot oor, want dat is jouw weer. Dat is jouw weer.
6: Dat is toch lekker? Ik bedoel, de hele wereld ziet er gewoon beter uit dan, toch?
8: Ja, de mensen worden dan blijer en zo. Ja. En, iedereen gaat zich weer anders kleden. We gaan weer barbecuen en we gaan weer lekker op de gasje zitten. Is ook zo. En dat komt er dus aan. Hè. Dus eigenlijk zo van, nou, vandaag een beetje moet nog even komen. We hebben veel bewolking gehad. Dat de mieze regen is zo verdwenen. Dat zit al langs de oostgrens. En de rest van de dag blijft het gewoon droog. Die zon die gaat waarschijnlijk in de loop van de ochtend gaat die door de hoge bewolking al heen schijnen. Dus dat wordt een soort van, waterig zonnetje. En dan moet het allemaal nog even gebeuren. Er is heel weinig wind. Vanmiddag staat er een zwakke tot, niet eens hoge. Er wordt niet eens een matige. Doe maar een zwakke wind uit het noordwesten. Temperaturen gaan dankzij de zon, die vanmiddag echt wel wat meer gaat doorbreken, gaat dan echt wel richting de 20, maximaal 21 graden wordt het vanmiddag. Dus vanmiddag ziet het er al echt wel lekker uit.
6: Oké, en de komende dagen wordt alleen maar beter?
8: Nou ja, dus morgen even niet beter. Morgen wordt het even bewolkt en gaat het vanaf 9:00 tot 1:00 wat licht regenen. Dat levert allemaal niet zo gek veel op. Dat zal een paar tienden zijn. Die bruikbare neerslag kunnen we altijd wel hebben. En dan is het daarna gewoon echt droog. Hoeven we het niet meer te hebben over flinke wolkenvelden. Maar dan is het gewoon op donderdag zijn er zonnige perioden. Er zijn er stapelwolken en we hebben een matige zuidwestenwind. En met die tropische lucht is dan al ingetreden. Dan wordt de lucht vochtiger en klammer. Dus als je dan ongeveer 27 graden, 28 graden op de thermometer hebt, plus die hoge luchtvochtigheid, is het ineens zomer.
6: Oké, dankjewel, tot zometeen.
8: Joep.
6: De file is trouwens weer terug. De N34 Emmers uit Laren, Gasselte en de aansluiting met de N33. Daar staat 4 kilometer file en de vertraging is 12 minuten.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Goedemorgen, Drenthe.

0: Uit 1966. Dusty Springfield was dat en het heette Little by Little. We gaan het hebben over een Drentse middeleeuwse veldslag, waar de gemiddelde Drent misschien weinig over weet, maar die van grote betekenis was voor onze regio. Deze week wordt net over de Overijsselse provinciegrens onderzoek gedaan naar de slag bij Anen, en dat was bijna 800 jaar geleden. De projectleider bij het onderzoek is Jan van Doesburg van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u doet dus onderzoek naar die slag bij Anen. Voor de mensen die niet weten, hoe belangrijk was die slag?
1: Die slag was een slag tussen het leger van de bisschop van Utrecht, die in principe de macht hebben was over het gebied, tegen de heer van Coevorden met zijn volgelingen en de Drentse boeren. Die slag werd eigenlijk tegen de verwachtingen in gewonnen door de heer van Coevorden. Mm-hmm. En was eigenlijk het begin voor een grote verandering, waarbij de Drentse boeren meer vrijheid en ook meer een eigenwaarde en eigen belang. En daarmee ook de identiteit van deze regio eigenlijk voor het eerst vorm kreeg.
0: Oké, het is bijna 800 jaar geleden is het gebeurd. Ja, deze hele week gaat u onderzoek doen, hè, met metaaldetectoren in het gebied. Wat wilt u te weten komen eigenlijk?
1: We hopen op de plek te zitten waar de confrontatie tussen beide legers heeft plaatsgevonden. En door heel systematisch metaaldetectieonderzoek te doen, hopen we fondsen terug te vinden die met die slag geassocieerd kunnen worden. En denk daarbij aan hoefijzers, maar ook aan pijlpunten, speerpunten, ruitensporen. En die zijn in de ondergrond weggezakt. En die hopen we nu op te sporen en zo meer het verhaal over de plek van de slag en het verloop van de slag te kunnen vertellen.
0: Ja, u hoopt dus op de plek te zijn waar die slag heeft plaatsgevonden, maar hoe weet u ongeveer dat het daar was waar u nu bent gaan zoeken?
1: Ja, dat zijn twee belangrijke aanwijzingen. Er zijn in 1948 bij het delven van moerasijzererts wat vondsten gedaan. En in 2012 bij het verbreden van een sloot wat vondsten gedaan die uit de tijd kunnen zijn. En we hebben een uitgebreid booronderzoek gedaan om het landschap uit die tijd beter in kaart te brengen. Het is nu, het landschap is voor een groot deel een vrij platte pannenkoek. Maar het moeten veel meer reliefverschillen zijn geweest met hogere delen waar je goed overheen kon bewegen. Mm-hmm. Beken die je moest oversteken en moerassen waar je in weg kon zakken. En we denken zo'n plek gevonden te hebben waar een oversteekplaats was van twee hoge ruggen. En daar zou je heel goed een plek kunnen hebben waar het leger van de bisschop kwetsbaar is. En dan zou je heel goed een hinderlaag hebben kunnen leggen.
0: Oké, maar helemaal zeker weten doet u het niet?
1: Nee, dat is, het is archeologie. Hè. We weten het pas zeker als we het helemaal opgegraven hebben. Maar er zijn best sterke aanwijzingen dat we hier op de goede plek zitten. Tot nu toe hebben we met de metaaldetectie vooral van zilverpapier tot musketkogels uit de 80-jarige oorlog gevonden. Mm-hmm. Maar we hebben ook een paar wat diepere signalen en die dieper in het veen zitten. En die zouden heel goed met de slag kunnen samen.
0: Oké, maar dit is wel een heel bijzonder onderzoek, hè, dat u nu gaat kijken wat er daar allemaal 800 jaar geleden heeft plaatsgevonden.
1: Jazeker, want wat we doen is we werken samen met regionale metaaldetectorzoekers die al langer onderzoek doen in het gebied. We werken samen met de stichting Recovery on the Battlefield. Dat zijn veteranen met PTSS-klachten. Hmm. En we werken samen met de terreineigenaar ASR. Die alle gronden ter beschikking heeft gesteld. En de pachters die werken ook fantastisch mee. Want er is net nog weer een stuk weiland is het gemaaid, zodat we daar goed aan de gang kunnen. Dus het is eigenlijk een unieke samenwerking waarbij we samen met verschillende groepen onderzoek doen naar dit slagveld.
0: Oké, waarom met veteranen met PTSS?
1: Die veteranen die wilden al langer graag in Nederland onderzoek doen. Voor de veteranen is het belangrijk dat ze elkaar leren kennen en kunnen delen met wat ze hebben meegemaakt. En het blijkt dat het doen van metaaldetectieonderzoek ook heilzaam is voor een genezingsproces. Want zoals de mannen zeggen, van als je met een metaaldetector zoekt, dan wordt je hoofd helemaal leeg. Je bent helemaal bezig met dat ene ding. En dan kun je de nare dingen die je hebt gezien en meegemaakt, die kun je even vergeten.
0: Oké. Nou, gisteren bent u begonnen, al iets gevonden?
1: We hebben al wat aardige dingen gevonden. Hè. Wat ik al zei, er zijn stukken zilverpapier gevonden. Er zijn ook wat spijkers al gevonden. En we hebben nu, dacht ik, 7 musketkogels. Een paar muntjes uit de 17e eeuw. Maar en heel misschien iets wat op een ijzeren speer, een fragment van een ijzeren speer zou kunnen zijn. Die misschien uit de tijd van de slag is. Maar ja. Vandaag beginnen we ook met putjes van 1x1 graven. Op plekken waar we diepe metaaldetectiesignalen hebben. En ik heb goede hoop dat dat de fondsen op gaat leveren die met de slag samenhangen.
0: En dan zou het duidelijk moeten worden dat u op de juiste plek zit.
1: Dan zouden we nog meer bewijs hebben dat dit de plek is waar de confrontatie tussen beide legers heeft plaatsgevonden.
0: Dank Jan van Doesburg, hij is van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

0: Mars en Risk It All. 8:12 is het geworden. Ja, we moeten het even hebben over premier Rob Jetten. Want die houdt zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. En waarschijnlijk wordt dat een hele bijzondere aangelegenheid, hè, Herma?
1: Ja, NOS en RTL Nieuws die zeggen dat hij daar mogelijk excuses gaat aanbieden aan de Molukse gemeenschap. Woordvoerder van Jetten zelf wil dat niet bevestigen. Die gaat niks zeggen over de inhoud van de toespraak.
0: Als de NOS en RTL dit allebei melden, dan denk ik dat je ervan uit kan gaan dat het waar is.
1: Ja. Nou, ben heel benieuwd. Nou, het gaat dus om, in 1951 werden Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland gehaald. Kwamen hier in eigenlijk heel beroerde omstandigheden te leven. Zou om een tijdelijk verblijf gaan, ook dat bleek niet waar te zijn. Nou, vooral onder oudere Drentse Molukkers is er ook al jarenlang hoop op zo'n excuses. Op die excuses. Ook Assenaar Augustinus Tuparia, die hoopt daarop. Hij vertelde dat eerder dit jaar in de RTV Drenthe podcast de vergeten treinkaping.
2: Als wie dan ook, als minister-president, wat mij betreft ook de koning, zou zeggen, bij nader inzien hadden we Molukkers anders moeten behandelen. Ik heb niet meer lang te leven op deze aardbol. Niet dat ik ziek ben, maar ik ben niet jong meer. Dan ga ik lekker terug naar mijn vader en mijn moeder. Zeg, dat hebben we toch voor elkaar gekregen. Zo sta ik er gewoon in. En met mij ook een heleboel Molukkers hoor.
0: Ja, als er excuses komen, dan moet het ook wel nu natuurlijk. Want de eerste generatie wordt natuurlijk ook ouder en ouder. Hè?
1: Ja, en dit is al tweede generatie zelfs.
0: Ja, klopt, dit is al tweede generatie.
1: Precies, dus hij zegt ook van dan ga ik naar mijn ouders. Dus de ouders in de hemel. Ja. En hij hoopt inderdaad daar te kunnen zeggen, we hebben excuses gekregen. En nou, dat zou dus misschien na zondag wel eens kunnen.
0: Ja, en vandaag wordt er ook nog in de Tweede Kamer gestemd over een motie, hè?
1: Ja, klopt. Het gaat over een plan voor een onafhankelijk onderzoek naar het verblijf van de Molukkers in Nederland. En het doel van dat onderzoek is om te komen tot een proces van erkenning.
0: Oké, en dan de man achter deze stem.
3: Troetel eentje, ga je mee? In de badkuip met z'n twee. Troetel eentje met piep in de troeteldier.
0: Ja, markante stem, hè?
1: Ja, Wim T. Schippers. Hij overleed afgelopen week op 83-jarige leeftijd. Werd gisteren bekendgemaakt. Nou, kunstenaar, programmamaker en dus ook stemacteur. En bij het brede publiek echt wel over vele generaties volgens mij. Bekend als de stem van Ernie in Sesamstraat. Nou, cabaretier Paul Hane, die de stem van Bert deed. En ook omroep VPRO, die reageerde geschrokken op het overlijden van Wim T. Schippers. Hij was altijd opgewekt en zo ontzettend geniaal, zeggen ze ook.
0: Ja, 83 jaar is hij geworden. Ja, dan gaan we naar de ergernis van veel reizigers. Handbagage, wat mag wel, wat mag niet? Moet je ervoor betalen, moet je er niet voor betalen?
1: Oh, elke keer ook die twijfel. Past dit koffertje wel, past dit koffertje niet?
0: Is niet te zwaar.
1: Maar handbagage in vliegtuigen wordt gratis. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. En dat zijn nieuwe regels die zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld.
4: With this agreement, we are making it easier for passengers to enforce their rights and claim compensation. We secured stronger rights for families and people with disabilities. We ensured greater transparency.
0: Denk dat de luchtvaartmaatschappijen hier niet blij mee zijn.
1: Nee, dat klopt. Die regels moeten volgend jaar ingaan. En luchtvaartbedrijven die waarschuwen nu al dat het zal gaan leiden tot duurdere tickets. Want dan wordt het op een andere manier wel weer terugberekend.
0: Als je
1: eigenlijk
0: niet per handbagage hoeft te betalen, dan betaal je het wel in je volledige ticket inderdaad.
1: Dat is wel de verwachting.
0: Ja, gaan we nog even naar het WK voetbal?
1: Ja, jij blijft er niet voor op volgens mij. Maar
0: je moet ook steeds vroeg op, hè?
1: Ja, dat klopt. Nou, gisteravond afgelopen nacht 3 wedstrijden, allemaal gelijkspel. België speelde met 1-1 gelijk tegen Egypte. Uruguay, Saoedi-Arabië bleef ook steken op 1-1. Maar meest opvallend was misschien wel de enorme stunt van Kaapverdië tegen titelkandidaat Spanje op het WK. Wedstrijd eindigde in een 0-0. Dus het klinkt een beetje saai. Maar uitblinker was echt wel de 40-jarige doelman Vozinha. Hij hield de ene naar de andere bal uit zijn doel van Kaapverdië. En na de wedstrijd zag hij zijn volgers op social media toenemen van 50.000 naar 3,5 miljoen, zegt deze verslaggever.
5: Dus toen viel hij wel een beetje om van verbazing. Hij moest erg hard om lachen. Dus het geeft aan wat voor impact die prestatie van Kaapverdië heeft gehad. Want het is natuurlijk sensationeel dat je tegen de regerend Europees kampioen en een van de favorieten van de wereldtitel 0-0 speelt als de kleine Kaapverdië zijnde. Dus dat is tot nu toe de absolute sensatie van het toernooi.
0: Ja, het was altijd wel grappig, hè? Die Afrikaanse landen zorgen wel vaker voor een sensatie op het WK. Dan denken ze van, nou, van Spanje.
1: Ja, dat wordt wel. En in Nederland wordt dit helemaal meebeleefd, hè, van Kaapverdië. Rotterdam was ook groot feest onder de gemeenschap daar. Ja,
0: nou,
1: fantastisch. Hartstikke leuk.
0: Nou, zaterdag mogen wij weer tegen Zweden. Dit is Neil Diamond, Beautiful Noise.

muziekvereniging De Bazuin in Meppel heeft een nieuwe vibrafoon. En Adelt is daar zometeen op, Jack. Tot 8 uur is hier Robbie Williams en Feel.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen

0: Huur de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
5: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
4: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
6: Hier is Rezaian. Goeie voorzet Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
4: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En er is verkeersinformatie, de N34 Emmen-Zuid-Laren tussen Gasselte en de aansluiting met de N33. Daar staat 3 kilometer file en de vertraging is 8 minuten.
8: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee?
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Ik heb mensen buikpijn.
12: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Radio Drenthe.
1: Goedemorgen Drenthe.
0: Met Edwin Mooibroek.
2: Goedemorgen, het is 6:08 op deze dinsdag 16 juni. Herma is er ook. Herma, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat is er allemaal in het nieuws deze ochtend in Drenthe? Premier Jette gaat zondag een toespraak houden bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers in Rotterdam. En een premier die naar zo'n beladen moment gaat, komt vaak niet met lege handen. Volgens NOS en RTL zou het zomaar kunnen dat hij de lang verwachte excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die in 1951 naar Nederland werden gehaald. De nieuwe NS Intercity rijdt na jaren vertraging eindelijk in Drenthe. Het gaat om de rechtstreeks Intercity tussen Groningen, Assen en Rotterdam. En het TT-festival in Assen heeft de afgelopen jaren flink moeten interen op de reserves. Het 50-jarig jubileum van het festival was met 295.000 bezoekers een absoluut hoogtepunt, maar leidde wel tot een financieel tekort van 20.000 tot 30.000 euro.

Vanmorgen schuift de bewolking over, misschien wat miseregen. Vanmiddag zijn er perioden met zon. Het blijft verder droog en het wordt zo'n 21 graden. Morgen nog een miserdagje, maar daarna loopt de temperatuur...

0: Edison Lighthouse. Toen nog onder leiding van Tony Burrows, die later nog opdook in Brotherhood of Man, The White Plains en The Pipkins. En dat heette Love Grows.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, en Aldert die is in Meppel. Bij de muziekvereniging daar. Want Aldert, ja, ik hoor het al. Je bent aan het spelen volgens mij. Ze hebben een nieuwe aanwinst daar.
3: Ja, man. Ja, mooi speelgoed dit, joh. Ik mag stiekem in gebruik maken van de splinternieuwe vibrafoon die aanschaft is door de muziekvereniging De Bazuin in Meppel. En Marlies die bij mij, voorzitter van deze vereniging. Marlies, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: En gefeliciteerd met jullie nieuwe vibrafoon.
4: Ja, dankjewel. Mooi is die,
3: ik denk eerst, ik zeg al een xylofoon. Nee, zeg, hey, dat is een vibrafoon.
4: Ja, dat klopt.
3: Wat is het verschil?
4: Nou, dat is best leuk. Het is een instrument wat op stroom gaat. Dat heb je niet zoveel binnen een fanfare.
3: Nee.
4: Maar er zit een mechanisme in wat zorgt voor trillingen. Er zit een motortje in en dat blaast dan lucht aan en dan komen de trillingen. Onder die staven. Ja. En dat zorgt dus voor dat hele bijzondere geluid wat we net hoorden.
3: Ja, nou, gewoon zo op tik, zo. Maar dat klinkt als vrij dreugen.
4: Ja.
3: Ja, maar als je met dat pedaal die naar beneden trapt en dan komt die dingetjes schotten aan het werk. Dat klinkt het heel haas, hè?
4: Ja, precies.
3: Ja.
4: Precies.
3: Maar jullie hebben dus een vibrafonist binnen jullie korps?
4: Nou, wij hebben een aantal allround slagwerkers, zoals dat heet. Die kunnen dus op gestemd slagwerk spelen. Dat is dus al het slagwerk wat in toonhoogte kan veranderen. En ongestemd slagwerk, dat zijn dus trommels bijvoorbeeld. Hè. Daar sla je op en er komt altijd dezelfde toonhoogte uit.
3: En dat is om een onderdeel dan van de mallet band, van de vereniging?
4: We hebben een mallet band, dat is Bezuin Beats heet dat. Die maken er gebruik van en in het oude orkest wordt er ook gebruik van gemaakt door de slagwerkers.
3: Ja, maar dan als je denkt naar de straat te lopen, dat gebeurt.
4: Nee, dat, lukt niet helaas,
3: ja, ja.
4: Nee.
3: Ja. Ja, maar op zich is het wel grappig, want we staan hier namelijk in jullie repetitieruimte, dat heet de triangel.
4: Ja.
3: Dat is een iets goedkoper instrument volgens mij dan deze vibrafoon.
4: Een triangel zeker, ja.
3: Ja, ja. Maar wat kost nou zo'n ding?
4: Ja, als je ze nieuw zou kopen, dan zijn ze tussen de 10.000 en de 20.000 euro.
3: Help!
4: En gelukkig hebben wij een heel mooi tweedehands exemplaar kunnen vinden. En dat hebben we door een gift van de Stichting Vrienden van de Bazuin hebben we dat kunnen aanschaffen.
3: Ah, kijk eens even hier. Oh, dus het is geen nijen?
4: Nee, het is een tweedehands. Okay. Maar hij ziet eruit... Op één krasje naast ziet hij eruit als nieuw. Dus, het is,
3: Maar jullie hadden ook één dan?
4: Ja, we hadden er één. Maar ja, dat hele mechanisme waar ik net over vertelde, dat werkte niet meer.
3: Nee.
4: En dan ben je wel het idee van een vibrafoon kwijt natuurlijk.
3: Ja.
4: Hè? Want dan blijft eigenlijk een xylofoon over.
3: Ja. Fantastisch. Maar goed, je neemt hem vaak met naar concerten dan, neem ik dan maar aan?
4: Ja, zeker. Concerten, heel veel optredens. We hebben vorige week zaterdag hier in het centrum gespeeld. Ja, toen was het apparaat ook mee.
3: Ja. Hoe groot is het orkest op dit moment?
4: Het orkest is 45, bestaat uit 45 mensen.
3: Oké.
4: Okay, ja. En daarnaast hebben we dus, wat we zeiden, Bazuin Beats. We hebben een B-orkest voor mensen, ja, voor de mensen die al wel wat langer spelen, maar nog niet ver genoeg gevorderd zijn voor het A-orkest. Mm-hmm. En we hebben een C-orkest voor mensen die net, die spelen allemaal nu ongeveer een jaartje.
3: Ja.
4: Na de zomer starten we weer met nieuw beginnersorkest en met een nieuwe slagwerk.
3: En dan wel orkest.
4: We hebben een straatgroep, zoals dat heet bij ons. Ja.
3: Jullie hadden wel net een benaming voor.
4: Ja, nou ja, ja, er schijnt verschil te zijn. Ik weet dat niet precies. Wij noemen ons altijd straatgroep.
3: Ja.
4: Dus we lopen hiermee met de optocht. Maar ook met kerstliedje. Met kerst, Sinterklaas zijn we in de stad te vinden om liedjes te spelen. Ja, dus dat soort dingen doen we ook allemaal. En dat is dan ook wel weer leuk. Dat is dan weer een samenwerking tussen alle verenigingsonderdelen. Dus dat is leuk dat je samen dat dan weer doet.
3: Vaak bent dat soort verenigingen zoals jullie. Het bent geen rieke vereniging. Jullie hebben dit mede door een gift van de vrienden kunnen realiseren. Ja. Ben er nog meer wensen wat muziek betreft, wat muziekinstrumenten betreft?
4: Er zijn wat horens die aan vervanging toe zijn.
3: Ja.
4: Onlangs hebben we ook een gift gehad van Stichting Grote Broer. We hebben vijf tafelxylofoons kunnen aanschaffen voor onze slagwerkleerlingen. Zodat ze thuis ook kunnen oefenen. Zodat ze niet alleen ongestemd kunnen oefenen, maar ook melodisch kunnen oefenen thuis.
3: Ja.
4: Ja, dus dat is ook heel fijn. Dus ja, er blijft altijd wel wat te wensen over.
3: Behalve naar je leen voor het bazuin zelf. Bent vrienden ook al die dag van harte welkom voor donaties, et cetera.
4: Zeker, zeker.
3: Jullie vast een hele mooie website.
4: Ja, ja, gewoon www.bazuinmeppel.nl.
3: Nou, hoe ingewikkeld wordt het hebben. Goed, en dan mag ik nog stiekem nog even gebruik maken van deze splinternijen. Nou, althans dan voor dit orkest splinternijen. Ja, ik heb er niet haande over. Allemaal, hoor dan toch eens in. Attentie, laatste waarschuwing, reizigers richting New York. uw instapkaart gereed houden. Dank u. Nou, kijk eens, fantastisch. Mooie aanwinst hier verder bezuinen in Meppel. En ja, dat weet wat nog volgt.
0: Ja, klinkt goed hoor, Aldert. Dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Elvis Presley, that's alright. Het is 17 minuten over 8 geworden. De problemen voor de failliete zakenman Henny van der Most stapelen zich op. Ja, Van der Most is in Drenthe vooral bekend als de eigenaar van attractiepark Speelstad Oranje. Maar hij kijkt nu aan tegen een schuld van bijna 50 miljoen euro. Collega Jan Colijn is van RTV Oost. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat bedrag van 50 miljoen euro, waar komt dat vandaan?
1: Ja, dat komt van zo'n schuldeisers. Er hebben zich 30 schuldeisers bij de curator gemeld, Vincent Terlo. En die gaan nu bezig om de situatie in kaart te brengen. Van die 50 miljoen wel een kanttekening. Daarvan is een heel groot deel is van hemzelf afkomstig, van een eigen BV, Van der Most Beheer. Via die werkmaatschappij heeft hij er naar eigen zeggen 40 miljoen in gestopt. Daarnaast heb je Pearl Capital. Dat was een van de schuldeisers die ook heeft in wiens opdracht De Rivoli, pretpark Rivoli in Rotterdam is geveild. Mm-hmm. Dat is een van de schuldeisers. Stimuleringsfonds is een van de schuldeisers. En de fiscus, maar de fiscus is slechts 40.000 euro. Dat is op dat bedrag natuurlijk bijna niet heel.
0: Ja, dat is
1: maar
0: toch
1: het gaat om 49.674.000 en een beetje. Dus het is een aanzienlijk bedrag.
0: Nou, dat kan je inderdaad wel zeggen. Ja, Van der Most was natuurlijk een succesvol zakenman. Markant ook. Ik bedoel, grootse ideeën. In Drenthe bekend dus van attractiepark Speelstad Oranje. Waar is het misgegaan?
1: Ja, op een bepaald moment. En eigenlijk was dat een jaar of 10 geleden. En dat was op het moment dat hij eigenlijk al de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Kwam hij op het idee om nog één keer groots uit te pakken. Dat moest dan Rivoli worden op het terrein van een voormalige afvalverwerker in Rotterdam, zou die een heel mooi pretpark maken. En nog niet zo lang geleden hebben wij bij RTV Oosten hebben wij de documentaire uitgezonden, Pretpark Henny. Hebben ze hem iets van 1,5 jaar op de voet gevolgd. En ja, wat je dan ziet is dat hij voortdurend bezig is om zijn plannen te wijzigen. En je ziet hem bijvoorbeeld met een grote, een bouwtekening die bijna uit elkaar valt. Zie je hem dan met T-Pex ouderwets in de weer. En hij is bezig voortdurend om nieuwe dingen te bedenken. En op een bepaald moment duurt het 10 jaar. En je moet weten, toen hij begon aan Rivoli, toen zei hij van volgend jaar ga ik de deur openen. Zei hij met het nodige bravoer, toch wel een beetje ook van hem wel bekend. Maar 10 jaar verder was er nog steeds niks. En de gemeenteraad begon te sputteren. En toen heeft uiteindelijk het gemeentebestuur van Rotterdam de stekker eruit getrokken door te zeggen van we stoppen met de erfpacht, want hij had niet de eigen grond, maar dat was via een erfpachtconstructie. Ja, en toen na 10 jaar is het geklapt. En ondertussen had hij wilde het per se doorzetten, heeft hij 62 miljoen eigen vermogen ingestopt. Ja, en toen bleef de schuldeisers achter. Toen is die veiling geweest en toen is het faillissement uitgesproken.
0: Ja, zelf zegt hij dat hij is tegengewerkt door de gemeente, maar hij...
1: Ja, hij noemt zich zelfs genaaid door de gemeente. Maar het is duidelijk, de waarheid zal ergens in het midden liggen. Maar de tent is failliet en Van der Most had er ooit 75 miljoen. Hij had daarmee een vermelding in de quote 500, de reis van de rijke Nederlanders. Hij verplaatste zich met een helikopter tussen verschillende bedrijven. Mm-hmm. Maar daarvan is maar heel weinig over. Hij heeft zelfs op een bepaald moment 7,5 miljoen moeten lenen. Bij Pearl Capital, een van de schuldeisers nu. En er ligt beslag op niet alleen de 10 bedrijven die hij nog heeft. Dat zal Speelstad Oranje zal er waarschijnlijk één van zijn. Maar ook op zijn privélandgoed bij Gorssel. Hij heeft me daar ooit rondgeleid. Dat is echt een prachtige plek is dat. 10 hectare groot, een groot rietgedekt landhuis heeft hij gekocht in 2009 voor 4,5 miljoen. Mm-hmm. En daar ligt ook beslag op. Dus ook dit faillissement raakt hem nu ook privé.
0: Ja, dus hij is bijna alles kwijt. Er is nu niet alleen maar het faillissement, niet alleen maar die schuld van 50 miljoen. Hij wordt ook nog beschuldigd van diefstal.
1: Ja, dat is een wat ander verhaal. Dat heeft ermee te maken dat Rivoli is inmiddels verkocht. En dat is naar Van Pelen gegaan, een andere grote vastgoedmagnaat. En die heeft gezien op beveiligingsbeelden dat er enkele weken voor de veiling dat daar allerlei spullen zijn opgehaald vanaf die plek. En die heeft gezegd, hier is sprake van diefstal. Van der Most zegt, nee, dat is een misverstand. Ik ging ervan uit dat ik als toenmalige eigenaar van die spullen, dat ik die op mocht halen. Als dat gebeurt in aanloop naar een faillissement, dan is een standaardprocedure dat de curator kijkt naar zogenoemd paulia neus handelen. Dat is een juridische term, maar die staat voor het wegsluizen van geld en of goederen in aanloop naar een faillissement. Dat is ook een strafbaar feit. Dus dat wordt nog onderzocht. Maar dat is natuurlijk klein bier ten opzichte van wat hem verder allemaal nog boven het hoofd hangt.
0: Ja, hoe gaat het met hem? Want er waren geruchten dat hij hartproblemen zou hebben door alle stress.
1: Ja. Ja, ik heb hem gisteren gesproken. Ik las in het faillissementverslag dat hij 50 miljoen schulden zou hebben. Dus ik belde hem en hij viel bijna van zijn stoel. Later was dus inderdaad die nuance dat een groot substantieel deel van die 50 miljoen is van hemzelf. Maar ik vroeg ook van hoe gaat het met uw gezondheid? Want dat is toch eigenlijk wel het allerbelangrijkste. Hij is nu 76. Daarvan zei hij ja, ik heb de verhalen ook gezien dat ik met hartklachten in het ziekenhuis zou zijn opgenomen. Dat was onzin. Ik lag wel 10 dagen in het ziekenhuis, maar dat was vanwege een virus. Maar inmiddels gaat het naar verluid weer goed met hem. Hij zegt, ik ben weer mobiel, dus de gezondheid speelt hem geen partner meer.
0: Dankjewel, collega Jan Colijn bij RTV Oost.

0: Gorrebo, Jorik, kijk eens aan.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe box.
2: Oh, lekker.
0: Ja, we gaan weer zo'n box weggeven. Er zit heel veel in. Er zitten asperges in, een pot aspergesoep, een flesje wijn, twee doosjes aardbeien. En een fles ook nog boerenvanillevla. Dat krijg je, kan je zomaar winnen.
3: Nou, lekker zeg. Ja, ik vind asperges lekker voor een klein beetje. Ik hoef niet zo heel bord vol.
0: Nee.
3: Maar er zit dus van allerlei andere lekkers bij. Waarbij ik ook denk, oeh, aardbeien, ja, vanillevla, ja, lekker.
0: Klopt, flesje wijn krijg je er ook nog bij.
3: Ook lekker.
0: Ja, ja. En meestal is de kop ook het lekkerste van de asperges. Dus ook de kop van de plaat. We hebben weer een plaat uitgekozen. En je hoort het intro daarvan. En dan jou de taak om te raden om welke plaat het gaat. Als je weet om welke plaat het gaat, dan kan je bellen 0592-33-1188. 0592-33-1188. En dan maak je dus kans op die aspergebox. En die zit boordevol.
3: Ik denk dat die te doen is.
0: Ja, tot 8:30 hier de Gibson Brothers. Dit is Cuba.

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Reserveer nu jouw plek voor de TT City Run op zaterdag 20 juni. Start op het iconische TT-circuit en finish midden in het bruisende TT-festival in Assen. De TT City Run is er voor iedereen. De inschrijving gaat snel. Mis het niet en schrijf je nu in via ttcityrun.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
3: Precies 1 minuut over 8:30. Je krijgt een overzicht voor het nieuws in Drenthe. Herma Boer, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het TT-festival in Assen heeft na afgelopen jaar flink moeten interen op de reserves. Het 50-jarige jubileum van het festival was met 295.000 bezoekers een absoluut hoogtepunt, zegt directeur Jan Gerbrand Krol. Maar financieel moet de stichting TT Week Assen voor deze bijzondere editie wel bloeden. Er was een tekort tussen de 20.000 en 30.000 euro. Met een greep uit de reserve is dat gat volgens Krol opgevuld, maar de reservekas van de organisatie raakt uitgeput. De Wesp rijdt na jarenlange vertraging door Drenthe. En dan heb ik het over de nieuwe Intercity-trein van de NS. Het gaat om de rechtstreekse Intercity tussen Groningen-Assen en Rotterdam. Deze trein wordt ook wel de Wesp genoemd en vervangt de koploper die door Drenthe raasde. Volgens Roel Okhuizen van de NS is de nieuwe trein beter toegankelijk.
5: Wat het mooie aan deze trein is, is dat hij een schuiftrede heeft en een gelijkvloers instap, zodat iedereen, of je nou een rolstoel hebt of iets moeilijker te been bent, iedereen kan heel makkelijk gelijkvloers die trein instappen. Met hele mooie brede deuren. Dus dat is echt een grote verbetering ten opzichte van die trein.
4: Een vrachtwagen en een auto zijn gisteren aan het einde van de dag op elkaar gebotst op de Frieslandroute, de N381. De auto belandde door de klap op de zijkant. 1 persoon is door de brandweer uit het voertuig bevrijd. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De weg was na het ongeluk tijdelijk afgesloten. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. En de gemeente Coevorden staat voor een grote financiële uitdaging. Net als veel andere gemeenten worden er flinke tekorten verwacht. De verwachting is dat de gemeente vanaf 2028 per jaar ongeveer 5 miljoen euro tekort komt. Coevorden krijgt te maken met stijgende kosten, maatschappelijke opgaven en onontkoombare investeringen en keuzes die volgens de gemeente gemaakt moeten worden. En tot zover een overzicht van het nieuws in het kort, maar je kunt alles rustig nalezen en terugvinden via rtvdrenthe.nl en via onze app.
3: Ja, maar dankjewel. Verkeersinformatie. Als je vanuit Assen naar Zwolle rijdt, kom je tussen Staphorst en Zwolle-Noord terecht in een file van 10 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is daar 27 minuten. En dan de N34 Emmen Zuid-Laren tussen Gasselte en Anne. Daar valt de vertraging mee. Het is daar 2 kilometer langzaam rijden en de vertraging is 4 minuten. Roland, goedemorgen.
6: Goedemorgen wel.
3: Langzamerhand wordt het een beetje beter.
6: Heel langzaam.
3: Heel langzaam.
6: Heel langzaam in die zin dat we hadden een frisse nacht. Het was een graad of 6. Het was flink afgekoeld. En wij hadden vanochtend vroeg, voor de vroege vogels, was er nog een klein beetje motregen. Dat is allemaal al weer verdwenen. De bewolking op hoogte is nogal hardnekkig vanochtend. Maar het is niet helemaal gesloten. Ik zie wat lichtblauwe kleuren erin. Dat betekent dat de zon wel wat erbij gaat komen. En dat gaat vanmiddag echt wel overtuigender worden. En dat betekent dat we toch wel alweer een paar zonuren kunnen krijgen vandaag. Ik verwacht eigenlijk zo nou 3-4 zonuren tussen de bewolking door en een zwakke tot matige wind die uiteindelijk van oost naar noordoost gaat draaien. Droge aanvoer en dan hebben we vanmiddag zo'n 19 tot 20 graden. Dus een gematigde dag.
3: Oké, en morgen?
6: Morgen ziet het er al iets warmer uit. Dat komt omdat er een warmtefront overschuift. Dat geeft in de ochtend langzaam toenemende bewolking. Dus voor de vroege vogels opnieuw is de zon er waarschijnlijk nog wel even bij. Dan gaat de bewolking op hoogte toenemen. Dan wordt die middelbare bewolking dikker. Uiteindelijk krijgen we ook wat lagere wolken. En dat heeft alles te maken met die tropische lucht. Gisteren is het ongeveer 37 graden geworden in het zuidwesten van Frankrijk.
3: Dat is ook een beetje overdreven.
6: Dat is heel overdreven. Spanje heeft al, die heeft al tropische temperaturen gehad. Die heeft wel meer dan 2 weken lang temperaturen boven de 35 graden gehad. Nou, die temperatuur komt dan stapsgewijs dichterbij. Wij krijgen krijgen er ook een veeg van. En dat betekent dat we eigenlijk de komende dagen een rap tempo, de temperatuur omhoog gaan. Die schieten echt omhoog. Morgen gaat dat dus rustig, want we dat warmtefront moet passeren met bewolking. In de middag wat lichte regen, dat duurt een paar uurtjes, dan is het voorbij. Dan voel je waarschijnlijk s'avonds al dat het een hele andere luchtsoort is. Ja, dan wordt het allemaal wat vochtiger. 'S Ochtends vroeg, op donderdagochtend heb ik het dus over. Dan is de zon er al voluit bij, die heeft heel veel kracht. We gaan richting 21 juni, de langste dag. En dat betekent dan dat de zon echt in volle kracht heeft. Nou, die zet dat echt om in die tropische lucht tot een temperatuur naar ongeveer 26, 27 graden. De barbecue die kan naar buiten, want ook de avonden blijven de rest van de week gewoon erg goed. Ver boven de 20 graden. Afkoelen doet het niet echt meer. En dat betekent dus dat we ons op kunnen gaan maken voor een eerste tropische dag in juni. En dat wordt dan de vrijdag.
3: Oké, dan gaan we t-shirts maar weer uit de kast halen. Hè?
6: Lijkt me heel handig.
3: Oké, dankjewel. Fijne dag.
6: Hey, mooie dag.
3: Hoi.
0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.

0: De Voortops op Radio Drenthe. Dat heet de Indestructible.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker.
0: Goni Heijden uit de Assen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Kijk ook een beetje uit naar het mooie weer later deze week.
3: Ja, heerlijk. Hoeft niet zo warm hoor, maar zonnetje.
0: Nou, ik denk dat het best warm gaat worden hoor.
3: Ja, nou ja, goed. Dat geeft niks.
0: Nee, oké. Okay. De barbecue dan weer uit de kast?
3: Lekker.
0: Ja, misschien wat asperges erbij. Kan je die op de barbecue doen eigenlijk?
3: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, weet ik eigenlijk ook niet.
2: Ik ook niet.
3: Ze lijken mij wat te teer voor de barbecue, maar ja. Ik weet het niet.
0: Nee, oké. Okay. Maar hou je van asperges of niet?
3: Ja, zeker.
0: Ja, anders moet je niet meedoen natuurlijk ook, hè?
3: Nou ja, ik kan het weggeven.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Maar we hebben een heel mooi pakket samengesteld met asperges dus. Een pot aspergesoep. Ja, je krijgt flink asperges. Een flesje wijn, twee doosjes aardbeien en een fles boerenvanillevla.
3: Heerlijk.
0: Ja, nou inderdaad, de kop schijnt het lekkerste te zijn bij asperges, geloof ik, hè?
3: Dat is
0: het, ja. Ja, nou, we hebben ook de kop van een nummer nog in de aanbieding. En dan mag jij raden om welk nummer het gaat. Wist je meteen, Goni?
3: Ik moest even het liedje in mijn hoofd. Dan, ik hoor ze zingen, weet je wel.
0: Dan ga je meezingen.
3: Dus dat moet ik even doen. Ja, ga ik meezingen. En dan kom je verder. Happy Together van de Turtles.
0: Gefeliciteerd!
3: Dankjewel.
0: Ja, je krijgt de asperge, het aspergepakket. En dan moet je misschien even kijken of ze op de barbecue kunnen. Dan kan je dat later deze week gelijk gebruiken. Oké, okay. Nou, veel plezier ermee. Blijf nog even hangen en dan gaan we het allemaal regelen.
3: Dankjewel.
0: Fijne dag.
3: Zelfde.
0: Dag.

0: Happy Together van de Turtles, de oplossing van ons spel. Ja, de hele week maak je nog kans op zo'n heel fantastisch mooi aspergepakket. Komen er zondag excuses richting de Molukse gemeenschap? Gisteravond werd bekend dat premier Rob Jette zondag een toespraak zal houden bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. En hij komt daar mogelijk niet met lege handen, zo melden inmiddels meerdere media. JCC Azaal is nazaat van een voormalig Molukse kneelmilitair en is ook van de wijkraad RMS boven Smilde. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heeft u er iets over gehoord dat er mogelijk excuses gaan komen komende zondag?
1: Ik heb er wat over gehoord inderdaad. En gisteren natuurlijk ook Nieuwsuur bekeken, waar onze president, de heer Wathilite, natuurlijk ook zijn toespraak heeft mogen houden. Dus het een en ander is mij bekend, ja.
0: Dus we kunnen ervan uitgaan dat de excuses er komen zondag?
1: Dat moeten we natuurlijk nog even aanzien. We weten dat premier Jetten aanwezig is. Alleen wat hij daar zal gaan verkondigen, dat is natuurlijk nog even voor ons de vraag.
0: Ja, maar het is wel heel belangrijk voor u, denk ik, hè? Excuses van de premier.
1: Excuses is inderdaad, dat hoort bij het goed afronden van dit proces, denk ik. Excuses, het moet natuurlijk niet alleen bij excuses blijven. Wij hopen natuurlijk, wij eisen natuurlijk meer dan alleen een excuses van de premier. Want zonder politiek rechtsherstel blijven excuses slechts woorden.
0: Ja, want wat eist u nog meer dan?
1: Wat wij eisen, is wat er gisteren ook is verteld. Politieke besluitvormingen rondom het decolonisatieproces van Indonesië. De uitvoering van de afspraken uit de rondetafelconferentieakkoorden. Want deze besluitvormingen die hebben geleid tot de deportatie van het Molukse volk naar Nederland in 1951. Dus dat is wel een heel belangrijk onderdeel eigenlijk. Onder het excuus.
0: Ja,
1: dat mag vallen onder een excuus.
0: Want veel Molukkers hebben meegevochten aan de Nederlandse kant, hè, als kniller in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. In 1951 naar Nederland gekomen. En dan eigenlijk ook met de belofte dat de Molukken onafhankelijk zouden worden. Maar ook de opvang in Nederland ging niet helemaal netjes, hè?
1: Klopt. Ja, niet netjes is natuurlijk nog heel zacht uitgedrukt, hè. Als je hier in Nederland aankomt in een onbekend land, soldij wat niet uitbetaald wordt, en je wordt in voormalige Duitse concentratiekampen opgeborgen, dan is dat nog slechts netjes uitgedrukt van u.
0: Ja, dus inderdaad, u wilt daar genoegdoening voor. In ieder geval ook dat die soldij wordt uitbetaald, hè, dat het alsnog gaat gebeuren.
1: Ja, kijk, en op welke manier, dat is natuurlijk altijd nog even de vraag. Het kan financieel op verschillende manieren, wat mij betreft. Wij zijn natuurlijk hier als Molukse volk in Nederland, er zijn allemaal diverse Molukse wijken. Het kan ook daaraan uitgegeven worden, hè? Behoud, onderhoud, bestaanszekerheid, dus garantie van deze Molukse wijken. We zijn bezig ook met de regelingen voor grafrust van deze knielsoldaten. Eventueel een landelijke regeling. Dus ja, noem maar op. Hè. Het financiële gedeelte, dat kan in verschillende vormen uitgedrukt worden, wat mij betreft.
0: Ja, onafhankelijkheid van de Molukken, ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Dat was destijds wel de belofte. Maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Leeft het gevoel van onrecht nog steeds onder alle generaties?
1: Wat mij betreft wel. 25 april, onze proclamatiedag, wordt nog steeds heel druk bezocht. En wat u aangeeft gaat volgens u niet gebeuren. Dat is voor ons nog steeds de stip aan de horizon, waar wij nog steeds voor blijven strijden, dat dat wel zal gaan gebeuren. En natuurlijk op welke manier, dat moet natuurlijk ook weer bekeken worden. Maar dit is nog wel steeds het Molukse strijd waar wij voor strijden.
0: Ja, die droom is er nog steeds, onafhankelijkheid.
1: Ja. Ja, absoluut. Droom, doel, noem maar op, stip aan de horizon.
0: Ja. Ja. Hoe leeft u toe naar zondag? Wordt het een belangrijk moment als het dan zover is?
1: Ik denk het wel. Het blijft natuurlijk heel erg dubbel. Van wat gaat premier Jetten vertellen? Wat zijn die excuses? Wat houden die excuses in? Dat het er komt, is ook heel erg dubbel. Zoals ook gisteren al is benoemd. En dat voelen wij ook. Hè. De eerste grootste gedeelte van de eerste generatie Molukse knielmilitairen en hun gezinnen, die zijn, ik denk voor 90% al overleden. Mm-hmm. Dus het is heel erg dubbel. Maar excuus hoort bij het proces, denk ik. Ja. Dus spanning, ja, nou, een beetje dubbel. We moeten even zien wat er gezegd gaat worden zondag.
0: Dank, JCC Assale, nazaat van een voormalige Molukse kneelmilitair en ook van de wijkraad RMS boven Smilde.

0: Drie generaties muzikanten, Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer hoor je. En het heet Zij blijft bij mij. Op 7 juli staat er een bijzondere wedstrijd op het programma. FC Emmen tegen het speciaal samengestelde VV Onze Club. Ja, het is een Drentse droomteam vol amateurvoetballers. Tom Meijers heeft het idee bedacht. Een van de mensen achter Onze Club. Het wekelijkse tv-programma over amateurvoetbal op RTV Drenthe. En natuurlijk ook nog de gelijknamige podcast. Tom, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Hoe kwam je op het idee om deze wedstrijd te organiseren?
1: Nou, we hadden al een... vorig seizoen bijvoorbeeld in de podcast hadden we al het Dream Team. Dan mochten mensen de beste speler waar ze ooit mee hebben samengespeeld... mochten ze in het Dream Team van Drenthe zetten. Alleen, ja, dat waren ook vaak spelers die bijvoorbeeld in de Zero's bijvoorbeeld in Drenthe speelden. Dus daar konden we niet echt meer een wedstrijd of zo mee spelen. En toen dacht ik, als we nou dit seizoen eens... ervoor kiezen om een actieve voetballer te nomineren... dan kunnen we misschien ook nog een wedstrijdje organiseren.
0: Ja.
1: En als je dan op bed ligt en je denkt er eens over na... dan denk je van, nou, dan zou het helemaal leuk zijn... als we dat dan kunnen doen tegen de enige profclub in onze provincie. FC Emmen. En toen ik Emmen belde, waren ze eigenlijk meteen heel erg enthousiast.
0: Oh ja, want je zou ook misschien kunnen zeggen, wat moet dat nou?
1: Ja, dat klopt. Maar in de voorbereiding oefenden ze wel vaker tegen amateurclubs. Ze hebben wel eens tegen Annen gespeeld en tegen allerlei andere clubs uit de provincie. En toen dacht ik, nou ja, als het tegen Annen bijvoorbeeld kan, waarom zou het niet tegen VV Onze Club kunnen?
0: Oké, en VV Onze Club, hoe is die samengesteld? Hoe heb je de selectie gedaan?
1: Ja, we hebben bijna 40 afleveringen gemaakt dit seizoen van Onze Club podcast. Elke dinsdag is dat te beluisteren op allerlei podcastplatformen en ook via onze website. En elke gast heeft een actieve voetballer. Had ook een materiaalman mogen zijn, een verzorger. We hebben in elk geval een complete selectie samengesteld, inclusief staf. En dat is allemaal door de podcastgasten gedaan. En uiteindelijk is daar dit team uit voortgevloeid.
0: Oké, je speelt zelf ook mee. Kan je een beetje voetballen?
1: Ja, ik kan wel een beetje voetballen. Dat durf ik wel van mezelf te zeggen. Ik ben echt geen wereldtalent hoor. Maar ik speel wel al jaren gewoon op tweede klasse niveau. Dus ik weet hem wel naar de juiste kleur te spelen, zeg maar.
0: Oké, nou VV Onze Club speelt dus op dinsdag 7 juli tegen FC Emmen. En het gebeurt allemaal op Sportpark De Pampert in Coevorden. En het begint 's avonds om 7:30. Tom, veel plezier met de trainingen.
1: Ja, dankjewel. Komt goed.
0: Oké, hoi. Radio Drenthe gaat zo meteen aan 9 uur door met koffie en keuvelen met Thomas. Ik zeg veel plezier erbij. Herma, dank je wel.
2: Ja, jij ook weer bedankt.
0: Tot 9 uur is hier Tangerine. Ik wens je een fijne dag en graag tot morgen.

0: Marktkauf Meppen. De grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
1: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
4: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
9: Zeker nu ook vanwege de timing, die toch wel vrij opvallend is, zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren tussen aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat, en tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
8: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
10: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
8: Bij het badhuis zijn ook sieraden.

0: Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gaan we nog even naar de situatie op de weg. Als je vanuit onze provincie richting Zwolle rijdt, ja, hou er dan rekening mee dat je in de file terecht kan komen tussen Staphorst en de afrit om 17 minuten vertraging, 6 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij naar de bergingswerkzaamheden. Maar nog altijd stilstaand en langzaam rijdend verkeer. Sterkte als je in de file staat.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Radio Drenthe. Koffie.

0: uit. En ik wil jou...
1: Koffie en Keuvel.
0: En ik zeg een bijzonder goedemorgen. Mooi dat je erbij bent deze ochtend. We schenken rustig een bakje koffie in en genieten van al het moois van de Nederlandse bodem. Tot 10 uur hoor je een uurtje Nederpop hier op Radio Drenthe. Hij verkocht het Gelredome helemaal uit, maar gaat het komende jaar voor een iets intiemere setting. Ik heb het over Marco Schuitmaker. Hij gaat het theater in en daar ga ik het zo meteen uitgebreid met je over hebben. In het kader van het WK-voetbal wat in volle gang is, een duik in de voetbalplaatjes, archieven, zeg maar. Deze week gaan we terug naar het jaar 1988... toen Nederland Europees kampioen werd. En naar 2010, toen bereikte het Nederlands elftal de finale van het wereldkampioenschap. Ja, en ik heb nieuwe muziek voor je van een dame uit Pessen die lekker aan de weg timmert als artiest zijnde. Wie dat is, dat ga ik je zo meteen uitgebreid uit de doeken doen. Nog veel meer mooie namen gaan er voorbij komen tot aan 10 uur. Wat dacht je van Rowan Hesse, Suzanne en Freek, The Cats en de Time Bandits? Die staan al in de coulissen om jou te entertainen met I'm Specialized in You. Maar eerst René Vroeger en The Wailin'.

0: A Time Bandit. And I'm specialized in you.
1: De Drentse Douche.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Ja, het lijkt zo ontzettend ver weg, maar het is ja, de eerder dan je denkt. De Drentse Douche en het weer aan het eind van dit jaar gaan we het gewoon weer doen. Tot die tijd mijmeren we graag terug naar eerdere hitlijsten. Dat doen we iedere week aan een bepaald thema. En deze week gaan we het theater in, want het theaterseizoen is bijna ten einde. Dus gaan we alvast even vooruitblikken op het theaterseizoen van het komende jaar. Van het Gelderen Dome naar de Tamboer. Marco Schuitmaker is dichterbij dan ooit. Met mega-hits als Engelbewaarder. En Hier mag alles verovert Marco. Razend tempo de Nederlandse hitlijsten. Ja, en hij heeft nogal wat gedaan de afgelopen tijd. Van toppers in concert en vrienden van Amstel Live tot Pinkpop en Holland Zingt Hazes. Stuk voor stuk. Allemaal uitverkocht natuurlijk. Met als hoogtepunt zijn eigen stadionconcert in het Gelderen Dome. Volgend seizoen gaat hij dus het theater in. Met een hele mooie tour gaat hij langs een select aantal theaters. En op 17 februari geeft Marco een try-out in de Tamboer in Hoogeveen. En natuurlijk zal Engelbewaarder daar niet ontbreken. Ja, vandaag dus, hoe toepasselijk ook, in een speciale versie die perfect in het theater past. Engelbewaarder zelf die stond afgelopen jaar op 7 en het jaar daarvoor op 4. Maar misschien kunnen we deze versie het komende jaar wel toevoegen aan die lijst. Speciale versie van Engelbewaarder van Marco Schuitmaker.

Ja, de band uit Volendam had ook een American Dream. Want ze namen deze plaat op in New York in 1973. Maar die Amerikaanse droom die verliep niet zoals gehoopt. Want Amerikaans succes bleef uit Nederland gelukkig nog wel. Oud en vertrouwd in 1974. Een dikke nummer 1 hit. En daar stonden ze maar liefst 6 weken met deze plaat. The Cats en Be My Day. Zometeen de hoofdpunt uit het Drentse nieuws. Praat je weer helemaal bij. Altijd up-to-date blijven kan ook, hè. Via rtvdrenthe.nl en via de gratis te downloaden RTV Drenthe app. Dit is Roanezen.

0: Hotelkaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeeluitjes.nl.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Exact 9:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. De Molukse gemeenschap in Drenthe kijkt uit naar zondag. Premier Rob Jette komt dan mogelijk met excuses richting de Molukkers voor het onrecht wat hen is aangedaan. Tegelijkertijd vindt een deel van hen alleen excuses niet genoeg. Het TT-festival in Assen heeft na afgelopen jaar flink moeten interen op de reserves. Het 50-jarig jubileum van het festival viel een stuk duurder uit dan gedacht. En na jaren vertraging rijdt eindelijk een nieuwe Intercity-trein door Drenthe. En deze heet de Wesp en is volgens de NS beter toegankelijk. Dit en meer nieuws kun je rustig teruglezen op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe-app. Dan gaan we nog naar de weersverwachtingen van Roland van der Zwaag.
5: Vanochtend schijnt de zon wat flats door de hoge bewolking heen. Het is wel droog en een graad of 16. Nou, er staat een matige oostelijke wind die vanmiddag gaat draaien naar het noordoosten. Dan komt de zon erbij en dan wordt het ook 20 tot maximaal 21 graden.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
15: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: Suzanne en Freek, en hier begon het allemaal mee. Hun grote doorbraak als het avond is.
1: De schatkist van Nederland.
0: In het kader van het WK voetbal een duik in de voetbalplaatjes, in het voetbalplaatjesarchief. Deze week terug naar het EK van 88, toen Nederland Europese kampioen werd. En na 2010, toen bereikte Nederland zelf al de finale. Ja, we weten allemaal hoe dat ging tegen Spanje. In 2008 brengt Wolter Kroes in het kader van het EK-voetbal Viva Hollandia uit. Een cover van het Kulse Viva Colonia. Het nummer bereikte de eerste plaats. 2 jaar later volgt een nieuwe versie, natuurlijk dan helemaal geënt op het WK. Hoewel Nederland de finale haalt, zit er niet een nieuwe nummer 1-hit in voor Wolter Kroes.

Tessen en Rosalind. Daarvoor ook nog Wolter Kroes en zijn 2010 versie van Viva Hollandia. Het is tijd voor nieuwe muziek hier op Radio Drenthe. Een nieuwe single is er bij ons in de brievenbus gedaan van Lara Bode uit Tessen. Een nummer dat is ontstaan tijdens een project over vriendschap op het Alvo College in Hoogeveen, waar Lara als leerkracht Nederlands werkzaam is. Daniel en Salah, twee leerlingen, die zijn ook te horen in het nummer. Nieuw op de playlist dus, Lara Bode en Echte Vrienden.

muzikaal gezien. De Jordan noemde zichzelf op een gegeven moment. Is ze gewoon weer terug bij Caro Emerald. En Back It Up hier op Radio Drenthe. Waar het zometeen alweer tijd is voor het laatste nieuws uit binnen- en buitenland door onze collega's van de NOS. Ja, na de klok van 10 mag ik weer een mooie prijs weg gaan geven. Namelijk een asperge deluxe box met verse asperges, aspergesoep, een flesje wijn, 2 doosjes aardbeien en een fles boerenvanillevla. Dat wil je winnen. Ja, hoe je die kan winnen, dat ga ik zometeen vertellen.

0: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
1: Aan tafel.
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood... en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumminga in Meppel.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden.

0: vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel.
6: Met Thomas Eggens.

0: Bangles en Walk Like an Egyptian.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker.
0: Ja, dat heb jij vanochtend natuurlijk al tegen Edwin gezegd. Jij bent niet zo van de asperges, hè?
3: Nou, het is niet zo dat ik het niet lust, trouwens ook, hoor. Maar ik zou niet snel in een restaurant een heel bord vol asperges bestellen.
0: Ja, maar dan heb je de meeste maar een stuk of vier of zo. Een bijgerechtje, een witlofje erbij, een patatje erbij.
3: Ja, nee.
0: Een eitje, hè?
3: Ik vind het wel lekker als het erbij geserveerd wordt dat je net even een asperge eet.
0: Maar voor jou is het contrast tussen de witte asperge en de groene is ook groot, hè?
3: Nee, ik hou meer van die groene, maar dat schijnt dus de goedkopere, de arme luis variant te zijn. Maar die vind ik eigenlijk lekkerder.
0: Die
3: maar
0: is iets minder ziltig van smaak.
3: Ja, ik noem het dan weeg. Dat is wel gelijk heel negatief. Maar ik vind die groene vind ik echt heel lekker. En de witte vind ik oké, maar hey, dit pakket zit veel meer in.
0: Ja, nee, asperges zelf natuurlijk. Een pot aspergesoep, een flesje wijn hoort erbij natuurlijk. Een lekkere koude witte wijn, och, heerlijk. En dan nog twee doosjes aardbeien en als toetje nog een fles boerenvanille.
3: Lekker.
0: Oh, heerlijk.
3: Ja, dan ben ik helemaal om.
0: Zo is dat. Net als bij asperges is de kop van de muziek vaak het lekkerst. Luisteraars, jullie dus horen een introotje van een fijne zomerplaat. En dan is het eigenlijk gewoon heel simpel. Om welk liedje gaat het hier? Nou, die ga ik niet eens nog een keertje laten
3: horen. Volgens mij had je aan 2 seconden eigenlijk ook genoeg.
0: Dat denk ik ook, ja. Welk liedje zoeken wij? 0592 33 11 88. Kom maar door!

0: John Mayer en Last Train Home. Daarvoor ook nog Sonny & Cher en The Beat Goes On.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker.
0: Kimberly, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ben je een beetje gek op asperges?
3: Ja, ik lust ze wel graag.
0: Ja, en dan het liefst die witte of die groene?
3: De witte.
0: Ja, de witte. Wat maakt dat zo lekker dan?
3: Ja, ik weet het niet. Dat eigenaardige smaakje wat die dingen hebben.
0: Zie je wel, mensen vinden het gewoon lekker.
4: Ja, ik weet ook dat ik de uitzondering in principe ben, grotendeels.
0: Nou, dat goed.
3: Ja, ik lust ook uit een potje hoor, in een stukje ham. Vind ik ook heel lekker s'avonds als hapje.
0: Oh, lekker zeg. Ja, en misschien is het ook een beetje omdat het echt zo in het seizoen moet zijn of zo. Dat je er dan weer een tijdje tegen aanhikt van, oh, het kan weer, zeg maar. Dat maakt het misschien ook wel extra lekker of zo. Heb je dat ook, Kimberly?
3: Ja, ik wou ze eigenlijk dit seizoen nog maken, maar ik ben er nog helemaal niet aan toegekomen. En elke keer loop ik, ja, ga ik ze nu, nee, ja, doe ik andere keer, weet je zo.
0: Ja,
3: maar
0: ja,
3: nu moet ik.
0: Klopt. Klopt. Ja, en nu gaat het pakket misschien wel naar jou toe komen. Moet je nog wel even wat voor doen natuurlijk. Ik ga het introotje nog een keer aan je laten horen. En aan jou de taak om mij te vertellen welk intro dit is. Nou, volgens mij was die niet heel moeilijk, of wel?
3: Nee, wij wisten direct wel de titel van de song. Alleen de zanger was even een ding. Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd.
0: Ja. Helemaal goed. Herkenbare intro, toch? En een lekkere zomerhit. Kimberly, blijf aan de telefoon voor je gegevens. En ik wens je alvast eet smakelijk.
3: Ja, dat komt helemaal goed. Dank je wel. Fijne uitzending.
0: Maak er een mooie dag van. Hoi, dag.

Desiree en live daarvoor ook nog Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama leverde Kimberly een heerlijk deluxe asperge pakket op. Vandaag kun je nog twee van die pakketten winnen bij Anouk en straks ook bij René natuurlijk. Zometeen ook het laatste nieuws uit onze regio. Herman, praat je helemaal bij me. Tot die tijd, Ashford en Simpson op Radio Drenthe. And for love's sake, each mistake, oh.

0: Mooi mensen.
1: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, assen.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
2: Voordeeluitjes.nl.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Het is 10:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Emma, goedemorgen.
6: Opnieuw goedemorgen. Ja, premier Rob Jetten komt zondag mogelijk met excuses richting de Molukse gemeenschap. Hij zal zondag een toespraak houden bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Verschillende media verwachten dat hij niet met lege handen zal komen. In 1951 werden Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland gehaald, waar zij onder slechte omstandigheden kwamen te leven. Ook onder vooral oudere Drentse Molukkers is er jarenlang hoop op zo'n excuus. Ook assenaar Augustinus Tuparia hoopt daarop, zo vertelde hij eerder dit jaar in de RTV Drenthe podcast De Vergeten Treinkaping.
7: Als wie dan ook, als minister-president, wat mij betreft ook de koning, zou zeggen, bij nader inzien hadden we Molukkers anders moeten behandelen. Ik heb niet meer lang te leven op deze aardbol. Niet dat ik ziek ben, maar ik ben niet jong meer. Dan ga ik lekker terug naar mijn vader en mijn moeder. Zeg, dat hebben we toch voor elkaar gekregen. Zo sta ik er gewoon in. En met mij ook een heleboel Molukkers hoor.
6: Het TT-festival in Assen heeft na afgelopen jaar flink moeten interen op de reserves. Het 50-jarige jubileum van het festival was met 295.000 bezoekers een absoluut hoogtepunt, zegt directeur Jan Gerbrand Krol. Maar financieel moet de stichting TT Week Assen voor deze bijzondere editie wel bloeden. Er was een tekort tussen de 20.000 en €30.000. Met een greep uit de reserve is dat gat volgens Krol opgevuld, maar de reservekas van de organisatie raakt wel uitgeput. De gemeente Coevorden staat voor een grote financiële uitdaging. Net als veel andere gemeenten worden er flinke tekorten verwacht. De verwachting is dat de gemeente vanaf 2028 per jaar ongeveer €5 miljoen tekort komt. Coevorden krijgt te maken met stijgende kosten, maatschappelijke opgaven en onontkoombare investeringen en keuzes die volgens de gemeente gemaakt moeten worden. En deze week wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar een belangrijke Drentse middeleeuwse veldslag. Net over de Overijsselse provinciegrens wordt gezocht naar sporen van de slag bij Ane, bijna 800 jaar geleden. Een boerenleger van Rudolf van Coevorden versloeg het ridderleger van de bisschop van Utrecht. Projectleider Jan van Doesburg denkt de juiste plek te hebben gevonden van die veldslag, maar zeker weten doet hij het niet.
8: Nee, dat is, het is archeologie. Hè. We weten het pas zeker als we het helemaal opgegraven hebben. Maar er zijn best sterke aanwijzingen dat we hier op de goede plek zitten.
6: En zo zijn er mogelijk sporen ontdekt van metalen in diepere veenlagen. Nou, dat onderzoek duurt nog de hele week. Wil je daar meer over weten? Kijk dan even in onze app of op rtvdrenthe.nl. Vind je meer over dit verhaal en natuurlijk ook al het andere nieuws.
5: Yes, dankjewel. Gaan we even kijken wat het weer gaat doen. Roland van der Zwaag.
9: Vanochtend schijnt de zon wat flats door de hoge bewolking heen. Het is wel droog en een graad of 16. Nou, er staat een matige oostelijke wind die vanmiddag gaat draaien naar het noordoosten. Dan komt de zon erbij en dan wordt het ook 20 tot maximaal 21 graden.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Pas op hoor, deze is heet.
18: Oef, ja.
17: Wil er iemand nog wat drinken?
18: Ja, lekker.
17: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
18: En voor mij, man?
17: En een frisje voor jou.
18: Dank je.
17: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: with Stars in a Brand New Day.
1: Op Chuck.
2: Met Albert Oosterhuis.
0: Ja, ik zie die beelden al en er staat mooi tussen het groen. Ja, mijn groene vingers zijn niet al te best. Hoe gaat het met jouw groene vingers eigenlijk, Albert?
3: Oh, dat ging fantastisch, kan ik je verzekeren. Want ik heb thuis een groentetundie en dat doe ik dan bij de vuurjaarsdag wat spullen in. Zeg maar erbels en bonen en zo. Ik doe er wat grond over, wat mest. En dan ga ik mijn handen over elkaar staan te kijken of er wat van terecht komt. En zo niet, dan heb ik pech. En zo ja, dan denk ik, maar nou, eens kijken, dat ging mooi. Dat idee. Ik vind trouwens niet of dat hier ook zo is. Want hier, wat is hier? Ik ben nou bij het duurzaamheidscentrum in Assen. In die prachtige groentetun die bij dat centrum hoort. En ik sta als twee dames. En één daarvan is docent. Docent groentetun. En de andere is het bijna, zeg maar. Ja, toch, Monique, dat klopt,
4: nou,
3: hoor.
4: Niet helemaal, want zij is wel echt de docent. En ik ben meer de regelaar om de trainingen...
3: Van de docenten.
4: Van de docenten, oh, ja. Okay. Ja. Dus ja. Ik ben makelaar jong leren eten. Dus ik probeer mensen op te leiden die kinderen op school kunnen helpen met moestuinieren.
3: Eigenlijk onderwijzers, die als je gewoon niet de bagage hebt om naar buiten te gaan. Jongens, want die schoolpleinen zijn tegenwoordig allemaal groen, hè?
4: Ja, nou, bijna allemaal. Okay. We zijn hard bezig om die allemaal wat groener te krijgen. Ja. En nog mooier is het natuurlijk als daar dan ook een deel moestuin van gemaakt wordt.
3: En dan lukt er dus heel veel onderwijzers te wezen die geen groene vingers hebben.
4: Nee, precies. En dan komen mensen als Yvonne in beeld die dat heel erg leuk vinden en ook kunnen. En die trainen wij dan, zodat ze beter weten wat ze zouden kunnen doen in zo'n moestuin, waar ze om moeten denken, hoe je dat doet met een hele groep in plaats van in je eentje in de voortuin.
3: Ja.
4: Dus daar komt best wel wat bij kijken en daar leiden we dan mensen voor op.
3: Ja, dus Yvonne, je hebt dus ook een hele grote groentetuin, neem ik daar maar aan.
5: Nou, dat zit nu in mooie moestuinbakken. Want daar komen de slakken niet zo snel bij.
3: Ja.
5: Dat is een goede oplossing.
3: Oh ja, precies. Ja, maar slakken ook slim, hè? Die kruipt naast gewoon naar boven. Echt wel.
5: Ja, je moet er wel een beetje op letten. Ja.
3: Maar goed, je hebt dus de opleiding gevolgd docent moestuin. Daar komt meer op neer.
5: Ja, moestuincoach.
3: Ja.
5: Ja. Ja. Ja, dus precies. Dan,
3: Maar is het veel aanzet wat ik net zegt heb? Van in de vuurjaar, je uit de grond te beschikking hebt. Die maakt de grond geschikt. Die stopt er wat zaadjes in. Wat erin, rode kool, wortels, eerappels en zo. En dat is gewoon een kwestie van wachten, toch?
5: Nou, toen je dat zei, dacht ik van nou, dat doen wij ongeveer ook.
3: Ja.
5: Maar we doen natuurlijk niet elk jaar op hetzelfde plekje hetzelfde planten.
3: Maar dat mag niet.
5: Maar dat gaat niet goed, hè?
3: Waarom niet?
5: Nee, dan moet je een beetje wisselen. We hebben geleerd over wisselteelt.
3: Mm-hmm.
5: Hè, dat je een plannetje maakt van we schuiven de vakken door waar we wat zetten zodat de grond niet uitgeput raakt en je een betere oogst krijgt.
3: Ja.
5: En nou, dat soort dingen leer je in de moestuincoachopleiding.
3: Maar staat onderwijzers, want dat ging een klein beetje, om ervoor open om dat te leren en ook deur te geven aan de kinderen?
5: Ja, waar ik ben pedagogisch professional op een kinderopvang. En bij ons zijn er enthousiaste mensen voor.
3: Ja, ja.
5: Die graag met de kinderen in de moestuin werken. En niet iedereen. Nee.
3: Nee. Maar aan de andere kant, hoe jonger hij begint, hoe langer het beklijft. Hè? Ook voor later. Hè? Wat ouder wordt, jongen, vroeger gingen we naar de groentetuin. En we kweken ons eigen spul.
5: Ja, precies. Als je jong daarmee bezig bent, dan heb je er plezier in gekregen. En daar gaat het natuurlijk om.
3: Ja, ja. En niet iedereen heeft zo'n grote hoeveelheid grond ter beschikking. Maar net wat je zegt, met een paar bakken kun je al niet alleen komen. Hè?
5: Ja hoor, je kunt zelfs een eetbare haag maken, vertelde Monique net. Je kunt in kleine eierdopjes tuinkers zaaien met heel kleine kindjes, met peutertjes.
3: Ja.
5: Je kunt een paar tegels uit het plein wippen en daar frambozen in zetten. Er zijn een heleboel mogelijkheden.
3: Hoezeer, ik heb me wijs laten vertellen dat de grond, dat is het belangrijkste van de groentetuin. Dat is de basis.
5: Ja.
3: Dat moet goed voor elkaar wezen. Dat moet doorlucht wezen. Dat moet meststof mee zitten.
5: Ja, zeker.
3: Dus als je een tegel uit wipt, dan wordt dat niet, toch?
5: Nou, dat is nog niet genoeg.
3: Nee, dat wordt maar zeggen.
5: Nee, je kunt er beter wat grond met compost in doen.
3: En ik kijk hier naar deze prachtige bedden hier voor mij. Nou, daar zie je ook van alles in. Ik zie wat rode bieten staan, wat radijsjes en zo. Ik zie wat melden tussen, dat is onkruid. We noemen dat loezen, dat trekken we eruit. Moeten we de massaal uittrekken. Maar toen zei jij tegen mij, dat moest allen, dat is eetbaar.
5: Ja, dit kan je gewoon door de sla doen. Dat zijn gewoon gezonde, eetbare blaadjes.
3: Maar is het ook lekker?
5: Als je er sla van maakt, dan maak je er iets lekkers van.
3: Ja, oké.
5: Ja. En of het zo lekker is, nou, dat kunnen we even proberen als je wil.
3: Nou, nu, ja, straks misschien.
4: Straks, Yvonne, straks.
3: Ja, ja, maar Nick, want ik moet dat natuurlijk nog alleen voor jullie weten. Van, ik ben dus op jacht naar mensen die dit soort willen doen.
4: Zie, er zijn steeds meer scholen die snappen dat als je kinderen beter willen of andere keuzes wil laten maken, ook met eten, dan moet je ze ook vroeger in een basisschoolleeftijd wat leren over waar dat eten eigenlijk vandaan komt. Wat is daarvoor nodig? Maar ook lang niet iedereen eet alles thuis, hè, tomaten of wat dan ook. En door het moestuinieren gaan ze dat wel doen. En wij zijn inderdaad op zoek naar mensen die opleiding willen gaan doen, zodat steeds meer scholen zo'n moestuincoach in de arm kunnen nemen. Ja. En zeggen, goh jongens, wij willen dit wel heel graag, maar we komen handjes tekort. Willen jullie ons helpen?
3: Ja.
4: Dus daar zijn we naar op zoek. In september starten we ermee met een nieuwe opleiding. Mm-hmm. Het is 4 dagen. Dus niet superveel. De kosten worden grotendeels betaald vanuit de overheid via het programma Jong Leren Eten. Maar je moet wel zelf ook nog wat bijleggen. Maar echt een fantastisch mooie opleiding.
3: Is het
4: een
3: raar moment om te beginnen in september? Want dan is het seizoen voorbij eigenlijk.
4: Dat zou je denken. Maar wij zeggen juist, dat is de perfecte tijd. Want in het najaar moet je beginnen om alvast alles klaar te maken. Zodat je in het voorjaar van start kunt.
3: Ja, ja.
4: Dus dan kunnen ze in het najaar contact leggen met de scholen. We hebben in het najaar ook nog de week van ons eten in deze provincie. Hè? Die start ook hier dit jaar. Dus dat is een fantastische periode om met scholen in gesprek te gaan of met gemeenten van, hé, wij willen hier wel wat mee. Wat is er mogelijk? En dan kunnen ze in het voorjaar echt van start.
3: En hoe geven we ons op?
4: Je kunt je opgeven via de website van Jong Leren Eten of via de website van IVN. En anders mogen ze mij ook bellen.
3: Ja, ja. Ja. Jong Leren Eten, IVN. Er zijn allerlei mogelijkheden, jongens, om je aan te melden. Ik doe dat vooral. Oh, een zonnetje erbij. En ach, en dan een lekkere groente. Ach, oh, man. En de tuinstoel erin, want een tuin is ook niet alleen bedoeld om in te werken, maar ook zeker.
0: Heerlijk. Altijd dankjewel, hè. Hoi.
3: Ja, oh.

Sting en Love is the Seventh Wave. Daarvoor ook nog Ilse de Lange en Get It Right. Tijd voor nieuwe muziek uit Borger. Tenminste, nou ja, daar is hij geboren getogen. Nu uit Zwolle, Hans van der Werf. Maar op podium kennen we hem beter onder de naam Higo. 2021 wordt hij als een van de Drentse deelnemers geselecteerd voor het talentenontwikkelingstraject Hit de Noord. En gelijk met succes, want ze scoren gelijk met die band een landelijke hit met Tankstation in 2023. En inmiddels is het alweer tijd voor het tweede studioalbum. En vorige maand kwam daar een voorproefje van uit. En die nieuwe plaat die heet Vallen in Geluk en die hoor je nu op Radio Drenthe. Dit is Higo.

Nieuw op de playlist van Radio Drenthe. Higo en Vallen in Geluk. Zometeen na de klok van 11 uur gaan we het hebben over Hyrox en andere duursporten zoals een marathonlopen en een Ironman. Want ja, dat is populairder dan ooit. Nederland is er helemaal van in de banden van dat duursporten. Hoe dat precies zit, dat vertel ik straks. Tot aan het nieuws is dit Marvin Gaye.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven, en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

Nederland lijkt massaal in de ban van duur sporten. Steeds meer mensen die trainen voor een fysieke uitdaging als een halve of een hele marathon, een Ironman of een Hyrox. Online is die groei niet te missen. Zometeen gaan we het daarover hebben en over mijn eigen ervaringen van afgelopen weekend. Dat hoor je allemaal naar Shirley Bassey, maar eerst Justin de Wild.

0: Shirley Bassey en This Is My Life. Daarvoor ook nog Justin De Wild, de nummer 1 in de Nederlandse top 40 met Cheerio. Ja, en toch wel een dikke zomerhit, denk ik, hè?
1: Ja,
0: die festival komt er maar in.
1: Dat had ik dus gelijk het gevoel zo van, nou, ik ben weer helemaal in de stemming alvast voor een TT-festivalletje.
0: Ja, zeker.
1: Ja, absoluut.
0: Normaal gesproken niet echt my cup of tea qua muziek, maar dit is wel even lekker.
1: Op zo'n feestje zeker.
0: Absoluut.
1: Zeker.
0: Van volle startvakken bij marathons tot uitverkochte Hyrox-evenementen. Nederland lijkt massaal in de ban van duur sport. Steeds meer mensen die trainen voor een fysieke uitdaging als een halve marathon of een hele marathon. Een Ironman of een Hyrox. Online is die groei niet te missen. Er is een onderzoekje geweest dat gemiddeld 33.000 keer, moet ik zeggen zelfs, zoekopdrachten per maand is naar de Marathon van Rotterdam. Veruit de populairste. De mooiste wordt ook wel gezegd, hè?
1: Ja,
0: de Marathon van Rotterdam.
1: Ik vind dit altijd zo'n lastig onderwerp. Want ik heb hier heel veel respect voor. En ondertussen denk ik, jullie zijn knettergek.
0: Ja, maar jij hebt op een heel hoog niveau heb jij gevolleybald.
1: Oh, dus
0: je hebt
1: het ook hoog niveau.
0: Nou ja, hallo.
1: Ik heb op een leuk amateur niveau gevolleybald. Maar dat is wel even wat anders dan een marathon lopen. Ik heb nogmaals ook heel veel respect voor, hoor. Maar 42 kilometer rennen. Waarom?
0: Ja, ja,
1: maar jij?
0: Ja, ik heb hem vorig jaar gedaan. Hier in de uitgestelde TT-marathon. In november heb ik hem gelopen. En dat heb ik me tijdens het lopen ook heel vaak afgevraagd.
1: Ja, waarom?
0: Waarom? En als je eenmaal bij dat 30 kilometer punt bent, dan denk je van ja, bam, nu loop ik hem ook uit.
1: En toen dachten we, Thomas is klaar met dit soort
0: uitdagingen.
1: Heb ik
0: ook gezegd, staat nog op beeld. Zelfs op YouTube, op ons YouTube-kanaal zie je de video van een renner, de Thomas.
1: Ja,
0: en die over de finish komt van, ik ga dit nooit meer doen.
1: Nee, maar nu ben jij in de Hyrox gegaan. Daar zit je. Ja. Voor mensen die dat niet kennen, leg het eens even uit. Wat is Hyrox?
0: Hyrox is eigenlijk een fitness-evenement. Waarbij je hardlopen combineert met fitness-onderdelen. Dus je moet trekken. Slepen, duwen, gooien. Je moet er bijvoorbeeld een slee van 150 kilo moet je voortduwen. Je moet skiën. Dat is met dat is een apparaat, zeg maar, waarbij je twee touwen naar onder trekt. En dan moet je 1000 meter skiën. Roeien. De klassieke roeimachine
1: heb
0: je.
1: Mag ik in herhaling vallen? Ja. Waarom?
0: Ja, het is zeg maar de hele sfeer die er omheen hangt, zeg maar. Het sporten, zeg maar. Ja, is gewoon heel leuk en heel tof. En daar naartoe werken. Ik sport hier bij een relatief kleine sportschool in Assen. Waarbij Hyrox hoog in het vaandel staat. En dat is gewoon, zeg maar, die algehele sfeer die daar hangt, is gewoon heel gezellig en tof, zeg maar. En ook naar zo'n evenement toe werken is gewoon heel leuk.
1: Blijkt ook een beetje uit het onderzoek. Hè, want het is je grenzen verleggen, jezelf tot het uiterste pushen. Dat is wat het zo populair maakt.
0: Zeker.
1: Dat kun jij beamen.
0: Dat kan ik beamen. Ik heb dus gezegd, nooit meer een marathon. Afgelopen zaterdag heb ik weer een marathon gelopen. Alleen dan wel net even iets anders. Het is een groot modderevenement. Mudmasters heet het. Dat is twee keer per jaar in Nederland. In Haarlemmermeer, dus in de achtertuin van Schiphol, zeg maar. Naast de Bolderbaan zo'n beetje. In Biddinghuizen. En ik heb Haarlemmermeer gelopen. En daar heb je een aantal afstanden. Heb je de 16 kilometer, 12 kilometer. En de 6 kilometer. Je hebt ook nog een family editie, zeg maar. Dat zie ik als die kleine van mij een jaartje of 5 is ziek. Dan zie ik mezelf dat we samen met hem doen. Maar je hebt ook een marathon.
1: Ja, en jij dacht, goh, laten we die gewoon even.
0: Mijn zwager dacht van, goh, leuk. Zal ik Thomas eens vragen om dat samen met mij te gaan doen? En toen zei ik van, ja, waarom niet?
1: Gaan we doen. Je hebt hem volbracht.
0: Ik heb hem volbracht. Het is 90 obstakels die je over moet. Variëren tot inderdaad, zoals je hier nu op de foto ziet, de trenches. Waarbij je over 6 heuvels van modder en dan in een kuil van modder je doorheen moet zien te ploeteren. Je hebt zandzakken in je nek. Je moet klauteren over water heen. Je moet touw klimmen. 90 onderdelen. Dus 90 obstakels en 45 kilometer in totaal.
1: Okay, nou, mocht je de tv aan hebben, dan kun je dus onze Thomas zien. kapot gaan, onder de modder zitten.
0: Ja. En het is net even iets anders dan een marathon. Het is de marathonafstand. Maar je hebt niet het tempo van wat je, zeg maar, normaal gesproken loopt bij een marathon. Je moet af en toe even wachten op een onderdeel. De sfeer is heel leuk, heel tof.
1: Ja, dat
0: gezellig.
1: Door de modder vind ik dan wel weer heel erg leuk.
0: Dat vind je wel leuk?
1: Ja, dat lijkt me wel weer leuk. Ja. Touw klimmen en zo, dan haak ik alweer af.
0: Ja, nee. Dat dat, ja, dat is echt te gek. Het was afzien. We hebben er in totaal 6 uur over gedaan, mijn zwager en ik. Nou, met een gemiddelde finishtijd van 7:30 is dat toch wel een lekkere tijd.
1: Ja.
0: Wij waren bij lange na niet de snelste. De eerste finisher is gefinished in 3:59.
1: Jeetje.
0: 59 minuten.
1: Zo.
0: Dus die had als 2 uur eerder dan wij.
1: Zo, het knap. Ja. Nou ja, ik nogmaals respect. En ondertussen vind ik je knettergek. Maar ook heel veel respect ervoor.
0: Dankjewel, dankjewel. Ja, ik zit even te kijken. Wat zal ik nou als volgende evenement doen?
1: Ja, ik zei al,
0: de
1: Ironman. Dus heel ver fietsen, heel ver zwemmen. En dan nog even een marathonnetje lopen.
0: Ja, een Ironman is inderdaad 3,8 kilometer zwemmen. Dan vervolgens 180 kilometer fietsen. En dan 42 kilometer rennen.
1: Waarom?
0: Ja. Ja, waarom? Ja, wat je zegt, grenzen verleggen.
1: Ja,
0: ja, wie weet, wie weet. Moet ik mijn vrouw wel heel lief aankijken, denk ik, als ik daar aan wil meedoen. Terug naar de muziek van Wham!

0: Meisterbrick, To Be With You. Ja, we hadden het er net even over, al die duurloopjes en marathons en Hyrocks en Ironmans. Ja, er is eentje in Nederland, een Ironman, een halve en een hele. Een halve heet dan een 70.3. Ja, 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en een halve marathon. Dat is te doen toch, Herman?
1: Niet voor mij, maar hey, leef je uit, zou ik zeggen.
0: Het begint al gelijk te kriebelen. We hebben het erover en het begint gelijk te kriebelen.
1: Nou, sorry voor jouw vraag.
0: Ja, alvast sorry, schat. Zometeen het laatste nieuws uit onze regio. Tot het nieuws hoor je Steely Dan.

0: staat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
2: Het is 11:30. Tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Erwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In sporthal De Burkerkoel in Westerbork sliepen afgelopen nacht 82 asielzoekers. Dat meldt het Rode Kruis. De gemeente Midden-Drenthe springt deze week bij als noodopvang voor vluchtelingen die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisteren nam Westerbork de nachtopvang over van de wijk. In de sporthal in Westerbork zijn maximaal 200 slaapplekken. Een oplossing voor de langere termijn is er nog niet. Alleen excuses zijn niet genoeg voor het onrecht dat de Molukse bevolking is aangedaan, zegt JC Sihasale van de wijkraad RMS boven Smilde. Ze is zelf nazaat van een oud knilmilitair. Premier Rob Jette komt zondag mogelijk met excuses richting de Molukse gemeenschap bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. In 1951 werden Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland gehaald, waar zij onder slechte omstandigheden kwamen te leven. Sihasale over de mogelijke excuses.
4: Het moet natuurlijk niet alleen bij excuses blijven. Wij eisen natuurlijk meer dan alleen een excuses van de premier. Want zonder politiek rechtsherstel blijven excuses slechts woorden.
3: Bij een botsing op de ceintuurbaan in Meppel zijn vanochtend twee mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de brandweerkazerne. Beide slachtoffers zijn met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En deze week wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar een belangrijke Drentse middeleeuwse veldslag. Net over de Overijsselse provinciegrens wordt gezocht naar sporen van de slag bij Ane, bijna 800 jaar geleden. Een boerenleger van Rudolf van Coevorden versloeg het ridderleger van de bisschop van Utrecht. Projectleider Jan van Doesburg denkt de juiste plek te hebben gevonden van die veldslag, maar zeker weten doet hij het niet.
5: Nee, dat is, het is archeologie. Hè. We weten het pas zeker als we het helemaal opgegraven hebben. Maar er zijn best sterke aanwijzingen dat we hier op de goede plek zitten.
3: Ja, zo zijn er mogelijk sporen ontdekt van metalen in diepere veenlagen. Nou, heel bijzonder ook dat onderzoek en benieuwd wat eruit gaat komen. Gaat nog de hele week duren. Wil je er meer over weten, dan vind je daar ook een nieuwsbericht over op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
2: Dankjewel. Gaan we nog even kijken wat het weer gaat doen. Roland van der Zwaag kan je meer vertellen.
6: Vanochtend schijnt de zon wat flats door de hoge bewolking heen. Het is wel droog en een graad of 16. Nou, er staat een matige oostelijke wind die vanmiddag gaat draaien naar het noordoosten. Dan komt de zon erbij en dan wordt het ook 20 tot maximaal 21 graden.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Oh, heerlijk hier, hè?
9: Ja, eindelijk even niks.
10: Dit is echt nice.
11: Hola, le pongo dos cervezas.
12: Hola, señor. Sí, twee bier.
10: Voor mij?
8: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
11: Por favor.
8: Proost. Proost.
13: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
15: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
16: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Stevie Wonder en Uptight. Everything's alright hier op Radio Drenthe in Koffie en Keuvelen. Het is dinsdag, dus dat betekent dat het weer tijd is voor het wekelijkse rubriekje van het Uus van de Tol. Streektaalfunctionaris bij het Uus van de Tol is Arja Olthoff. En ja, zij heeft vandaag iets over de tijd van het jaar.
1: 16 uur en 3 kwartier. Zo lang is het per dag lochtig rond deze tijd. Over een paar dagen zitten wij op de langste dag van het jaar. En dat is van oudsher een bijzondere tijd die omgeven wordt met allerlei rituelen, vuren en feesten ter gelegenheid van de zomerzonnewende. Dat had natuurlijk te maken met het feit dat je zonder buienradar of andere voorspel-apps alleen zelf een verklaring kunt uitdenken voor wat er gebeurde. En dat had dus gauw wat van doen met buitenaardse of bovenmenselijke krachten. Met buienradar is de magie er gauw wat af, want tot op de minuut nauwkeurig kun je weten hoe laat de zon opkomt. En dat is best vroeg, want vandaag was het na 4 uur al lochtig. Zo je misschien wel hoort, heb ik het over locht. Maar niet overal in Drenthe zegt ze locht. Je hoort ook wel licht, lucht of rond Schonebeek legt. Er zit dus aardig wat variatie in. Maar ook als je in andere talen kijkt, hij vulle klankkleur in dat woord voor licht. In het Duits is het woord licht en in het Engels is het light. Maar al zit er qua klank veel kleur in het woord, toch kun je het woord in allerhande talen goed herkennen, ook als je die taal niet goed beheerst. Dat komt omdat het een erfwoord is. Een woord dat al vanuit de voorloper van het Drents, het Germaans, in onze talen is blijven hangen. Erfwoorden zijn meest woorden die dingen die universeel bent en dus in elke tijd voorkomt, beschrijft. Denk dus naast licht ook aan woorden als dag of nacht of zonne, maan, bien, hand of boom. Die kun je in allerhande taal makkelijk herkennen omdat ze min of meer gelijk bent. Johan Trogge is er binnen het onderzoek het verhaal van het Drents, al is een vraag om het zinnigie, doe jij even het licht aan, te vertalen in het eigen Drents. En naast de variatie in licht, locht, lucht en legt, kwam er ook nog een ander fenomeen aan het locht. Want wat doe je? Doe je het licht aan of op? Een ander taalkundig fenomeen dat ik als voormalig Duits docent interessant vind, is te zien in de naamvalsuitgang achter het woord locht. In het woordenboek van de Drentse dialecten komt namelijk een paar zinnigjes voor met de benaming voor bij daglicht. Zoals, je moet zorgen dat je bij lochten weer in huis bent. Of je moet zorgen dat je bij lochten overkomt. Door krijgt dat woord lochten in een uitgang, en. Bij lochten. En dat is een overblijfsel van een oude naamval. En zo komt er over één klein woord die Drents toch weer een hele bulte aan het licht, lucht, legt. Of locht. Mooi.

Terrence Trent D'Arby hier op Radio Drenthe. En Sign Your Name. Zometeen na de klok van 12 is het weer tijd voor Anouk Middel met Anouk in de middag. En ik ben hier morgen weer om 9 uur. Tot morgen. Bye.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
2: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
3: Voordeeluitjes.nl. Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring... heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio... met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens...
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen... om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland... Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran... die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd... voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld... doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden... De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter... De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag.
3: Met Anouk Middel.

0: Ze volgde ooit een opleiding voor operazangeres, deze Pat Benatar. Love is a Battlefield. Goedemiddag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Daphne, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er weer bent.
3: Ja, leuk om er weer te zijn.
0: Ja, we gaan er weer een leuke show van maken, hè?
3: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Ja, heel veel.

0: muziek vandaag. Want ik ga zo meteen bellen met de zoon van René Karst. En met Jason Staal. Want beide hebben allebei iets bijzonders te melden. Nou, dat hoor je zo meteen. Jij houdt al het nieuws in de gaten en praat ons daarover bij. Ieder uur rond half. En zo meteen om 12:30 natuurlijk het eerste officiële bulletin.
1: Ja, nou, we hadden een tijdje geleden al een bericht over een 22-jarige man uit Maassluis. Die verdacht werd van een pakket met een drone te hebben afgeleverd in een gevangenis. Bij Veenhuizen. Ja. Maar hij is nu vrijgesproken. Want de rechter die vond het, dat het DNA wat op dat pakket is gevonden niet genoeg bewijs om te stellen dat hij daarvoor verantwoordelijk is.
0: Ja, ja, jij praat ons straks dat hele verhaal wel bij. Ja. Hoe dat inderdaad allemaal ging. Want er was ook een paar keer, geloof ik, dat hij dat... Nou ja, je leest er ook meer over op de site rtvdrenthe.nl en in de app. Aldert, daar gaan we natuurlijk ook weer contact mee zoeken. Aldert is op Chuck vandaag. Ja, en hij gaat de grens over. Waar hij precies belandt, dat hoor je tegen 12:15. En ik heb vandaag twee kinderen van een basisschool in Dalen in de uitzending. Want zij zijn heel druk bezig om een speciale podcast te maken over hun woonplaats. En hoe ze dat doen, dat vertellen ze zelf. En we gaan bomen over bomen. Maar ik zei het al, bovenal veel lekkere muziek. Nou, beginnen we dan maar met deze. Een songfestival liedje.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: Hold op Radio Drenthe, never let us slip away. Ja, ons oog viel op een bijzonder filmpje van Thomas Karst, zoon van René Karst. En ja, misschien had ik niet moeten zeggen dat het Thomas is, want als je zonder beeld naar het filmpje luistert, is het gewoon net alsof je René hoort. Ik kan het wel even laten horen.
1: Dit jaar is het 10 jaar geleden dat de kist werd uitgebracht. Stef en pa hebben dit liedje op een avond bedacht. Er waren vele drankjes en pa op zijn gitaar. Ook konden nog maar even

0: Klaas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Oh, dit filmpje heb je gisterochtend, dacht ik, op Facebook geplaatst?
1: Ja, ik heb het gisterochtend opgenomen en kort daarna, voor 12 uur stond hij er zeker op. Ja,
0: ja, ja, hoe kwam je er zo bij om dit te doen?
1: Nou, ik had het al wat langer in mijn hoofd. Papa is natuurlijk in november overleden en hij deelde bij een ander radiostation dit liedje en dan had hij een maandlied. Dus dat spookte in mijn hoofd en op die manier ben ik ook naar die filmpjes gaan kijken en met de gitaar gaan proberen hoe hij dat nou deed en zo. En het begon steeds leuker te worden en ik voelde gewoon dat ik iets met het 10-jarig bestaan van Liefde te dik in de kist iets moest doen.
0: Ja, want was je daarmee bezig dan, met die datum, dat rond deze tijd 10 jaar geleden Liefde te dik uitkwam?
1: Nee, ik was er niet heel erg mee bezig. Dat was meer iets van de laatste maand. Ik was gewoon eens aan het kijken van ja, wanneer is dat liedje nou uitgekomen? En er is niet echt een officiële datum aan vastgelegd. De clip staat sinds 14 juni 2016 wel online. Maar daarvoor was het natuurlijk al een soort van hitje op de sociale media.
0: Ja, en dit was echt de grote doorbraak voor je vader, hè? Kan je die doorbraak toen nog herinneren? Hoe oud was jij toen?
1: 10 jaar geleden, ik was 20. Ik speelde honkbal en ik ging drie, vier keer in de week naar HCW, naar Bussum.
0: Ja.
1: En papa die zat op een gegeven moment ook regelmatig in Hilversum. Dus we reden wel eens met z'n tweeën die kant op.
0: Ja, maar hoe was dat? Ja. Hoe heb jij dat ervaren toen echt die grote doorbraak kwam? Hoe was dat voor de familie?
1: Dat was heel gek. Dat is iets wat niet te beschrijven is, maar fantastisch om mee te maken. Dat is, we hebben meerdere radiostations meegemaakt, interviews. De meest gekke dingen ook en de allerleukste dingen hebben we ook zeker meegemaakt. Ja, het was gewoon echt als familie. Ik ging regelmatig met papa mee en dan was het niet één optreden op een avond, maar er waren er 3, 4.
0: Ja.
1: En ja, gewoon als chauffeur. Was fantastisch. Ja.
0: Veranderde dat ook wat aan jullie gezin, zeg maar? Dat in één keer hij echt een wereldberoemde Nederlander was?
1: Aan ons gezin veranderde weinig. Papa was gewoon papa. Nee, dat veranderde weinig.
0: Nee. Jij bent zelf ook met muziek bezig vorig jaar? Of is dat alweer 2 jaar geleden? Heb je ook met René een duet opgenomen? Hè?
1: Ja, Ik drink alles is toevallig 13 juni. Was die een jaar lang uit. Dus dat hebben we vorig jaar mogen doen. Ja,
0: ja, leuk. Ik heb een klein stukje daarvan ook klaarstaan.

0: Oh, wat fantastisch om dit te hebben. Waren er nog meer plannen, Thomas, om samen muziek te maken?
1: Ja, zeker. In oktober hebben wij nog samen gezeten om te kijken wat wordt nou ons vervolgliedje of wat wordt mijn vervolgliedje. En we waren er net een beetje uit, dat gingen we doen. En in november kwam dat vervelende telefoontje, die vervelende week.
0: Maar was het om samen weer wat te gaan maken of dat jij individueel in de muziek verder ging?
1: Individueel, ja. Individueel, ja. Ik ben nog steeds, die demootjes heb ik nog steeds. Ik ben ook samen met tante Erika bezig om hier en daar wat te schrijven en wat ideetjes bloot te leggen en daarin verder te werken.
0: Ach, wat mooi.
1: Dus we zijn bezig.
0: Ja, mooi. Hey, deze zonder elkaar ben je niks. Hè? Dat is een heel klein stukje. Ja. Maar ik luister naar en denk, ja, volgens mij is dit gewoon wel een heel nummer. Ga je hier wat mee doen?
1: Ik heb er wel over nagedacht. Niks is natuurlijk een liedje wat papa altijd met duo op kast zong, met oma. Mm-hmm. Daar vormden ze zelf ook altijd al hun eigen tekst op.
0: Ah ja.
1: Bij elk optreden wat ze hadden. Dus papa die deed dat door en die deed dat live op de radio een paar keer. En dat viel goed in de smaak en dat bleef ook bij mij aardig hangen. Dus vandaar dat ik heb gedacht van dan ga ik ook eens een keer een coupletje maken met een refreintje.
0: Ja.
1: Kijken hoe dat aanslaat en het gaat aardig, geloof ik.
0: Ja, nou, wat een views, man. Heeft Stef ook gereageerd? Stef Ekkel?
1: Heb ik nog geen reactie van, maar die verwacht ik wel in deze dagen.
0: Ja, zeker. Thomas, ik was ontroerd om je filmpje te zien. René zit in onze aller harten hier. Dus ik hoop van ganse harte dat je het ook doorzet. En ik moet nog één ding vragen hoor, om af te sluiten. Gewoon als moeder en oma vind ik dat altijd fijn om te weten. Hoe is mijn dochtertje, lieve René?
1: Ja, fantastisch. Die is inmiddels 3 maandjes oud. Dus die begint lekker te lachen en een beetje om te rollen. Dus dat gaat hartstikke goed. En die is supergelukkig.
0: Oh,
1: en wij zijn supergelukkig met haar.
0: Lieve. Dikke knuffel van onze kant. Ja, en ik ga hem er maar gewoon ingooien, toch? Liever te dik in de kist. Ja, kom.

0: DTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. DTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Het is 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne Blanken.
6: Goedemiddag. In sporthal De Burkerkoel in Westerbork sliepen afgelopen nacht 82 asielzoekers. Dat meldt het Rode Kruis. De gemeente Midden-Drenthe springt deze week bij als noodopvang voor vluchtelingen die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisteren nam Westerbork de noodopvang over van de wijk. In de sporthal in Westerbork zijn maximaal 200 slaapplekken. Een oplossing voor de lange termijn is er nog niet. Een 22-jarige man uit Maassluis is vrijgesproken voor het binnensmokkelen van telefoons en andere communicatieapparatuur in een gevangenis in Veenhuizen. 2 jaar geleden werd een pakket met een drone afgeleverd op het gevangenisterrein. Op een zakje van het pakket werd DNA gevonden van een man uit Maassluis. Maar de rechter vindt dit onvoldoende bewijs dat hij hiervoor verantwoordelijk is. Daarom wordt de man niet veroordeeld. Alleen excuses zijn niet genoeg voor het onrecht dat de Molukse bevolking is aangedaan. Dat zegt JCC Hassale van de wijkraad RMS Boven Smilde. Zij is zelf nazaat van een oud KNIL-militair. Premier Rob Jetten komt zondag mogelijk met excuses richting de Molukse gemeenschap bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. In 1951 werden Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland gehaald, waar zij onder slechte omstandigheden kwamen te leven. Sia Salen over de mogelijke excuses.
7: Het moet natuurlijk niet alleen bij excuses blijven. Wij hopen natuurlijk, wij eisen natuurlijk meer dan alleen een excuses van de premier. Want zonder politiek rechtsherstel blijven excuses slechts woorden.
6: En bij een botsing tussen 2 auto's op de Centuurbaan in Meppel zijn vanochtend 2 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de brandweerkazerne. Beide slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Daphne, dankjewel. Ga ik even naar onze weerman, Roland van den Zwaag. Goedemiddag, Roland.
8: Goedemiddag, Anouk.
5: Ik ben weggegaan rond 9:00. Mijn was buiten gehangen. Hou ik het droog? Haal ik het droog?
8: Nee, zeker. Dat gaat lukken. Het is alleen dat de bewolking die nu nog hardnekkig is, gaat de komende uren steeds dunner worden. Het is hoge bewolking. Er zal ook wat lage bewolking gaan ontstaan. Wat kleine stapelwolken. Vanmiddag krijgen we dan eigenlijk een periode met zon. De temperatuur die zit nu in de ruim 17 graden. Dat gaat ook nog wel wat omhoog. We halen uiteindelijk wel 19 tot maximaal 20 graden. Vanavond blijft het heerlijk weer. Zonnig weer, weinig bewolking. De wind die gaat wat bijdraaien naar het noord tot noordoosten. En dat maakt dat er wat koelere zeelucht over ons heen komt. Maar eigenlijk, ik snap heel goed als mensen vanavond de barbecue al opsteken.
5: Oh, echt?
8: Nou, het gevoel eigenlijk van, we missen nu nog die warme tropische dagen, die heb je nog eigenlijk niet in je geheugen zitten. De hersenen die zeggen van, nou, het is eigenlijk een best wel een koele junimaand geweest tot nu toe. En dat klopt ook wel, want de gemiddelde temperatuur zit net 2/10 onder het langjaar gemiddelde. We hebben best wel al wat nattigheid gehad. We hebben nu een droge periode. Zonneschijn, het valt nog wat tegen. We hebben nog wat te goed. En het gaat wel lukken, want die hoge drukgebieden die komen in ieder geval boven het vasteland te liggen. Daardoor hebben we morgen, moeten we eerst even die tropische lucht binnenkrijgen. Dat gaat 's ochtends, gaat die bewolking dan toenemen. Krijgen we een zuidwestenwind. 'S middags valt er eventjes wat lichte regen. Dat zal 0,5 millimeter zijn. Dat is allemaal niet zoveel. Maar dat is ook een beetje misschien voor het het weerbeeld een beetje een vriendelijke nou, weerbeeld wat je niet hebt. Het is een beetje, nou, het valt wat tegen morgen met veel bewolking. En dat echte lekkere weer, dat ga je dan donderdagochtend aan doen. Als jij naar de studio gaat, ga je dat wel merken. Dan voel je in één keer van, wow, het is lekker. Die luchtvochtigheid is hoog. 'S ochtends is het al meteen korte broeken weer. En dan 's middags komen we uit op zo'n 27 tot 28 graden. Dus donderdag begint het.
5: Laat ik donderdag nou net altijd een lekker oma-dagje hebben. En ik ga pronken met mijn kleinkind door het dorp. In het zonnetje.
8: Genieten. En die dagen daarna gaat het nog vaker mooi, gebeuren. Het blijft mooi weer.
5: Oké, Roland, dankjewel. Mooie dag, hè. Waarom Adert de provinciegrens overgaat, dat hoor je zo.
9: Pas op, hoor. Deze is heet.
10: Oeh, ja.
9: Wil er iemand nog wat drinken?
10: Ja, lekker.
9: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
10: En voor mij, man?
9: En een frisje voor jou.
10: Dank je.
9: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
15: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
16: Anouk in de middag.

0: Spekjes en speks en speks.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Gaan we nog grunnensproot naar Aldert of doen we dat nooit?
3: Het allemaal in beter.
0: Ja, wat bist u?
3: Ja, ik ben een Veendam. Touw heb je al heel in Veendam. Ja, heel in Veendam. Heb ik ook niet bedacht. Maar dat is wel heel mooi trouwens. Want iedereen kent het denk ik wel. In Veendam, het Veenkoloniaal Museum. Prachtig museum midden in Veendam. En in dat museum is op dit moment wel een hele bijzondere tentoonstelling. En daarom ben ik even naar Veendam afreisd. En Celine die weet er alles van. Goedemiddag.
4: Dat klopt, goedemiddag. Leuk dat jullie er zijn.
3: Ja, dank je wel. Je bent conservator hier binnen het Veenkoloniaal Museum, moet ik zeggen. En je verwacht het misschien niet, maar hier bent op dit moment hele grote schilderijen te zien.
4: Ja, 12 hele bijzondere grote schilderijen die eigenlijk al 80 jaar niet meer samen getoond zijn.
3: Ja, waar komt die vandaan?
4: Ze zijn van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En zij hebben ze ook speciaal voor dit project gerestaureerd.
3: Ja. En ze komt eigenlijk in opdracht maakt, meen ik, toen voor de wereldtentoonstelling in Brussel in 1935.
4: Klopt, 1935 in Brussel, in opdracht van architect Dirk Rosenburg. Hij heeft 6 kunstenaars gekozen. En iedere kunstenaar heeft 2 schilderijen gemaakt van een regio, een akkerbouwregio in Nederland.
3: Ja, maar dat was een beetje de opdracht, hè, van de schilders. Van maak eens, zie eens hoe agrarisch Nederland ervoor
4: ziet. Ja, hoe ziet het eruit? Dan moeten jullie wel ook, nou ja, als toeschouwer moet je ook bedenken, hè, wat was 1935 nou voor tijd? Het was eigenlijk een hele onzekere tijd, een tijd van recessie. Mm. En als je deze schilderijen ziet, dan zie je eigenlijk een heel nostalgisch, idealistisch, mooi Holland, waar we trots op zijn.
3: Ja, ja. Ja. 12 mooie schilderijen van hoe Nederland eruit zal hebben kunnen zien, laat zo maar weer stelden dan. Maar dat geldt natuurlijk, en dat is de reden dat wij hier natuurlijk in afreis zijn van RTV Drenthe naar Veendam. Wij willen natuurlijk ook wel even de noordelijke invulling zien, eigenlijk de Drijnse invulling. Maar dan kijk ik hier naar de schilderij, die maakt is door, de naam zit erbij, Chris Lebeau. Dat is niet echt een Drijnse naam.
4: Nee, Chris Lebeau is een Amsterdammer. Maar dit is wel een heel bijzonder werk van de 12. Dit schilderij is in 2014 al eerder op bezoek geweest bij ons in het museum. Dat was ten tijde van een speciale jubileumexpositie. Toen bestond het museum 75 jaar. En toen is dit schilderij, dus het Drentse schilderij, is bewonderd door de koning en de koningin.
3: Kijk hem hier. Ja. Dus die hebt hem ook zien?
4: Die hebben er, die hebben er al van genoten. Ja.
3: Maar dat is ook het enige schilderij wat zij zien, hè, dan?
4: Ja, alleen deze hing er toen. Ja. Ja, en nu zijn ze compleet. Dus.
3: Ja, en dan ben die andere helft er ook bij.
4: Nu zijn de andere helft er ook bij, ja.
3: Maar voor de mensen die de beelden er niet bij hebben, wat zien wij precies?
4: We zien Drenthe. De toeschouwer kijkt eigenlijk vanuit Gieten naar de Groningse Veenkoloniën toe. Dus ook een stukje, het is eigenlijk een combinatie van Drenthe en Groningen wat dat betreft. Mm-hmm. We zien de turfafgraving, veenafgraving. We zien daar arbeidershuisjes op het zand staan. En in de verte zien we eigenlijk schoorstenen van de industrie. Dat is onder andere de strookkartonindustrie, maar ook de aardappelmeelindustrie. Dus je ziet eigenlijk een hele mooie combinatie van landbouwproduct, water, dus het transport, en industrie waarbij die producten dus verwerkt werden.
3: Ja. Nou, weet ik niet of Chris die mag ook in Drenthe West hebben. Dat kan niet aan. Anders kun je zoiets niet schilderen, als je zegt.
4: Klopt. Ja, het is ook wel bekend waar hij dus inderdaad heeft gestaan. Dus dat is wel heel leuk om te herleiden.
3: Oké.
4: Okay.
3: Ja. Ja, want zo uit perspectief zou je zeggen. Hij ziet op iets van een kerktoren of zo. Vrij hoog.
4: Het is inderdaad vanaf een heuvel eigenlijk geschilderd.
3: Ja, ja, vanaf onze rug. Moet het zo zien?
4: Zo wie weet, ja. Dat is wel een heuvelachtig gebied in Drenthe, ja.
3: Ja, ja. Ja, maar goed. Ja, dan staat misschien die fabriek weer wat dichtbij misschien. Maar goed, dit zou dus in theorie Veendam kunnen wezen, nog niet?
4: Het zou kunnen. Het is natuurlijk wel een idealistisch beeld. Dus soms zie je ook motieven die misschien op dat moment niet per se daar waren, maar die wel niet mogen ontbreken aan het beeld.
3: Ja.
4: Dus, ja.
3: En hier dan weer die zaadkie, want die graanmieten, die hoort dan weer bij. Nou ja, daar kan eigenlijk overal wat bij.
4: Ja.
3: Ja, fantastisch, mooi historische schilderij. Dat is één van de 12, dus die andere 11 die hangt hier ook. En dan kijk ik zo even naar me, ik zie prachtige boerderijen. Ik zie ook de boldenteelt, dat zal van Noord-Holland wezen.
4: Ja, klopt, die staat op de voorkant van de catalogus. Dus dat is natuurlijk ook weer een typisch stukje Holland. Molentje erbij, bloembollen, nou zo, ja, prachtig.
3: Ja, ik zeg 12 schilderijen, dat klinkt als 12 provincies. Dat is niet helemaal waar, hè. Dat kan ook niet doen. Want...
4: Nee. 1935 was nog geen Flevoland aanwezig. Dus het gaat echt om de akkerbouwregio's. En uit mijn hoofd komt Zuid-Holland dan 2 keer voor.
3: Okay.
4: Ja, het gaat echt om de producten en de gewassen.
3: Dat zal ook weer eens niet.
4: Nee, inderdaad. Die Randstad weer. Ja. Goed dat er aandacht is voor Drenthe.
3: Ja. Hoe kan het dan? Want 1934, daar ben je die schilderijen vermaakt. Ja. En toen ben je een hele poos niet samen best. Waar hebben ze zo lang west?
4: Ze zijn dus heel lang in depot gebleven. Kijk, het zijn hele grote monumentale schilderijen. Ze zijn 2 bij 3 meter groot. Veel musea kunnen ze om het formaat niet kwijt. En in die 80 jaar is er af en toe wel eentje uitgeleend. En nou ja, de ene en de ander. Ja. Maar dat je plek hebt voor alle 12, zoals ze echt bedoeld zijn, ja, dat is super uniek. Dus dat is al meer dan 80 jaar geleden.
3: Ja, ja. Dus voor de laatste keer was dat in 1934 in Brussel. En, ja, nou weer in Veendam.
4: Ja, begin jaren 40 zijn ze echt alle 12 naar het depot gegaan.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, uniek dus om ze hier allemaal te bekijken.
4: Heel uniek, een echte primeur. Ja, ja, absoluut.
3: Hoe lang hangt ze hier?
4: Uit mijn hoofd tot 3 of 4 september. Oh, dus de hele zomer kunnen mensen ervan gaan genieten.
3: Ja, nou is het verrassend aan ook hoe snel al die zomertijd voorbij ging. Dus toef langer niet, allemaal op naar Veendam om die 12 prachtige schilderijen te bekijken. En het mooie is, als je binnenkomt, dan begin je bij Drenthe.
0: Ah, dat is altijd een goed begin. Aldo, dankjewel.
2: Radio Drenthe.
1: Op Tjak.
2: Met Aldert Oosterhuis.

uit Nederland komt dit gewoon. Melanie Ryan. Klinkt hartstikke internationaal. Zingt vooral country en pop. Dit is Robert Gray op Radio Drenthe. Fijn dat je luistert.

Robert Cray en Right Next Door. Zometeen na 1 is de hulplijn weer geopend. Jason Staal schakelt hem vandaag in. Maar dat kan jij ook doen, hè, als je een oproepje wilt doen hier op Radio Drenthe. Stuur even een appje, dan nemen we contact op 0592 33 11 88.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, die weten hoe het zit.
6: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
7: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
9: Wanneer Champersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin en woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna in Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel, zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS.
10: Wie heeft er zin in muziek in de tuin? Gewoon in je eigen achtertuin. Dat kan namelijk geregeld worden, hoor je zo.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Je hebt deals

0: hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Radio Drenthe.
2: Anouk in de middag.
1: Met Anouk Middel.

0: Het is een mooie kijk op de wereld, toch? Wonderful world, beautiful people. Jimmy Cliff op Radio Drenthe.
1: De hulplijn.
0: Ja, ik zei het net al. Het kan maar zo zijn dat jij binnenkort gewoon live muziek in je achtertuin hebt. Of in je woonkamer, of in de hal. Het maakt allemaal niet uit. Jason Staal, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij zoekt namelijk locaties om te spelen.
2: Correct, ja.
0: En niet zomaar wat te spelen, maar je gaat nieuwe liedjes uitproberen. Is het doel?
2: Ja, dat klopt, ja. Eigenlijk, er komt een heel nieuw album. En daar zijn we druk mee bezig. En dan gaan we altijd een beetje kijken wat werkt. En dan doe ik eigenlijk elk jaar, of om de zoveel jaar, probeer ik dat uit in huiskamers en tuinconcerten. Omdat ik dat heel leuk vind. En je kan meteen kijken, hey, wat werkt. En dat vind ik altijd heel erg leuk.
0: Oh, dus en dat doe je dan daadwerkelijk ook mee? Dat als jij al een hele playlist setlist hebt voor jezelf, van nou, die wil ik graag op mijn nieuwe plaat hebben. En er wordt slecht op gereageerd, dan schrap je het.
2: Ja.
0: Echt?
2: Ja, dat komt voor, ja, zeker.
0: Oh, welk liedje is gesneuveld ooit eens?
2: Hoe heette die ook alweer? Zo simpel kan het zijn, was een liedje, weet ik nog. Die is nergens opgekomen. Het zijn wel meerdere die eigenlijk nergens op zijn. Ga je dat doen en dan denk je, oh dit werkt helemaal niet.
0: Ah. Ja. En dan sta je er wel zelf achter.
2: Ja, alleen omdat je zit zelfs in een proces dat je denkt, oh ja, dit is tof. Of hier kan ik wat mee. Maar dat weet je helemaal niet, want je bent zelf zeg maar op

0: een gegeven moment iets minder kritisch, denk ik.
1: En je eigen bubbel.
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Hey, en hoeveel liedjes heb je dan om te spelen?
0: Oh, dat kan de hele avond.
1: Echt? Oké. Okay.
0: Ja, ja, ik denk dat er iets van 16 nieuwe liedjes zijn. Maar ik doe natuurlijk ook de klassiekertjes, hè?
1: Ja. En dan krijgen mensen een notebookje en dan kunnen ze meeschrijven en aan het einde verzamel je alle papiertjes.
0: Dat mag, maar dat hoeft niet. Nee, het is eigenlijk een luisterconcert.
1: Ja. Waarbij je bewust thuis om feedback vraagt.
0: Ja.
1: Oké. Okay. En zijn er kosten aan verbonden als ze jou willen hebben?
0: Nee.
1: Helemaal niks?
0: Nee, een datum. Nou ja, als het buiten Assen is, 25 euro reiskosten.
1: Ja.
0: En als mensen het fijn vinden om achteraf een plaat te kopen of iets in een pot te doen, zou ik dat fijn vinden. Maar in principe niet.
1: Wat goed. En hoe groot moeten die plekken zijn dan?
0: Ja, de gastheer of gastvrouw of gast identificerend wat je bent. Ja. Die moet minimaal toch wel 10 mensen kunnen huisvesten. Maar eigenlijk als het een leuke avond... gaat erom dat we een leuke avond hebben en dat we gewoon lekker gaan spelen.
1: Oké, okay. En dan doe je inderdaad op avonden. En dat kan dan op elke dag door de week zijn?
0: Of middagen, mag ook.
1: Oké, okay. Maar dat maakt niet uit. In overleg is alles mogelijk.
0: Ja, juli, augustus, september heb ik hiervoor gepland. Dus als je denkt dat is leuk, dan kom ik langs.
1: Wat leuk. En hoe kunnen mensen tot jou komen om dat te regelen?
0: Via de socials. Dus als je gewoon mij opzoekt op social media, Instagram of Facebook, dan even een DM'tje en dan heb je contact met
1: mij. Hartstikke leuk. En kost je dus helemaal niks.
0: Nee.
1: Hey, en Jason, dat nieuwe album, hè, dan doe je dit en dan luister naar je publiek. En dan ga je weer de studio in.
0: En dan gaan we afmaken. Ik ben met Rody Prins bezig om met z'n tweeën zeg maar de basis te maken. En dan in oktober komt hij uit. En dan presenteren wij hem.
1: Okay.
0: En dan gaan we in Nijmegen 24 een albumpresentatie doen. En dan is die plaat ook weer uit.
1: En kan je al iets prijsgeven wat erop staat? Wat voor soort muziek en hoe en wat?
0: Nou, het was bedoeld als een wat kleinere plaat. Dus een beetje dat mooie dan mooi. Maar ondertussen loopt het eigenlijk alle kanten op. Het is nog wel kleinkunst, maar het is wel af en toe wat steviger. Maar het blijft wel, wat ik maak, dit is echt een solo plaat. Dus dat ik gewoon doe wat ik mooi vind. En de albumtitel is Verder dan het voelt.
1: Oké. En die mooie dan mooie die je al aanhaalde, die kan ik nu even laten horen. Dan weten mensen een beetje wat ze kunnen verwachten, wat ze in huis halen. Ja. En jou dus te benaderen via de socials. Jason, heel veel succes en we spreken elkaar. Komt-ie aan.
0: Helemaal goed. Yo.

0: see when Smokey sings.
1: De slingerplaat.
0: Ja, dit gaat weer een leuke worden, denk ik.
2: Dat komt helemaal goed.
0: Ja, toch?
2: Zeker, ja.
0: Wij gaan vandaag in de slingerplaat op zoek naar familieduetten. Misschien heb je het gehoord. Ik sprak, nou, wat zal het zijn? Een uurtje geleden, denk ik, Thomas Karst. De zoon van René Karst. En ja, hij had een filmpje opgenomen. Omdat het rond deze periode 10 jaar geleden was. Dat Lieve te dik in de kist werd uitgebracht. En hij heeft daar een eigen swoon aangegeven. En heeft een kort filmpje van geplaatst op de socials. En toen vertelde hij er ook over dat hij verder wil in de muziek. En dat hij ooit 1 duet heeft opgenomen met zijn vader. Deze.
3: Alles, ik drink alles. Drink er 1, drink er 2, drink er 1, 2, 3.
0: En dat er eigenlijk ook wel plannen waren om nog iets samen te doen. Maar hij gaat in ieder geval alleen verder. En hij had het er ook over om met tante Erika iets te gaan doen. Nou, toen dachten wij, daar zit wel een slingerplaat in.
2: Ja, ja, familieduetten.
0: Ja.
2: Maar dan, ja, dus wel met z'n tweeën.
0: Ja.
2: Dus niet de hele familie.
0: Nee. Nee. Maar dat mag van alles zijn. Dat mag vader, zoon, moeder, kind. Zeg het maar. Broers, zussen. Als het maar met z'n tweeën en uit 1 familie gezongen wordt.
2: Ja.
0: Als jij een mooie weet, laat het maar weten. 0592-33-1188. Je kan appen, je kan bellen. We hebben 26 van die duetten nodig. En dan gaan we er een letter aan koppelen van het alfabet. En even voor 2 het grote rad met het alfabet weer bijpakken. En dan ga jij de beste slinger aangeven.
2: Ja, nu al zin in.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat er allemaal binnenkomen. Ik zie dat de app al lekker vol loopt. Dus dat gaat altijd snel. En daar verbaas ik me wel
2: ja,
0: over.
2: Ja, hoe snel
0: dat
2: mensen aan iets denken.
0: Ja, parate kennis hebben dan. En dan met een mooi duet komen. 0592-33-1188. Ik zie bijvoorbeeld dat Bert al een mooi duet heeft doorgegeven van André Hazes en Roxanne Hazes. Dus die gaan we noteren. Hanny is nog druk aan typen. En die heeft nog eentje van Willy en Willeke Alberti. Ja, zo zijn er natuurlijk ontzettend veel, hè? 0592-33-1188. Ik ga eens even kijken welke we als eerste kunnen noteren. Goedemiddag, met Anouk.
4: Mooi, met Jelmer.
0: Hallo, Jelmer. Waar moest jij aan denken?
4: Ik geloof niet meer in liefde.
0: Oh, de zusjes gaan kannengieten.
4: Ja, juist.
0: Ja, de zusjes. En welke letter? Want je bent de eerste die dit liedje doorgeeft. Dus welke wil je graag op het rad hebben?
4: De L van liefde.
0: De L van liefde is bezet door de zusjes kannengieten. Jammer, dankjewel. Hij staat erop.
4: Ja hoor, dankjewel.
0: Doei.
4: Ja.
0: Goedemiddag met Anouk.
5: Goedemiddag Anouk, en met Henk.
0: Hey Henk, welke kunnen we noteren?
5: Janneke en Chris de Roo.
0: Och ja, dat is tante, toch?
5: Ja.
0: Ja, hè? En ja. Welk liedje van Janneke en Chris?
5: Ja, dat weet ik niet. Dan mag je zelf weten.
0: Gaan we even kijken. Henk, we zetten hem erbij. Doei.
5: Oké, okay.
0: Hoi, met Anouk.
6: Anouk, Roelof.
0: Goeiedag. Dag, Roelof, zeg het eens.
6: Ah, mooi. Even kijken, hè. Frank en Nancy Sinatra.
0: Ja.
6: Something stupid.
0: Leuk, vader en dochter. Zetten we erbij.
6: Ja.
0: Doei doei. Hoi met Anouk.
7: Ja, goedemiddag, daar Geesje.
0: Hallo Geesje.
7: Hi. Ik heb opa en kleindochter. Piet Vierman met zijn kleindochter Mel.
0: Oh,
7: Love
0: ja.
7: In Arms.
0: Ja, dat is nog niet zo'n ouwe, hè?
7: Nou.
0: Nee, dat valt nog wel mee, toch?
7: Jawel, de kerst van de jaren 70, 80 ongeveer.
0: Oh, ik dacht dat deze later was. We gaan hem erbij zetten in ieder geval, Geesje.
7: Succes verder.
0: Doei. Dat gaat goed komen, Daphne.
2: Absoluut.
0: Ja, zal ik nog eentje erbij halen?
2: Eentje.
0: Hoi, met Anouk.
8: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
8: Met Jaap.
0: Dag,
8: hallo.
0: Jaap, zeg het dus.
8: Ik dacht aan Maywood.
0: De zusjes Maywood. Ja. En welke dan?
8: Python.
0: Python?
8: Mano, Rio.
0: Kies eens eentje.
8: Doe maar Mano.
0: Oké, zet we erbij. Doei doei. Hi met Anouk.
9: Met Wim Potijks.
0: Dag. Wim, verstond ik?
9: Ja, Wim Potijks.
0: Hallo Wim.
9: Ik dacht aan de Carpenters.
0: Ja.
9: Met Postman, Mr. Postman.
0: Nou, wij hebben een mooie lijst al. Dankjewel voor het bellen. Voorzichtig gaan dan. Doeg!
9: Oké, hou
0: door. Doeg! Dit gaat wel goed komen. 0592 33 11 88. Familieduetten zoeken we. Kom staan.

0: Kattenvel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Even over 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken.
6: Goedemiddag. Een 36-jarige motorrijder uit Assen heeft een boete van €850... en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden gekregen voor het veroorzaken van een ernstig ongeval in Hooghalen. Het ongeval gebeurde op 14 juli 2023 op de Laaghalerveld, op een donkere en bochtige weg zonder straatverlichting. De motorrijder botste daar op een tegemoetkomende 19-jarige fietser die daarbij zeer ernstig gewond raakte. Volgens onderzoek reed de motorrijder op de weghelft van de fietser. Het Openbaar Ministerie benadrukte dat er geen aanwijzingen waren voor extreem hard rijden of andere vormen van grove schuld, zoals rijden onder invloed of telefoongebruik. In sporthal De Burkerkoel in Westerbork sliepen afgelopen nacht 82 asielzoekers, dat meldt het Rode Kruis. De gemeente Midden-Drenthe springt deze week bij als noodopvang voor vluchtelingen die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisteren nam Westerbork de nachtopvang over van de wijk. In de sporthal in Westerbork zijn maximaal 200 slaapplekken. Een oplossing voor de lange termijn is er nog niet. En een 22-jarige man uit Maassluis is vrijgesproken van het binnensmokkelen van telefoons en andere communicatieapparatuur in een gevangenis in Veenhuizen. 2 jaar geleden werd er een pakket met een drone afgeleverd op het gevangenisterrein. Op een zakje van dat pakket werd DNA gevonden van de man uit Maassluis. Maar de rechter vindt dit onvoldoende als bewijs dat hij hiervoor verantwoordelijk is. Daarom wordt de man niet veroordeeld. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Dankjewel, Daphne. Het weer krijg je vandaag van Ronald van der Zwaag.
7: Vanmiddag zijn er perioden met zon. De wind is noordoostelijk, die is matig. En de temperaturen die gaan nog klimmen naar zo'n 19 tot 20 graden. Nou, vanavond blijft het vrij zonnig. En bij een noordelijke wind gaat de temperatuur wat naar beneden.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
13: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.

0: De man met die ontzettend lage stem. Barry White.
1: You're the last, my first, my everything. Zometeen een overzicht van suggesties voor de slingerplaat. Muzikale. Ja, vaak zo, hè, als een liedje wordt gezongen. Duetten tussen familieleden. Daar zijn we naar op zoek.

0: Gewoon even schuilen, Miss Montreal.
1: De slingerplaat.
0: Wat ontzettend veel reacties weer.
2: Ja, ongelooflijk.
0: Superleuk. Ik had Thomas Karst in de uitzending zo pas. En Thomas die vertelde dat hij natuurlijk een duet heeft opgenomen met zijn vader ooit eens. En ja, dat er ook nog wel plannen waren om wat meer te doen. En toen dachten wij, ja, dat gaan we doen vandaag voor de slingerplaat. We gaan op zoek gewoon naar muzikale families. Maar dan specifiek duetten. Want soms zijn de families veel groter. En dan zijn er muzikale bands helemaal. Maar wij zoeken echt duetten zoals Thomas en René. Dat van plan waren, dat deden. En ook eentje hebben opgenomen. En toen belde, uit mijn hoofd, wie was dat ook alweer? Als eerste was dat niet Jelmer, die belde en de letter L doorgaf.
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja. Ja, want als je als eerste je liedje doorgeeft, dan mag je meteen een letter van het alfabet kiezen. Want we hebben 26 letters weg te geven om daar een liedje aan te koppelen. Om dan even voor tweeën dat rat erbij te pakken en dan een slinger eraan te geven. Maar de L is dus bezet, want Jelmer was als eerste en wilde de zusjes Kannegieten er graag op hebben.
2: Nou, hartstikke leuk. En dan kwamen meerdere mensen natuurlijk met duo Karst.
0: Ja.
3: Ja. Vlinder, mooie vlinder.
0: Ja, natuurlijk moet die erop. Dus jongens, die krijgt een letter sowieso. Deze trouwens ook, hoor. Want ik ga nu misschien mensen tegen de schenen schoppen door hun naam niet te noemen. Bert, Nico, Femi, Fina en Gina zag ik zo in de app voorbij komen. Maar ik ben ongetwijfeld heel veel namen nu vergeten.
2: Ja,
0: de Blue Diamonds kwamen heel vaak binnen. Dus komen op het rad.
2: Ja, en ook The Judds met Why Not Me. Die kwam binnen van Jenny.
0: Annette en Ali moesten allebei aan de broers denken. De broers Brinks, oftewel... I'm gonna rise, I'm gonna tell. This old robe is gonna fit you well. Tangerine natuurlijk.
2: Hartstikke mooi. En ook Maywood kwam nog binnen met Mano.
0: Ja.
2: Die werd al doorgebeld.
0: En de Carpenters komen er ook bij. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait. Wait, yeah, yeah, yeah. En Gina kwam met de Everly Brothers. Wake up, Susie, wake up. Ja, en wake deze, een klassiekertje, kwam er ook bij. De glimlach van een kind. Doet je beseffen dat je leeft. Vader en dochter, natuurlijk zetten we die erbij.
2: Natuurlijk, ja.
0: Nog eentje?
2: Nog eentje, ja. Ina die belde nog wel een leuke suggestie door. Van de gebroeders Weggemans. Taxi Mojo. Ja, dat is een trompetduo.
0: Leuk. Oh, er werd net nog gebeld, maar er wordt nu weer opgehangen. Nou, zullen we de lijnen dan sluiten?
2: Ja.
0: Ja, hè, want we hebben meer dan genoeg. Ja. Ja. Nou, de L weten we in ieder geval. Daar komt, die zet ik alvast in de lijst. Ik geloof niet meer in liefde. Jelmer gaf die door van de zusjes Kannegieter. En voor de rest gaan we een mooi lijstje maken.
2: Zeker.
0: Duo Karst natuurlijk erop. En nou ja, laat je verrassen. We pakken het rat er zo bij en dan gaan we een beste slinger eraan geven.

0: The Dire Straits en Walk of Life.
1: De slingerplaat.
0: Jij staat naast het grote rad met het alfabet.
2: Ik mag weer. Zal ik maar meteen?
0: Ja, dat is goed. Pak ik het lijstje er ondertussen bij. We hebben een prachtig rad. Echt een heel mooi rad. Allemaal duetten van families hebben we erop geplaatst. Een aanleiding was Thomas Karst. Die ik in de uitzending had. Die Ik Drink Alles heeft gemaakt met zijn vader René natuurlijk. En wij dachten, er zijn zoveel muzikale families. En ook echt duetten die opgenomen zijn. Dus laten we daar een slingerplaat van maken. Jij hebt gedraaid en waar is die opgestopt?
2: De Zet, net als gisteren.
0: Oh ja,
2: ja. Dan heb je ook de Zet.
0: Nou, daar staat nu wel een ander liedje achter. Ik zie dat het een liedje is die heel vaak is aangevraagd. Gezongen door twee broers. Als ik zeg Riem en Ruud.
1: De slingerplaat.
0: Dan weet bijna, denk ik, iedereen wel waar ik het over heb. Dit zijn de Blue Diamonds met Ramona.

0: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl. De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Borgstee, assen.
7: Voetganger. Bocht.
8: Kinderen.
9: Tegenligger.
10: Fietsen.
11: Uitrit.
12: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
13: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
16: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
17: voordeeluitjes.nl.
15: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
18: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
19: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
20: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 4 maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
21: Zometeen te winnen hier bij Radio Drenthe een overheerlijk aspergepakket.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
10: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
11: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
19: Radio Drenthe.
22: Anouk in de middag.
19: Met Anouk Middel.

0: at the Pointer Sisters. I'm so excited.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
0: Oh, lekker. Nou hebben we net die telefoonlijnen knalletje vol gehad.
2: Ja, voor de slingerplaat, ja.
0: Maar we maken ons borst nu alweer nat, hè?
2: Ja, want dit is ook erg gewild.
0: Ja, iedereen wil wel zo'n lekker speciaal aspergepakket winnen natuurlijk. Ja, het gaat er al een paar dagen over, want deze hele week geven we hem weg, dat speciale pakket. 4 keer op een dag maak je de kans op hartstikke verse asperges, een pot aspergesoep, een flesje wijn, 2 doosjes aardbei en een lekkere fles boeren vanillevla.
2: Lekker hoor.
0: Heerlijk. Weet jij al wat je gaat eten trouwens vanavond of niet?
2: Oh, ik heb nog risotto.
0: Oh, ja. Je hebt nog wat staan.
2: Ja.
0: Ik moet nog naar de winkel, dus ik heb geen idee nog wat ik ga halen. Maar ja, asperges is natuurlijk altijd een goed idee.
2: Zeker. Ja, en ik zei dus gisteren dat ik ze nog niet had gehad dit jaar.
0: Ja.
2: Maar dat is gelogen, want ik heb ze gewoon een paar weken geleden op een pizza gehad.
0: Oh ja, dat kan ook.
2: Hartstikke lekker.
0: Ja.
2: Ja. Dus weet en dat had ook je daar al... Dank je wel.
0: Had je daar ook tonijn bij? Want die combi wordt dan ook wel vaak gedaan. Nee?
2: Wordt die combi vaak gedaan?
0: Ja, dacht ik.
2: Ja, daar word ik niet heel blij van, maar er zijn vast...
0: Ik zal thuis eens vragen. Mijn zoon is pizzabakker.
2: Echt?
0: De plaatselijke pizzaboer.
2: Dat is goed voor elkaar.
3: Ja, heel lekker.
0: Maar goed, wij dwalen weer af. Ja. Kom, wij moeten een pakket weggeven. Hoe maak je de kans op? Nou, die topjes zijn altijd hartstikke lekker van de asperges. En wij dachten, als we nou een topje van een liedje pakken en dat heel kort laten horen. En als je het liedje herkent, dan maak je kans op zo'n lekker pakket. Bel me naar de studio 0592 33 11 88 als je weet welk liedje het is. Ah, dat is...

0: Trams. En Hold Back the Night.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
0: Oh, lekker. Gerrit uit Valthermond, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Wat staat er bij jou op menu vanavond?
2: Een prijsschotel.
0: Een prijsschotel?
2: Ja.
0: Oh, uit de oven?
2: Uit de oven, ja.
0: En hoe wordt die gemaakt dan?
2: Aardappeltjes en prei natuurlijk.
0: Ja.
2: En een uitje erdoor, ja. Gehakt.
0: Ja.
2: Ja, nou. En dan een half uur in de oven.
0: En dan daarna
2: nog even een beetje kaas erover. En dan nog een keer 10 minuten.
0: Lekker, lekker. Inderdaad, nog even naborrelen in de oven. En doe je er veel curry door? Want dat doe ik dan wel vaak als ik zo'n prijsschotel maak.
2: We doen er een pakje door. En daar zit curry in.
0: Oh, een heel pakje zit er. Speciaal voor prijsschotels. Oh, dat ken ik dan weer niet. Oh, lekker. En hoe laat zitten jullie meestal aan tafel dan?
2: Ja, rond een uur of 5:30.
0: Oh, lekker op tijd al.
2: Ja.
0: Ja. Hey, en die asperges die wij weggeven, hè? Zo'n aspergebox. Eten jullie dat regelmatig of niet?
2: Nou, niet regelmatig. Maar mijn schoonzus die is daar een ster in om klaar te maken.
0: Oh ja? Kan ze dat goed?
2: Dat kan ze goed, ja.
0: Oh, en hoe maakt ze dat dan? Met wat erbij?
2: Dat weet ik, ja.
3: Beenham en kriltjes.
2: Ja, Benjam en Kultjes.
0: Wie helpt jou daar, Gerrit?
2: Mijn vrouw.
0: Nou, mooi samenspel zo. Hebben jullie ook de antwoorden bedacht? Of wist jij dat?
2: Nou, we wisten het samen.
0: Ah, hartstikke goed. Ik ga hem nog een keer laten horen. Het topje van een liedje. En de grote vraag is, welk liedje?
2: Ja, Sweet Caroline.
0: Helemaal goed van Neil Diamond. Nou, jullie kunnen aan de kook hoor. Want het komt eraan, dat aspergepakket. Blijf maar aan de lijn, dan krijg je Daphne en die praat je helemaal bij. Geniet ervan.
2: Dankjewel.
0: Doei, doei. En eerst vanavond van de prijsfoto natuurlijk. Doei.
2: Ja.

van de meest gedraaide liedjes tijdens huwelijken. Deze van Ten Sharp en You. Bijna 2:30 alweer. Het laatste nieuws uit de provincie vind je op de site rtvdrenthe.nl. En natuurlijk ook in de app. Maar hoor je zometeen ook...

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: 2:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanke.
9: Goedemiddag. Een 36-jarige motorrijder uit Assen heeft een boete van €850... en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden gekregen voor het veroorzaken van een ernstig ongeval in Hooghalen. Het ongeluk gebeurde op 14 juli 2023 op de Laaghalerveld, op een donkere en bochtige weg zonder straatverlichting. De motorrijder botste daar op een tegemoetkomende 19-jarige fietser die daarbij zeer ernstig gewond raakte. Volgens onderzoek reed de motorrijder op de weghelft van de fietser. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn voor extreem hard rijden of andere vormen van grove schuld, zoals rijden onder invloed of telefoongebruik. In sporthal De Burkerkoel in Westerbork sliepen afgelopen nacht 82 asielzoekers, zo meldt het Rode Kruis. De gemeente Midden-Drenthe springt deze bij als noodopvang voor vluchtelingen die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisteren nam Westerbork de nachtopvang over van de wijk. In de sporthal in Westerbork zijn maximaal 200 slaapplekken. Een oplossing voor de lange termijn is er nog niet. En een 22-jarige man uit Maassluis is vrijgesproken voor het binnensmokkelen van telefoons en andere communicatieapparatuur in de gevangenis in Veenhuizen. 2 jaar geleden werd een pakket met een drone afgeleverd op het gevangenisterrein. Op een zakje van dat pakket werd DNA gevonden van een man uit Maassluis. Maar de rechter vindt het onvoldoende als bewijs dat hij hiervoor verantwoordelijk is. Daarom wordt de man niet veroordeeld. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
8: Daphne, dankjewel. Roland van der Zwaag nog met het weer.
10: Vanmiddag zijn er perioden met zon. De wind is noordoostelijk, die is matig. En de temperaturen die gaan nog klimmen naar zo'n 19 tot 20 graden. Nou, vanavond blijft het vrij zonnig. En bij een noordelijke wind gaat de temperatuur wat naar beneden.
8: Ken jij alle namen van bomen om je heen? We gaan zo meteen bomen over bomen.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Anouk in de middag.

0: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: the King and Get Down on It. We hebben er volgens de laatste gegevens ongeveer 250 miljoen van in Nederland. 250 miljoen bomen. Dat viel mij eigenlijk een beetje tegen, Paul. Goedemiddag.
1: Ja, goeiedag. Nou, je wil niet weten hoeveel er in de wereld staan. Dus,
0: nee, in de wereld, maar in Nederland. Waar had jij hem opgezet als je moet schatten hoeveel bomen er zijn?
1: Nou, moet ik eerlijk zeggen, daar heb ik nooit bij stilgestaan. Dus ik weet alleen wat over bepaalde bomen en over het hele bomenrijk. Ja, er zijn er inderdaad heel veel. En alleen al in Drenthe heb je komen er in een wild en maar ook in tuinen iets van 60 soorten bomen voor alleen al.
0: Ja.
1: Dus dat is een hele waslijst aan bomen. En ik heb dus onlangs voor natuurmonumenten een bomenexcursie opgezet voor met name dan de inheemse boomsoorten die dus hier van nature voorkomen.
0: Ja, ja, jij bent van natuurmonumenten inderdaad. En daarom heb ik je ook aan de lijn. Want de Roeg-redactie zei van bel eens met Paul. Want Paul die doet iets leuks. Die geeft bomenexcursies. Ja, ja. En toen ging ik dus even googlen naar bomen. En toen kwam ik op dat getal. 250 miljoen zijn er dan in Nederland. En de meest voorkomende is de eik. Kwam uit datzelfde Google-opdrachtje naar voren. Hey, maar jij geeft dus speciale excursies. Waar doe je dat?
1: Nou, dat doen we op het Dwingerdeveld. Maar in dit keer dus niet vanaf het bezoekerscentrum aan de Ruinerskant. Maar vanaf de Zandstee, die schaapskooi aan de Lee-kant, aan de Dwingeloze kant, zullen we zeggen. Daar is een schaapskooi van natuurmonumenten. En daar is ook een klein bezoekerscentrumtje bij, of ja, ontvangstruimte. En op zondag houden we daar dus die bomenexcursie. Omdat aan die kant staan gewoon meer soorten bomen dan aan de Ruinense kant. En dat is eigenlijk de simpele reden waarom we het daar doen.
0: En dat doe je deze zondag of iedere zondag?
1: Nee. We maken een planning het hele jaar door. En dit was de bomenexcursie. Die heb ik dus dit jaar voor het eerst opgezet. Omdat ik heb wat met bomen. Ik kweek ze, ik zaak ze om en ik verwerk ze in de kachel. En ik maak er meubels van. Dus ik heb wat met hout. En toen dacht ik ga een bomenexcursie opzetten. Vandaar dus. En dat vonden ze een goed idee bij natuurmonumenten. Dus wacht even, mijn hond die begint te blaffen.
0: Oh, er komt iemand aan, of niet?
1: Mevrouw die komt binnen, dus vandaar.
0: Oh. Nee, maar. Maar hoe doe je dat, zo'n excursie? Hoe werkt dat?
1: Nou, je gaat dus eerst eens kijken van wat is een plek waar genoeg bomen staan. Want als je maar alleen een sparrenbos hebt, dan valt daar niet veel te vertellen. Dus ik ben ook vrijwillige boswachter bij natuurmonumenten. Dus ik kom het hele gebied door.
0: Mm-hmm.
1: En toen kwam ik tot de ontdekking dat bij de Zandstee, dus bij aan de kant van Dwingeloos, zullen we zeggen, dat daar toch een grote verscheidenheid aan bomen staat. En dan dacht ik van nou, ik ga dus ook wat informatie over bomen bij elkaar verzamelen. En toen heb ik die bomenexcursie met allerlei beetjes en informatie over dus de bomen die daar in dat gebied voorkomen. En over de eik, over de linde en over de beuk en over de fijnspar en over de grove den. En dus dat is de opzet.
0: En dan loop jij zo gewoon door het gebied heen als een rattenvanger. Ja. En dan loopt iedereen achter je aan. En dan heb je bij elke boom of bij bepaalde bomen tekst en uitleg.
1: Nou ja, bij verschillende bomen. Kijk, ik vertel ook wat over het Dwingerdeveld en hoe het bos, wat daar groeit, ontstaan is. Maar er is ook allerlei algemene informatie, geef ik ook over de bomen. Hoe vindt de sapstroom plaats van de bomen? Hoe oud zijn de bomen? Hoe lang staan er überhaupt bomen op de wereld? En het meest verrassende vond ik, daar kwam ik op BBC tegen. Zo'n 380 miljoen jaar geleden zijn de eerste bomen ontstaan. Maar het grappige daaraan is, toen waren er nog geen schimmels en bacteriën om die bomen af te breken als ze eenmaal dood gingen. Toen is er heel veel dood materiaal ontstaan. Zoals ongeveer 80 miljoen jaar lang zijn de bomen dood gegaan. En die dikke laag, dat is uiteindelijk de steenkool geworden die wij nu ook opgraven voor in de kachel.
0: Ach jee, oké. Okay.
1: Ja. En dat vond ik wel een verrassende ding. Dus ja. dat soort dingen vertellen we dan ook. En ook over zo'n 100, nou, zo'n 10.000 jaar geleden was de laatste ijstijd in Nederland. En toen was Nederland nagenoeg kaal. Nou, welke bomen komen dan als eerste weer terug? En welke komen... Nou, dat soort weet je. En verder zijn er ook nog wat...
0: Niet alles prijsgeven nu, Paul, hè?
1: Nee, maar... er zijn nog genoeg dingen, bedoel...
0: Hoe lang is zo'n route, als we met jou op pad gaan? Hoe lang is dat? Hoe lang ben ik onder de pannen, zeg maar?
1: Het is 2 uur, doet de excursie. We gaan verzamelen bij de parkeerplaats. Daar bij de Zandsteeg is een grote parkeerplaats. Daar wacht ik de deelnemers op. Mm-hmm. En dan lopen we eerst naar het ontvangstruimte. Daar vertel ik wat algemene zaken. Dus hoe ziet een boom eruit en dergelijke. En dan gaan we, dat duurt ongeveer een kwartier, een half uur, net naar gelang. De mensen, ze willen soms ook nog even een bakje koffie nemen en zo. Dus. En dan gaan we een wandeling maken en alles bij elkaar. Dus zowel inleiding als de wandeling duurt 2 uur.
0: Hartstikke leuk. En moet je je opgeven van tevoren?
1: Ja, je moet je opgeven van tevoren. Dat kan via het internet. Ik weet niet precies het adres, maar dat valt wel ergens op zoek. Zoek maar op bomen, excursie, natuurmonumenten, Dwingende Veld. En dan vind je vast wel een link. Mm-hmm. En er zijn nog plekken vrij. Dus,
0: en dat was voor deze zondag, toch?
1: Deze zondag. Later in dit jaar wordt het ook nog een keer gegeven. Want ik sta sowieso later dit jaar nog een keer. Ongeveer eens in de maand wordt die een keer gegeven. Het is gewoon ook voor ons een try-out van hoeveel belangstelling is er. Ja. De eerste keer dat ik daar had ik 8 deelnemers. Dus,
0: Een prima groep of wil je graag meer?
1: Ja, nou ja, kijk, er kunnen geloof ik 20 opgegeven worden.
0: Oh dus, ja. Nee, dus er kan nog wel wat bij.
1: Daar kan altijd nog wat bij, maar het is... Kijk, 20 is ook het maximaal voor bijna elke excursie die we van natuurmonumenten doen. Dus,
0: ik ben benieuwd hoeveel er zondag bij je aanschuiven. Het is in ieder geval zondagmiddag. Ja. En voor meer informatie...
1: Om 11 uur.
0: Oh, 11 uur. Oh, ik dacht middag.
1: 11 uur begint.
0: Oké. Nee, goed dat je het zegt dan, Paul.
1: Het is om 11 uur begint het. En het is verzamelen dus op de parkeerplaats... De grote parkeerplaats bij de Zandstee. Dat ligt daar een stukje van de Zandstee af. Ja. Maar dit is een grote parkeerplaats. Daar verzamelen we. En zit ik dan in mijn natuurmonumenten kloffie. En dan,
0: niet te missen. Paul van de Bomen.
1: Niet te missen.
0: Weet hoeveel er aansluiten. Ik wens je veel plezier in ieder geval komende zondag. Het wordt mooi weer. Okay. Dus dat is dan ook mooi. Hey, dankjewel. Fijne dag nog. Hoi.
1: Doei.

Norman en plattelandsgevoel. En dit is de laatste die ik voor je heb van Madonna. Madonna die over een paar weken, 3 juli volgens mij, een nieuw album uitbrengt. Confessions 2 heet het.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Voorstee, Assen.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
3: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
4: Voetganger, bocht,
5: kinderen, tegenligger,
6: fietser, uitrit.
7: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
8: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
9: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
10: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
12: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
13: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
15: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na anderhalve week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast.
17: Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
19: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
19: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
21: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
22: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawasheer.nl.
24: Radio Drenthe.
25: Studio Steenbergen.
24: 60s en 70s.
25: Met René Steenbergen.

0: Ook dat waren ze toch wel, hè? De mannen van Mud en Tiger Feet.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ik wil niet veel zeggen, maar dat is meteen een lekker bombastisch begin van het 60s en 70s uurtje voor vandaag, hè? Deze dinsdag, de 16e juni alweer. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Fijn dat je weer van de partij bent voor dit buitengewoon aangename muzikale uurtje op Radio Drenthe. Jaren 60 en 70, wat de klok slaat. Tenminste, tot 4 uur, dat is het vaste recept. De komende uur onder andere in de vorm van deze van Smokey Robinson and the Miracles. En ook deze van Donna Summer.

En een stukje Supertramp. Je gaat het allemaal voorbij horen komen tussen nu en 4 uur. Verder ook 3 grote hits uit de top 40 van deze dag in 1968. En de jukebox, daarin vandaag wel 2 hele bijzondere liedjes die iets hebben te maken met, ja, maar een trieste aanleiding. Het overlijden van Wim T. Schippers. Het zal je niet ontgaan zijn. Nou, komen we straks wel over te spreken. Alles op zijn tijd, roep ik altijd dan. Hè. Zo vind ik het nu bijvoorbeeld een mooie tijd om mijn accordeonnetje tevoorschijn te halen.

1979 verscheen het album Breakfast in America. En dit is daarvan de titeltrack. Werd een wereldhit. En ja, die plaat dat werd ook een echte albumklassieker. Supertramp dus. En Breakfast in America. Daarvoor nog een liedje uit de film G.I. Blues. Elvis Presley. Elvis die kwam uit militaire dienst. De filmscripts lagen alweer voor hem klaar. En de eerste film die hij meteen na zijn diensttijd ging maken... ging over zijn diensttijd. Ja, toch een beetje ongemakkelijk. Want je ziet toch die beelden bij dat liedje dat ik net draaide. Wooden Heart van Elvis in een poppenkast. En ja, je ziet toch wel een klein beetje aan... omdat hij er zelf misschien ook niet helemaal gelukkig mee was... met die brave films altijd. Nou goed. Het is 3:15 precies. We gaan de geschiedenisboeken weer eens even doornemen. Het is op deze dag in 1961 dat Cliff Richard en The Shadows komen... met deze single. Here I am.

0: Like You.
1: Zo heet het, A Girl Like You. Het is de 14e single van Cliff and the Shadows. In de Britse hitparade bereikt hij de 3e plaats. En ja, huwelijksklokken op deze dag in 1962. Want Annie Mol trouwt met Pierre Cardner. Ze beginnen een snackbar in Zetten, dat ligt in Gelderland. En daarnaast is Pierre druk bezig met liedjes schrijven. Dat levert aanvankelijk nog niet zo heel veel op. Maar als Pierre met deze klassieker komt, dan wordt alles anders. Waarin

kleine café aan de haven wordt echt een joekel van een evergreen. Niet alleen in Nederland. In de loop der jaren verschijnen er over de hele wereld zo'n 200 covers. Pierre Gardner, beter bekend onder zijn artiestennaam Vader Abraham, en zijn vrouw Annie delen uiteindelijk 60 jaar lief en leed. En verder is het vandaag in 1963 dat de eerste vrouw de ruimte wordt ingestuurd. Ja, een beetje onverstaanbaar, maar er wordt iets gezegd als: hier is Gaika, alle systemen onder controle. Dat zegt de Rusin Valentina Tereshkova. Uit een groep van zo'n 500 vrouwen wordt zij gekozen en ze blijft 3 dagen in de ruimte. En dan verschijnt op deze dag in 1967 deze single van The Monkees. Het liedje heet eerst Randy Scouse Git, maar dat vindt de platenmaatschappij een beetje een onbeleefde titel. Dus ze vragen de Monkees om een alternatieve titel, een alternative title, en dat wordt dan Alternate Title. In Engeland wordt het een grote hit, komt hij tot nummer 2. Hier in Nederland is het succes wat minder. Alternate Title komt in de top 40 tot nummer 21. En Pink Floyd komt op deze dag in 1967 met hun tweede single, dat is deze.

See Emily Play is een compositie van Syd Barrett. Liedjes opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen. In Engeland wordt het de nummer 6 notering. En hier in Nederland komt See Emily Play niet verder dan de tipparade. Dan nog even naar de Criteria Studios in Miami. Daar neemt Eric Clapton op deze dag in 1975 zijn versie op van een Bob Dylan klassieker.

Knocking on Heaven's Door komt 3 maanden later binnen in de Nederlandse top 40. 2 weken staat hij erin. Het wordt qua cijfertjes niet echt een hele grote hit. Want het liedje komt niet hoger dan nummer 31. Nou, dan meteen door met de top 40 geschiedenis. Hè. Ik heb weer een oude hitlijst voor me liggen. En dat is de top 40-lijst van deze dag in 1968. 3 grote hits op een rijtje. Je weet hoe het werkt inmiddels, hè? Uit die lijst hoor je zometeen de Honeybus en I Can't Let Maggie Go. Ook nog de Rolling Stones met Jumping Jack Flash. En eerst zijn hier Gary Puckett en de Union Gap. Dit is Young Girl. Yeah.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Ze zijn er weer.
2: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: Het is bijna 1 minuut over 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. In de eerste nacht dat sporthal De Burkekoel in Westerbork beschikbaar was voor nachtopvang, hebben 82 asielzoekers daar de nacht doorgebracht. Dat meldt het Rode Kruis. Voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in september 2024 in Emmen is een 29-jarige vrachtwagenchauffeur uit Eindhoven veroordeeld tot een boete van €950 en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. En Drentse Molukkers zijn blij met de mogelijke excuses van premier Jetten voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland werden gehaald. Het hele verhaal en nog veel meer nieuws vind je terug op rtvdrenthe.nl en ook in de app. Ook niet onbelangrijk, het weer. Hier is Roland van der Zwaag.
7: Vanmiddag zijn er perioden met zon. De wind is noordoostelijk, die is matig. En de temperaturen die gaan nog klimmen naar zo'n 19 tot 20 graden. Nou, vanavond blijft het vrij zonnig. En bij een noordelijke wind gaat de temperatuur wat naar beneden.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het Meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
15: Studio Steenbergen.
16: 60s en 70s.
15: Met René Steenbergen.

buitengewoon prettig liedje. Dit, Could It Be Magic van Donna Summer. Daarvoor nog een stukje Flower Power met de Love and Spoonful. En Daydream. En je hoorde ook nog het momentje Motown voor vandaag. Van Smokey Robinson and the Miracles and the Tears of a Clown. En om even bij Motown te blijven, maar tegelijkertijd ook weer niet. Het is wel lollig. Je hebt naast de Motown sound, hè, die uit duizenden herkenbare sound, heb je ook de Northern Soul. Nou, dat is ook een stroming dat schurkt wel heel erg dicht tegen Motown aan, hoor. Alleen de Northern Soul, die kwam uit Engeland. Maar op een of andere manier, als je niet zegt, dan denk je dat het een Motown-klassieker is. Ik heb daar vandaag zo'n voorbeeldje van meegenomen. Typisch geval van een eendagsvlieg, wereldwijd ook trouwens. Het werd alleen een hit in Amerika en in Nederland. Ik vond wel de moeite waard om weer eens even een keertje tevoorschijn te trekken en hier op de draaitafel te leggen. Hier zijn de Flirtations, geen Motown-act dus, maar een Northern Soul-act. Nothing but a heartache.

Ja, dit zijn al van die liedjes, zonder dat ze zo kort zijn. Net iets meer dan 2 minuten, maar misschien blijft die daarom ook wel zo goed en zo mooi. Hè? Rich Girl van Daryl Hall en John Oates. En daarvoor ook nog de Flirtations en Nothing But a Heartache. Over korte liedjes gesproken, dit is er ook weer zo eentje in die categorie. 2 minuutjes maar, Tom Jones. What's

0: Vaste klant in dit radioprogramma altijd, Tom Jones. En What's New Pussycat? 10 minuten voor 4 is het. We zijn al toe aan onze jukebox voor vandaag. En ja, die jukebox die stellen we vandaag in het teken van Wim T. Schippers. Gisteren kwam het bericht dat hij vorige week is overleden. 83-jarige leeftijd. Beeldend kunstenaar, schrijver, acteur, stemacteur, hè, Ernie van Bert. TV-presentator en vooral ook radiopresentator. Och, ik vrat het vroeger. Het legendarische radioprogramma Ron Flon Flon. Al was het alleen al om de jingles, bijvoorbeeld dit.
1: De radio, wat is er op de radio? De radio.
0: Ja, duizend.

naar nieuwe platen. Niet bepaald in dit uurtje, dat altijd in het teken staat van de jaren 60 en 70. Maar, ja, Wim Schippers was behoorlijk actief. Ook al in de jaren 70 op muzikaal gebied. Hij schreef veel liedjes. En ik ga zo meteen draaien. Ik ben Gerrit van Gerrit Dekzijl. Het alter ego van Cornelis Brak uit Amsterdam. Ja, werd al op jonge leeftijd van school gestuurd. Kwam in het circus terecht. Werd op een gegeven moment echt zo'n type van 12 ambachten, 13 ongelukken. Maar hij stond graag in de belangstelling. En op een gegeven moment in de jaren 70 werd hij gecast door Wim T. Schippers voor het tv-programma De Fred Haché Show. Later nog in Barend is weer bezig. En hij dook ook op in Van Oekels Discohoek. Nou, hij mocht ook zelf liedjes maken. En dat leverde een grote hit op in 1973 dus. Met Ik ben Gerrit en ik steel als de raven. Mede geschreven en gecomponeerd door Jacques Plafond. Oftewel Wim T. Schippers. Nou, die plaat ging als een raket. Steeg door naar de nummer 6 positie in de top 40. Er werden destijds van dat liedje 50.000 exemplaren verkocht. Nou, die hoor je zo meteen. Kun je lekker meegalmen. Maar eerst ga ik een ander liedje draaien. You Owe Me van Luf. Dat werd namelijk ooit geschreven en bedacht als begintune voor de VPRO-serie Het is weer zo laat. Comedy-serie, geschreven door Wim T. Schippers. En die ging over de belevenissen van nachtclub-eigenaar Waldo van Dungen. Die werd dan weer gespeeld door Dolf Brouwers, die je ook nog kent als chef van Oekel. En de naam van die nachtclub is Waldolala. En onder deze naam werd die serie ook wel bekend. Mede doordat de naam Waldolala prominent in het refrein van You Owe Me te horen is. Nou, Luf dook ook nog even op in de aankondiging van dat programma. En zo werd het een joekel van een hit. In het kader dus van het overlijden van Wim T. Schippers. Twee liedjes mede uit zijn koker in de jukebox. Zoals gezegd, zometeen Ik ben Gerrit van Gerrit Dekzijl. En eerst gaat de naald op de plaat voor Luf. Dit is You Owe Me.

0: Ik ben Gerrit.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light of €139.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl. Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
8: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
9: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
10: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
11: In Hogeveen, Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
9: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
13: Manik Zampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla, maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: De radio, wat is er op de radio? De radio.
12: Radio Drenthe.
6: Studio Steenbergen.
12: Met René Steenbergen.

0: En zo hebben we ook voor het tweede uur van dit spectaculaire radioprogramma de muzikale trein weer in beweging gezet. Met de Doobie Brothers. En Long Train Running. Nou, we zijn er wel klaar voor, geloof ik.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Al was het alleen al omdat Daphne ook weer van de partij is.
3: Hi.
0: Ja, hi Daphne. Straks weer asperges, hè?
3: Ja,
0: jongen,
3: zeker.
0: Jongen, we hebben wel weer een hit te pakken volgens mij. Er zijn heel veel mensen die zo'n aspergepakket willen winnen. Het is een deluxe box en we hebben het gisteren ook al een beetje omschreven als een soort van kerstpakket, maar dan in de zomer.
3: Ja, inderdaad.
0: Zo voelt het een beetje.
3: Ja, heerlijk.
0: Ja. Grote doos met allerlei lekkers erin rondom het thema asperges. Dus soep en verse asperges en allemaal andere lekkere dingen. We hebben een spelletje omheen verzonnen en dat gaan we straks na 4:30 weer spelen. Maar eerst andere zaken.
3: Ja, in de wereld, hè?
0: Ja.
3: Zaak in de wereld.
0: Is er aan
3: de hand? Nou, het WK. Volg je dat een beetje?
0: Het voetballen?
3: Ja.
0: Ja, als we een WK-itempje hebben, dan hoort dat officiële muzikale thema daar ook even bij.
3: Lekker hoor.
0: Ja, dit is dan wel het thema, maar ik hoor het eigenlijk nergens.
3: Nee, ik ook niet.
0: Nee, Shakira. Nee.
3: Nou, ik vind het wel lekker klinken.
0: Is wel leuk, ja.
3: Ja, het is wel lekker zomers.
0: Ja, wat voor nieuws is er over het WK?
3: Nou, er was die scheidsrechter die een bepaald symbool zou hebben gemaakt.
0: Oh, ja.
3: Dat was Sean Evans, komt uit Australië. Dat was een VAR-scheidsrechter. En die kwam in opspraak omdat hij een extreem rechts gebaar zou hebben gemaakt. Dat gebeurde toen hij in beeld werd gebracht, voorafgaand aan de wedstrijd Duitsland-Curaçao.
0: Ja, dat is altijd even zo'n ongemakkelijk dingetje. Ja, dat zie je die mannen in een kantoortje
3: zitten. Ik keek alleen maar naar het ongemak, inderdaad. Het was me niet eens opgevallen. Ik denk, dat ziet er heel ongemakkelijk uit.
0: Mm-hmm.
3: Oké. Okay. Ja, Evans die maakte dus met zijn rechterhand een soort oké-symbool. Maar dan op de kop. Dus zo'n rondje dat je dan met je duim en wijsvinger maakt.
0: Ja, maar dan op de kop.
3: Maar dan op de kop.
0: En dat betekent dan weer iets.
3: Ja, in sommige kringen zou dat dan voor white power staan.
0: Oh.
3: En voetbalbond FIFA die nam de zaak in onderzoek en heeft nu besloten geen maatregelen te nemen. De scheidsrechter in kwestie die ontkende ook dat hij bewust dat symbool maakte.
0: Kortom, daarmee is de voetbalkous af.
3: Precies. Nou ja, en we kunnen ons natuurlijk gaan opmaken

0: voor een mini-hittegolf. Er werd er afgelopen dagen nog zo geklaagd dat het koud was. Nou ja, onder andere door deze.
1: Door ons hier.
0: Ja, ja, precies. En vanaf donderdag wordt het juist voor sommigen puffen vanwege de warmte.
1: Dat is nooit goed, hè?
0: Nee, precies. Het blijven Nederlanders, hè? Vrijdag kan het in het zuiden van het land zelfs 35 graden worden.
1: Ik kan me nu nog niks bij voorstellen. Straks over een, wat is het, 5 kwartier, maar eens even de details vragen aan Roland van der Zwaag.
0: Ja, zeker.
1: Wat dat voor ons hier in het hoge noorden allemaal gaat betekenen. Maar het wordt dus een warm weekendje, daar kunnen we wel van uitgaan.
0: Nou, lekker.
1: We kunnen allerlei zomerse dingen gaan bedenken. Bijvoorbeeld, nou ja, om er maar eens wat in te gooien. Lekker een verkoelende duik in het zwembad of zo. Altijd hartstikke lekker. Alhoewel.
2: Weet je, jongens, vroeger ging zwemmen in het zwembad. Had je binnenbad en buitenbad. Soms kon je zwemmend van het binnenbad naar het buitenbad. Maar dan moest je door de koelcel flappen. En die waren goor en nat. En die zaten onder de mayonaise. Want mensen kochten buiten puntzak friet, liepen ze door die flappen, flappen, heel die flappen goor. Het waren gore flappen, dus iedereen dook onder die flappen door. En dan wilde ik ook onder die flappen doorduiken. En ik dacht, dat kan ik ook. Want ik had James Bond films gekeken. En James Bond, man, die dook 300 meter diep. En dan had hij brunch. Met een fotomodel. En dan kocht hij wat Playmobil. En dan kwam hij weer boven. En ik dacht, nou, dat kan ik het zeker. En dan dook ik onder water om onder die flappen door te gaan. En op het moment dat ik onder water was, dacht ik, oh nee, ik heb de longen van een parkiet. Ik kan dit helemaal niet. Ik moet naar boven. Ik moet naar boven. Maar niet met de flappen. Alsjeblieft, niet met de flappen. Ja, altijd bij de flappen. Het enige wat nog erger was dan met mijn gezicht, met mijn vatje bij de flappen, was als ik boven kwam en ik zat tussen de flappen en de rug van een Turkse vader. Zo'n haarmuur. Die man stond daar altijd. Wat deed die man daar? Was kennelijk een baan of zo. Kon je op solliciteren? Hé, Hakan, heb je al een nieuwe baan? Ja, ja, ik ben vader bij de flappen. Echt waar? Heb je daarvoor nodig? Bandmeesterdiploma of zo? Nee, nee, een beetje mayonaise. Doe je over je rug zo naar beneden, zo langs de flappen. Vieze flappen, als een klein jongetje naar boven komt, geef je elleboogstoot. Hé, jongen, bam!
3: Studio Steenberg.

0: hele wereld loopt weer uit voor de film The Devil Wears Prada, deel 2. En als je dan in die bioscoopzaal zit en je kijkt naar die film, dan hoor je dit liedje voorbij komen. Material Lover van Sienna Spyro.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Hij is de hele dag alweer op avontuur. Aldert, waar ben je nou beland?
3: Ja, waar ben ik? Het Noordse veld, dat is tussen Nurg en Dunden in. Ook wel, ja, Dunderboerveld, misschien zeg je dat wat beter. Peter, goedemiddag.
4: Ja, dat is wel van een tijdje geleden al, hè?
3: Toch, dit is toch Dunderboerveld?
4: De oudere luisteraar weet dat misschien.
3: Ja. Waar staan we hier precies?
4: We staan hier bij de natuurplaats.
3: Wat is de natuurplaats?
4: Nou, de natuurplaats, dat is een plekje bij het Noordse veld. Mooi heideveld. En daar organiseren we van alles. Je kan ook gewoon lekker een kopje koffie komen drinken natuurlijk, of lekker lunchen. Maar we doen ook veel met de omgeving, over de geschiedenis en over de natuur. En het mooie is, we hebben een grote wand, en dat is een bibliotheek. En er komen mensen af en toe wel eens boeken brengen.
3: Ja.
4: En er staat één boek tussen. En daarom staan we hier vandaag.
3: Ja, ik wil zeggen, want het is, ja, hoe zou ik het zeggen? Het is natuurlijk een prachtig natuurgebied. Maar het is ook een beetje een recreatiegebied eigenlijk. En je bent toch een beetje de beheerder van.
4: Ja, maar het is vooral een cultuurlandschap. Het is echt een heel mooi oud landschap met een heleboel oude dingen die nog bewaard zijn gebleven. Het is hier geen grote herinrichting geweest of zo. Dus nee. Het is gewoon mooi oud landschap. En dat gebruiken wij om het verhaal te vertellen inderdaad.
3: Historische grond.
4: Precies.
3: En je had het alleen maar over dat boek. En dat boek dat is eigenlijk min of meer de aanleiding voor hetgene waar we hier nog bij staat. Eigenlijk een soort van grafheuvel, maar toch weer niet echt.
4: Nou, we proberen een beetje te laten zien wat er eigenlijk nou in een grafheuvel te vinden is.
3: Ja.
4: Dus er zijn zoveel verschillende dingen, zoveel verschillende brandheuvels en grafheuvels en noem alles maar op. En daar hebben we experts voor nodig.
3: Ja.
4: Dus die hebben we gevraagd om daar eens wat verder mee te gaan. Want we kwamen in dat boek kwamen we een plaatje tegen van een opgraving van meneer Van Griffen. En dat was rond de Tweede Wereldoorlog.
3: De Hunebedkenner, hè?
4: De Hunebedkenner. En blijkbaar dus ook de grafheuvel, onderzoeker.
3: Ja.
4: En wij zeiden, die plaatjes, dat is zo interessant, daar moeten we wat mee. En daar hebben we dus de experts voor ingehuurd.
3: Ja. Dan kom ik even met Nicky, want Nicky, je bent dus een van die experts. Je bent archeoloog en kunstenaar. Moet ik het zo een beetje samenvatten?
5: Ja, dat klopt. Ja, ik ben blijkbaar een expert hierin. Archeoloog en kunstenaar. En ik doe dit samen met mijn collega Sebastiaan. En ons is gevraagd of wij een grafheuvel willen bouwen.
3: Ja.
5: Op een moderne manier.
3: Een splinternieuwe grafheuvel.
5: Precies.
3: Zomaar in het veld. Ja. En dan ook nog een dwarsdeursnee. Dus eigenlijk maar een halve.
5: Ja, er is een heel groot taartpunt uitgehaald. Zodat je mooi kan zien hoe zo'n grafheuvel nou eigenlijk is opgebouwd. En dat verschilt per grafheuvel. We hebben hier verschillende kenmerken van meerdere heuvels op het Noordse veld bijeengeraapt.
3: Mm.
5: En daar een compilatie van gemaakt.
3: Dus eigenlijk, het is een samenvatting van allerlei grafheuvels eigenlijk.
5: Zo kan je het noemen, ja.
3: Maar goed, in deze specifieke grafheuvel, voor de mensen die de foto's op de televisie er niet bij hebben, wat zien we hier?
5: We zien hier allereerst verschillende aardlagen. De grafheuvel is opgebouwd in verschillende perioden. Dat geven we aan door verschillende kleuren op de wand. We zien ook in het midden een plateau van stenen. Daar geven we mee aan dat het een graf is. Dat graf was bedekt met een dikke laag keien. We zien ook vondsten op de muur. Bijvoorbeeld een potje aardewerk. Daar zaten brandresten of resten van een crematie in. En dan zien wij hier op de grond ook nog een graf. Waar je een lijksilhouet op ziet.
3: Ja.
5: Dus je ziet de contouren van de persoon die is overleden.
3: Ja, niet beter weet, zult u zeggen van dat is echt.
5: Ja, dat is ook de bedoeling.
3: Ja. Maar goed, dat is dan. Dat zult dus eigenlijk in die grafheuvel moeten dan, toch, of niet?
5: Ja, klopt. De grafheuvel was dus helemaal zo omsloten. En op het stuk wat is afgegraven, komt dan zo'n mooi graf tevoorschijn.
3: Natuurlijk. Ja, maar we staan natuurlijk eigenlijk midden in die grafheuvel
5: wij
3: op dit moment.
5: We staan midden in de grafheuvel,
3: Ja. En die vondsten, is dat ook allemaal nep? Of,
5: ja hoor, ja, dat is allemaal nep. Het enige wat echt is, zijn de stenen. Al het andere wat wij aanbrengen is nep. Maar het ziet er wel echt uit.
3: Ja. Nou ja, goed, die aardlaag, dat is natuurlijk op zich vrij logisch. En dan zo'n stapel steen. Dus
5: ja.
3: Eigenlijk vind ik het stiekem nog hartstikke een beetje teleurstellend.
5: Er komt nog meer, gelukkig.
3: Oh, het is nog niet af.
5: Het is nog niet helemaal af.
3: Wat moet er nog bij?
5: Er komen nog meer sporen op de muur, op de wand. Waarmee we eigenlijk nog een aantal verhalen laten zien. Er komt ook nog wat aardewerk bij. En ook hier op de grond bij het graf. Komt ook nog extra aardewerk en andere vondsten. En wat ik ook nog niet genoemd heb, is de palerij om de grafheuvel heen. Dat is ook een belangrijke.
3: Ja.
5: En er is ook een toegangsweg met een palerij.
3: Ja.
5: Ook allemaal sporen die gevonden zijn tijdens dat onderzoek.
3: Prachtig. Wanneer met klaar is?
5: hopelijk over een week of twee. Maar komende zaterdag is hier een open dag.
6: Ah.
5: En dan zijn we al heel ver, hoor.
6: Okay.
5: Dus ja, dan is er al heel veel te zien.
6: Ja. En vanaf hoe laat kan men terecht hier zaterdag?
5: 12 uur.
6: 12 uur, 12 tot 4. Oké, okay. Nou, zaterdagmiddag dus, dat van harte welkom. En mag ik deze beelden nou niet zien van een open grafheuvel, dan kijk dan vanavond even naar TV Drenthe, dan heb je de beelden er ook bij.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
4: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
5: 1:30 exact. We gaan naar Daphne Blanken voor het regionale nieuws.
6: Goedemiddag. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft gestemd voor erkenning van en onderzoek naar het verleden, de komst en het verblijf van de Molukkers in Nederland. Net als naar hoe deze geschiedenis doorwerkt in het heden. In 1951 werden Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland gehaald, waar zij onder slechte omstandigheden kwamen te leven, onder meer in kamp Westerbork. De resultaten van het onderzoek moeten volgend jaar in het eerste kwartaal gepresenteerd worden. De Aziatische tijgermug is in Emmen aangetroffen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vond hier niet alleen volwassen exemplaren, maar ook larven en poppen. En dat betekent dat de invasieve muggensoort zich in de omgeving heeft voortgeplant. De Aziatische tijgermug komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië en kan virussen overbrengen. Maar volgens het RIVM is de kans dat mensen in Nederland hierdoor ziek worden op dit moment zeer klein. En voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op 26 september 2024 in Emmen is een 29-jarige vrachtwagenchauffeur uit Eindhoven veroordeeld tot een boete van €950 en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. De man heeft volgens de rechter zich schuldig gemaakt aan gevaarlijk rijgedrag, waardoor een 75-jarige fietser om het leven kwam. Dat was het nieuws. Meer vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: En dan het weer. Hier is Roland van der Zwaag.
7: Vanmiddag zijn er perioden met zon. De wind is noordoostelijk, die is matig. En de temperaturen die gaan nog klimmen naar zo'n 19 tot 20 graden. Nou, vanavond blijft het vrij zonnig. En bij een noordelijke wind gaat de temperatuur wat naar beneden.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
13: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Studio Steenbergen.
15: Met René Steenbergen.

0: Steenbergen.
1: Geweldig, hè? Geweldig.
0: Radio Drenthe.
1: Wat een plezier, hè? Wat een plezier.

0: Nathalie in Broeglia. En dan keek ze met die, ja, met een beetje die verdrietige hertenogen, keek ze de camera in bij die videoclip. Legendarisch was dat. Thorn en daarvoor nog Tina Turner en Typical Male.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker.
0: Ja, als ik dat al hoor en dan dit tijdstip, dan begint mijn maag al een klein beetje te rommelen. Ik weet niet hoe het met jou is, Daf.
2: Ja, zeker. Ja. Ik heb al wel een beetje trek eigenlijk.
0: Ja, dan moet je erbij zijn. De Asperge Deluxe Box, die geven we de hele week weg. En dat ze populair zijn, dat hebben we al wel gemerkt de afgelopen anderhalve dag. En nu is er weer een kans om zo'n doos te winnen met allerlei lekkers daarin. Verse asperges, een pot aspergesoep, een flesje wijn, twee doosjes aardbeien en ook nog een fles aardbeienvla, wilde ik zeggen. Nee, vanillevla. Boerenvanillevla, hè?
2: En daar doe je dan weer de aardbeien doorheen?
0: Dat zou hartstikke goed kunnen, ja. En als je nou met die verse asperges aan de gang wil en je wilt het echt helemaal klassiek, hè, met een gekookt eitje, plakje ham, botersausje. Dat moet je dan zelf even versieren. Maar dit is al wel een hele stevige basis.
2: Oh, absoluut. Ja. Ja, voor dat drie gangen diner, ja.
0: Voor elke lekkerbek. Nou, die doos met al die lekkernijen, die kun je winnen. Daarvoor hebben we een spelletje bedacht. En daarbij draait het, net als bij de asperges, om de kop. De asperges pak je altijd stevig bij de kop als je ze wil schillen. Dan kan het heel gemakkelijk gaan. We hebben ook liedjes gepakt waar we de kop van hebben. Oftewel het intro. Ik heb er een klassieker voor je klaarstaan. Tenminste, het intro van een klassieker. Daar laat ik een stukje van horen. Als jij weet welk liedje het is, nou, dan weet je wat je te doen staat. Hè? Onmiddellijk bellen met ons of een appje sturen. En wie weet jij dan wel door te drinken tot de uitzending. En is die doos met al die lekkernijen voor jou. Het zou maar zo kunnen. Dus ik zou zeggen, spits de oren, luister goed. En dan vraag ik aan jou, van welk liedje is dit de kop? Ja, kan nog wel een tijd laten lopen, maar ik denk dat wel
2: duidelijk, ja.
0: Ik denk dat wel genoeg is zo. We zijn wel een klein beetje streng. Ik wil de naam van de artiest hebben en de titel van het liedje.
2: Ja,
0: wel allebei,
2: wel
0: hoor.
2: Compleet.
0: Compleet antwoord kun je nu doorgeven. 0592 33 11 88. Je mag appen, je mag bellen. We vinden het allemaal fantastisch. We gaan de lijnen nu opengooien.

0: Ja, wij vinden het wel leuk, Daphne.
1: Ik vind het echt top. Echt, ik wou dat ik het kon.
0: Ja, wij gaan hier wel goed op. Hè? Mien Opa heet het liedje van Ilse Scholten. Ilse komt uit Dalen en dit liedje berust op een waargebeurd verhaal. Want die heeft dus echt leren jodelen van haar opa.
1: Ja, hoe lief.
0: Leuk, hè? Het was een van de liedjes en ook een van de meest opvallende en een van de leukste liedjes tijdens de afgelopen editie van het Songfestival Drenthe Pop in Plat. De winst wisten niet binnen te halen, maar het liedje is leuk genoeg om af en toe nog eens een keertje op de radio tevoorschijn te toveren. Dus dat was Mien Opa.
2: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
1: Oh, lekker.
0: Kelvin, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is met jouw jodelkwaliteiten?
3: Nou, dat kan ik niet, niet geweldig.
0: Zullen we dat de luisteraars niet aandoen? Zal ik je niet voor de leeuwen gooien?
3: Nee, zullen we dat maar niet doen.
0: Beter voor iedereen?
3: Ja, zeker.
0: Kelvin, ben je een beetje een lekkerbek?
3: Ja, zeker. Ja. Goed eten is altijd goed, hè?
0: Dat is waar. En asperges, ben je ook gek op?
3: Nou, ik heb het sinds kort leren eten van mijn vriendin. Dus ja, nou, het ligt eraan een beetje hoe je het klaarmaakt natuurlijk. Maar ja. Ik zat toen eens een keer met wat roomkaas en zo. Dus dat,
0: roomkaas, dat is een goeie. Ja, er zijn natuurlijk 100.000 mogelijkheden mee. We hebben nog wel hier een deluxe aspergebox, zo heet het officieel. Nou, er zitten natuurlijk verse asperges in. Een pot aspergesoep, ook hartstikke lekker. Vla, aardbeien, flesje wijn, weet ik wat al niet meer. En misschien is hij wel voor jou, Kelvin. Maar ja, bij de asperges draait het allemaal om de kop. En ook bij dit liedje. Ja, het is een joekel van een klassieker. Alleen in het intro gebeurt niet zo heel veel. Maar jij denkt het toch herkend te hebben.
3: Ja, nou, ik denk het. Maar ik weet niet hoe je het, hoe je het uitspreekt, hoor. Maar ik denk van Bill Withers' Lovely Days.
0: Nou, dat klonk echt als een professionele radio-dj, Kelvin, hoor. Maar keer er niks aan.
3: Nee, maar ik was positief terug aan het zingen. En de mensen die vroegen in de pauze van mij, zeg maar, dat ze dan dit liedje dan wouden horen. Daarom heb ik hem toen opgezocht en gedraaid. En toen kwam het melodietje weer bekend voor. Ik dacht, maar ik doe toch maar een poging.
0: Heel goed. Nou, zo zie je maar. Iedereen heeft zijn eigen methode om zo'n muzikaal puzzeltje op te lossen. Het is helemaal goed, Kelvin. Dus ik zou maar zeggen, haal maar vast weer een potje roomkaas. Want je kunt binnenkort weer aan de gang, hoor, in de keuken.
3: Nou, kijk.
0: We gaan je zo'n doos toesturen met al dat lekkers daarin. Dus eet smakelijk vast.
3: Ja, dankjewel.
0: En goed dat je meedeed. Fijne dag verder nog, hè?
3: Ja, zelfde.
0: Hoi, dankjewel.

controle hoor, deze Bill Withers en A Lovely Day. Het was het liedje dat we zochten in het spelletje, het aspergespelletje, dat we de hele week nog spelen. Nou, de doos met al dat lekkers, die gaat naar Kelvin. Die is al zo goed als onderweg. En morgenochtend bij Edwin rond 8:30, dan maak je weer kans op zo'n pakket.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
3: Voordeeluitjes.nl.
5: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
7: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com. Kom.
8: De Mobifit sta-opstoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta-opstoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
9: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
10: Ja, ik lig al uren wakker.
9: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
11: Lekker slapen. Dekker slapen.
12: Dekkerslapen.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en Openbaar Ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer, het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Radio Drenthe.
22: Studio Steenbergen.
13: Met René Steenbergen.

0: Het is Stevie Wonder, het liedje heet Part-Time Lover.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 5:08 is het op de dinsdagmiddag. Daphne, wat speelt er allemaal?
3: Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft gestemd voor erkenning van en onderzoek naar het verleden, de komst en het verblijf van de Molukkers in Nederland. En de Aziatische tijgermug is in Emmen aangetroffen. En tot slot, hitte dwingt evenementen dit weekend zoals TT City Run, de Bartje 200 en het Hollands International Blues Festival om maatregelen te nemen.
0: Ja.
3: Nou, daar horen we natuurlijk meer over. Over het weer in ieder geval van Roland.
0: Roland is er straks om 5:30. En met die naderende hittegolf moeten we daar toch wat details over weten. Nou, dat allemaal straks. En meer nieuws kun je vinden op rtvtrend.nl en in de app.

0: Raccoon en No Mercy. En dat brengt de tijd op 12 minuten over 5. Komen er zondag excuses richting de Molukse gemeenschap? Gisteravond werd bekend dat premier Rob Jetten zondag een toespraak zal houden bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. En hij komt daar mogelijk niet met lege handen. J.C. Sihasale, nazaat van een voormalig Molukse knilmilitair en van de wijkraad RMS Bovensmilde, ja, die vindt alleen excuses niet voldoende.
1: Het moet natuurlijk niet alleen bij excuses blijven. Wij hopen natuurlijk, wij eisen natuurlijk meer dan alleen een excuses van de premier. Want zonder politiek rechtsherstel blijven excuses slechts woorden.
2: Ja, want wat eist u nog meer dan?
1: Wat wij eisen is wat er gisteren ook is verteld. Politieke besluitvormingen rondom het decolonisatieproces van Indonesië. De uitvoering van de afspraken uit de rondetafelconferentieakkoorden. Want deze besluitvormingen die hebben geleid tot de deportatie van het Molukse volk naar Nederland in 1951. Dus dat is wel een heel belangrijk onderdeel eigenlijk. Onder het excuus.
2: Ja,
1: dat mag vallen onder een excuus.
2: Want veel Molukkers hebben meegevochten aan de Nederlandse kant, hè, als kniller in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. In 1951 naar Nederland gekomen. En dan eigenlijk ook met de belofte dat de Molukken onafhankelijk zouden worden. Maar ook de opvang in Nederland ging niet helemaal netjes, hè?
1: Klopt. Ja, niet netjes is natuurlijk nog heel zacht uitgedrukt. Hè, als je hier in Nederland aankomt in een onbekend land. Soldij wat niet uitbetaald wordt en je wordt in voormalige Duitse concentratiekampen opgeborgen, dan is dat nog slechts netjes uitgedrukt van u.
2: Ja, dus inderdaad, u wilt daar genoegdoening voor, in ieder geval ook dat die soldij wordt uitbetaald en dat het alsnog gaat gebeuren.
1: Ja, kijk, en op welke manier, dat is natuurlijk altijd nog even de vraag. Het kan financieel op verschillende manieren, wat mij betreft. Wij zijn natuurlijk hier als Molukse volk in Nederland. Er zijn allemaal diverse Molukse wijken. Het kan ook daaraan uitgegeven worden. Hè? Behoud, onderhoud, bestaanszekerheid. Dus garantie van deze Molukse wijken. We zijn bezig ook met de regelingen voor grafrust van deze knielsoldaten. Eventueel een landelijke regeling. Dus ja, noem maar op. Hè. Het financiële gedeelte dat kan in verschillende vormen uitgedrukt worden, wat mij betreft.
2: Ja, nou, onafhankelijkheid van de Molukken, ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Dat was destijds wel de belofte. Maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Leeft het gevoel van onrecht nog steeds onder alle generaties?
1: Wat mij betreft wel. 25 april, onze proclamatiedag, wordt nog steeds heel druk bezocht. En wat u aangeeft gaat volgens u niet gebeuren. Dat is voor ons nog steeds de stip aan de horizon waar wij nog steeds voor blijven strijden. Dat dat wel zal gaan gebeuren. En natuurlijk op welke manier. Dat moet natuurlijk ook weer bekeken worden. Maar dit is nog wel steeds het Molukse strijd waar wij voor strijden.
2: Ja, die droom is er nog steeds, onafhankelijkheid.
1: Ja, absoluut. Droom, doel, noem maar op, stip aan de horizon.
2: Ja. Ja. Hoe leeft u toe naar zondag? Wordt het een belangrijk moment als het dan zover is?
1: Ik denk het wel. Het blijft natuurlijk heel erg dubbel. Van wat gaat premier Jetten vertellen? Wat zijn die excuses? Wat houden die excuses in? Dat het er komt, is ook heel erg dubbel. Zoals ook gisteren al is benoemd. En dat voelen wij ook. Hè. De eerste grootste gedeelte van de eerste generatie Molukse knielmilitairen en hun gezinnen. Die zijn, nou, ik denk voor 90% al overleden.
2: Mm-hmm.
1: Dus het is heel erg dubbel. Maar excuus hoort bij het proces, denk ik. Ja. Dus spanning, ja, nou, een beetje dubbel. We moeten even zien wat er gezegd gaat worden zondag.
0: Ja, even afwachten dus nog. Je hoorde J.C. Sihasale van de wijkraad RMS Bovensmilde.

0: Een van de vele klassiekers uit het oeuvre van de Bee Gees, Jive Talking. Deze week wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar een Drentse middeleeuwse veldslag waar de gemiddelde Drent bijzonder weinig over weet, maar die van grote betekenis was voor onze regio. Deze week wordt net over de Overijsselse provinciegrens gezocht naar sporen van de slag bij Ane, bijna 800 jaar geleden. Een boerenleger van Rudolf van Coevorden versloeg het ridderleger van de bisschop van Utrecht. Projectleider bij dit onderzoek is Jan van Doesburg van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. En hij wil vooral weten waar die slag nou precies is geweest.
1: We hopen op de plek te zitten waar de confrontatie tussen beide legers heeft plaatsgevonden. En door heel systematisch metaaldetectieonderzoek te doen, hopen we fondsen terug te vinden die met die slag geassocieerd kunnen worden. En denk daarbij aan hoefijzers, maar ook aan pijlpunten, speerpunten, ruitensporen. En die zijn in de ondergrond weggezakt. Die hopen we nu op te sporen. En zo meer het verhaal over de plek van de slag en het verloop van de slag te kunnen vertellen.
2: Ja, u hoopt dus op de plek te zijn waar die slag heeft plaatsgevonden, maar hoe weet u ongeveer dat het daar was waar u nu bent gaan zoeken?
1: Ja, dat zijn twee belangrijke aanwijzingen. Er zijn in 1948 bij het delven van moerasijzer iets wat vondsten gedaan. En in 2012 bij het verbreden van een sloot wat vondsten gedaan die uit de tijd kunnen zijn. En we hebben een uitgebreid booronderzoek gedaan om het landschap uit die tijd beter in kaart te brengen. Het is nu, het landschap is voor een groot deel een vrij platte pannenkoek. Maar het moeten veel meer reliefverschillen zijn geweest met hogere delen waar je goed overheen kon bewegen. Beken die je moest oversteken en moerassen waar je in weg kon zakken. En we denken zo'n plek gevonden te hebben waar een oversteekplaats was van twee hoge ruggen. En daar zou je heel goed een plek kunnen hebben waar het leger van de bisschop kwetsbaar is. En dan zou je heel goed een hinderlaag hebben kunnen leggen.
2: Oké, maar helemaal zeker weten doet u het niet?
1: Nee, dat is, het is archeologie. Hè. We weten het pas zeker als we het helemaal opgegraven hebben. Maar er zijn best sterke aanwijzingen dat we hier op de goede plek zitten. Tot nu toe hebben we met de metaaldetectie vooral van zilverpapier tot musketkogels uit de 80-jarige oorlog gevonden. Maar we hebben ook een paar wat diepere signalen die dieper in het veen zitten. En die zouden heel goed met de slag kunnen samen.
2: Oké, maar dit is wel een heel bijzonder onderzoek, hè? Dat u nu gaat kijken wat er daar allemaal 800 jaar geleden heeft plaatsgevonden.
1: Jazeker, want wat we doen is we werken samen met de regionale metaaldetectorzoekers die al langer onderzoek doen in het gebied. We werken samen met de stichting Recovery on the Battlefield. Dat zijn veteranen met PTSS-klachten. We werken samen met de terreineigenaar ASR. Die alle gronden ter beschikking heeft gesteld. En de pachters die werken ook fantastisch mee. Want er is net nog weer een stuk weiland is het gemaaid. Zodat we daar goed aan de gang kunnen. Dus het is eigenlijk een unieke samenwerking waarbij we samen met verschillende groepen onderzoek doen naar dit slagveld.
2: Oké, waarom met veteranen met de PTSS?
1: Die veteranen die wilden al langer graag in Nederland onderzoek doen. Voor de veteranen is het belangrijk dat ze elkaar leren kennen en kunnen delen met wat ze hebben meegemaakt. En het blijkt dat het doen van metaaldetectieonderzoek ook heilzaam is voor het genezingsproces. Ja, zoals de mannen zeggen, van als je met een metaaldetector zoekt, dan wordt je hoofd helemaal leeg. Je bent helemaal bezig met dat ene ding. En dan kun je de nare dingen die je hebt gezien en meegemaakt, die kun je even vergeten.
2: Oké. Nou, gisteren bent u begonnen, al iets gevonden?
1: We hebben al wat aardige dingen gevonden. Hè. Wat ik al zei, er zijn stukken zilverpapier gevonden. Er zijn ook wat spijkers al gevonden. We hebben nu, dacht ik, 7 musketkogels. Een paar muntjes uit de 17e eeuw. Misschien iets wat een ijzeren speer, een fragment van een ijzeren speer zou kunnen zijn. Die misschien uit de tijd van de slag is. Maar vandaag beginnen we ook met putjes van 1x1 graven. Op plekken waar we diepe metaaldetectiesignalen hebben. En ik heb goede hoop dat dat de fondsen op gaat leveren die met de slag samenhangen.
2: En dan zou duidelijk moeten worden dat u op de juiste plek zit.
1: Dan zouden we nog meer bewijs hebben dat dit de plek is waar de confrontatie tussen beide legers heeft plaatsgevonden.
0: En dat zijn Jan van Doesburg van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En dat onderzoek waar ze nu druk mee bezig zijn, dat duurt nog de hele week.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50. Voordeeluitjes.nl.
0: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl. De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Op de seconde 5:30. We gaan naar het Drentse nieuws. Hier is Daphne Blanken.
4: Goedemiddag. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft gestemd voor erkenning van en onderzoek naar het verleden, de komst en het verblijf van de Molukkers in Nederland. Net als naar hoe deze geschiedenis doorwerkt in het heden. In 1951 werden Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland gehaald, waar zij onder slechte omstandigheden kwamen te leven, onder meer in kamp Westerbork. De resultaten van het onderzoek moeten volgend jaar in het eerste kwartaal gepresenteerd worden. De Aziatische tijgermug is in Emmen aangetroffen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vond hier niet alleen volwassen exemplaren, maar ook larven en poppen. En dat betekent dat de invasieve muggensoort zich in de omgeving heeft voortgeplant. De Aziatische tijgermug komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië en kan virussen overbrengen. Maar volgens het RIVM is de kans dat mensen in Nederland hierdoor ziek worden op dit moment zeer klein. En voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op 26 september 2024 in Emmen is een 29-jarige vrachtwagenchauffeur uit Eindhoven veroordeeld tot een boete van €950 en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. De man heeft volgens de rechter zich schuldig gemaakt aan gevaarlijk rijgedrag, waardoor een 75-jarige fietser om het leven kwam. Dat was het nieuws. Meer vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
3: Roland van der Zwaag, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
3: Roland, kun je de mini-hittegolf die eraan dreigt te komen al een beetje zien aan de horizon? Of duurt het nog eventjes?
5: Nou, die kan nog niet zien aan de horizon. Het is wel zo dat ik het een vrije dag vond. In de zin dat de bewolking vanochtend in ieder geval aangaf dat het niet zo'n dag zou worden. Ik had het natuurlijk wel verwacht, omdat ik daar ook verder naar de weermodellen ga kijken. Nou, vanmiddag zijn er 5 zonuren geweest in het westen en het noorden van de provincie. In het zuidoosten ietsje minder. Maar ondanks dat hebben we toch bij een noordoostelijke tot oostelijke wind hebben we een warme dag gehad in het midden, zuiden en zuidwesten van onze provincie. Even kijken, Gerrit Woertink uit Wijster, 20,6. We hebben Geert Meekhof zelfs, 22,6. Wat tuineffect heeft hij het over? In Burk, 22,1. Holsloot, of Holsloot moet ik eigenlijk zeggen, de klemtoon, 21,8. Nou, in het noorden van Drenthe is het net niet 20 graden geworden. Dat maakte dus eigenlijk net een klein verschil, omdat die wind vanuit het noord oosten waaide over die koelere Noordzee. Nou, het is nu al langzaam wat aan het afkoelen. Die noordelijke wind blijft er nog eventjes in staan. Het is zonnig, dat blijft het voorlopig ook. Al zal er vannacht wat bewolking gaan ontstaan. En dan gaan de minimumtemperaturen naar 9 tot 10 graden. Dus het gaat in ieder geval weer afkoelen, René.
3: Afkoelen. Toch komen hier ook al berichten over wat er dan later en met name het weekend allemaal gaat gebeuren. Er zijn ook allerlei evenementen. En die zijn al druk aan het puzzelen nu hoe ze daarop in moeten gaan spelen.
5: Ik ben door meerdere organisaties waarvoor ik de weerbewaking doe al gebeld. En ze hebben ook gevraagd van ja, hoe gaat het allemaal worden? Nou, in ieder geval de loopevenement wat in Assen gaat plaatsvinden. Daar is het ook kijken van hoe gaat het met die warmte? Want die warmte gaat toch echt wel komen. Vrijdag hebben we een tropische temperatuur van ongeveer 31 graden. Morgen hebben we dat nog niet zo. Want morgen hebben we in de ochtend wat bewolking. Dan moet het allemaal nog even gebeuren. Later in de ochtend en begin van de middag dan druppelt het zelfs af en toe, lichte regen. Dat is het warmtefront met die warme lucht die er achteraan komt. Nou, In de namiddag zal het droog zijn en zal de zuidwestenwind zorgen voor een temperatuur zo rond de 22 graden. Dus al zal net even wat hoger dan vandaag. Maar we hebben ook veel meer vocht in de atmosfeer. En dat gaan we wel merken, want als we donderdag namelijk weinig bewolking hebben, 's ochtends wat stapelwolken, 's middags wordt het echt wel vrij zonnig, 8-9 zonuren. Ja, dan kan het al 27 tot 28 graden worden. Dus dat echt dat benauwde weer, dat zit er dan wel aan te komen. En zeker op die vrijdag, hoge luchtvochtigheid, tropische waarde, niet al te veel wind uit het zuiden, voluit zon. Ja, misschien lokt dat wel in de avond uit tot een enkele onweersbui.
3: Ja, dat is allemaal later aan de orde. En tot die tijd zien we wel wat er gebeurt en hoe we daar onderweg naartoe gaan.
5: Ja, voorlopig blijft het stabiel zomerweer. Dat is in ieder geval wat ik weet.
6: Hè, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubenga in Meppel.
18: Studio Steenbergen.
19: Met René Steenbergen.

0: klassieker van Albert Hammond en I'm a Train. Ja, en daarover gesproken, de nieuwe NS Intercity die rijdt na jaren vertraging eindelijk in Drenthe. Het gaat dan om de rechtstreekse Intercity tussen Groningen-Assen en Rotterdam. Deze trein wordt ook wel de Wesp genoemd en vervangt de koploper. Roel Okhuizen is directeur nieuw materieel bij de NS en hij vertelt over het verschil tussen de oude en de nieuwe Intercity.
1: De koploper die heeft zijn dienst bewezen. En die heeft een ongelijkvloers instap. Je zal altijd een paar stapjes omhoog moeten zetten om die trein in te komen. Wat het mooie aan deze trein is, is dat hij een schuiftrede heeft en een gelijkvloers instap. Zodat iedereen, of je nou een rolstoel hebt of iets moeilijker ter been bent, iedereen kan heel makkelijk gelijkvloers die trein instappen. Met hele mooie brede deuren. Dus dat is echt een grote verbetering ten opzichte van die trein.
2: Zitten er dan ook verschillen in rijgedrag of ander comfort? Want die heeft blauwe bankjes in de tweede klas en deze ook. En rode in de eerste klas.
1: Ja, dat is gelijk gebleven. Maar deze trein die heeft USB, die heeft overal stekkers. Maar ook heel fijn rijgedrag. Dus hij heeft in de wielen heeft hij wat meer ruimte. Zodat hij heel soepeltjes door het spoor gaat. En minder stoterig door bijvoorbeeld wissels heen gaat. En dat merk je als reiziger ook, dat het comfortabel is. En hij is ook drukdicht, omdat hij op de hoge snelheidslijn moet kunnen rijden. 200 km per uur. En daardoor is hij ook stiller. En als reiziger is dat gewoon heel fijn en comfortabel reizen.
2: Nou werd hij in 2021 geïntroduceerd in Onne in de werkplaats. Gingen testritjes rijden door Groningen en Drenthe. En 2023 zouden we hem hier krijgen. Het is 2026. U heeft nogal wat tegenslagen gehad.
1: Ja, we hebben natuurlijk COVID gehad. We hebben de Oekraïne-crisis gehad. We hebben een blokkade van het Suezkanaal gehad. En dat heeft allemaal niet geholpen.
2: Onderdeel van deze trein komen uit de hele wereld?
1: Uit letterlijk de hele wereld. Dus van China en India, Turkije, heel Europa komt het overal vandaan. Dus het moment dat er in de wereld wat gebeurt, heeft dat eigenlijk ook een directe impact op de bouwer van de trein, dat vertraging oplevert. Maar ik ben heel blij dat we nu nummer 77 van de 109 binnen hebben. En dat we dus nu zover zijn dat we de eerste treinen kunnen gaan inzetten eigenlijk naast de ICM. En eind van het jaar willen we alle treinen naar het noorden vervangen hebben door deze mooie trein. En dan kunnen we ook harder gaan rijden. 180 km per uur.
0: En dat zei Roel Okhuizen, de directeur nieuw materieel bij de NS, in een bijdrage van collega Serge Vinkenvleugel.

0: Op wachten vanaf komend voorjaar een heuse Dolly Dodge musical in de Nederlandse theaters, waar alle grote hits natuurlijk in zitten, waaronder deze Love Me Just a Little Bit More. En we blijven een beetje in muzikale sferen, want er dook een opvallend filmpje op de socials. Thomas Karst, de zoon van René, die maakt een liedje in het kader van het 10-jarig jubileum alweer van Lieve te dik in de kist, de grote hit die René samen maakte met Stef Eckel. En Thomas die zat gewoon even simpel met zijn gitaar voor zijn telefoon, maakte daar een filmpje van en dat klinkt dan zo.
1: Dit jaar is het 10 jaar geleden dat de kist werd uitgebracht. Stef en pa hebben dit liedje op een avond bedacht. Er waren vele drankjes en pa op zijn gitaar. Ook konden we nog maar even terug.

0: Ja, opvallend hè, hoe de stem van Thomas lijkt op die van zijn vader. Nou, Thomas maakte dit dus omdat het 10 jaar geleden is dat Lieve te dik in de kist uitkwam. En eerder vandaag vertelde Thomas bij Anouk en het programma hoe hij op het idee voor het filmpje kwam.
1: Nou, ik had het al wat langer in mijn hoofd. Papa is natuurlijk in november overleden en hij deed altijd bij een ander radiostation dit liedje en dan had hij een maandlied. Dus dat spookte in mijn hoofd en op die manier ben ik ook naar die filmpjes gaan kijken en met de gitaar gaan proberen hoe hij dat nou deed en zo. En het begon steeds leuker te worden en ik voelde gewoon dat ik iets met het 10-jarig bestaan van Lieve te dik in de kist iets moest doen.
2: Ja, want was je daarmee bezig dan met die datum dat rond deze tijd 10 jaar geleden Lieve te dik uitkwam?
1: Nee, ik was er niet heel erg mee bezig. Dat was meer iets van de laatste maand. Ik was gewoon eens aan het kijken van ja, wanneer is dat liedje nou uitgekomen? En er is niet echt een officiële datum. De clip staat sinds 14 juni 2016 wel online. Maar daarvoor was het natuurlijk al een soort van hitje op de sociale media.
2: Ja, en dit was echt de grote doorbraak voor je vader, hè? Kan je die doorbraak toen nog herinneren? Hoe oud was jij toen?
1: 10 jaar geleden, ik was 20. Ik speelde honkbal en ik ging 3-4 keer in de week naar HCW, naar Bussum.
2: Ja.
1: En papa die zat op een gegeven moment ook regelmatig in Hilversum. Dus we reden wel eens met z'n tweeën die kant op.
2: Maar hoe was dat? Ja. Hoe heb jij dat ervaren toen echt die grote doorbraak kwam? Hoe was dat voor de familie?
1: Dat was heel gek. Dat is iets wat niet te beschrijven is, maar fantastisch om mee te maken. Dat is, we hebben meerdere radiostations meegemaakt, interviews. De meest gekke dingen ook en de allerleukste dingen hebben we ook zeker meegemaakt. Ja, het was gewoon echt als familie. Ik ging regelmatig met papa mee en dan was het niet 1 optreden op een avond, maar er waren 3, 4.
2: Ja.
1: En ja, gewoon als chauffeur. Was fantastisch.
2: Ja. Veranderde dat ook wat aan jullie gezin, zeg maar? Dat in één keer hij echt een wereldberoemde Nederlander was?
1: Aan ons gezin veranderde weinig. Papa was gewoon papa. Ja, nee, dat veranderde weinig. Nee.
2: Jij bent zelf ook met muziek bezig vorig jaar? Of is dat alweer 2 jaar geleden? Heb je ook met René een duet opgenomen? Hè?
1: Ja, Ik drink alles is toevallig 13 juni was die een jaar lang uit. Dus dat hebben we vorig jaar mogen doen, ja.
2: Ja, leuk. Ik heb een klein stukje daarvan ook klaarstaan.

0: Oh, wat fantastisch om dit te hebben. Waren er nog meer plannen, Thomas, om samen muziek te maken?
1: Ja, zeker. In oktober hebben wij nog samen gezeten om te kijken wat wordt nou ons vervolgliedje of wat wordt mijn vervolgliedje. En we waren er net een beetje uit en in november kwam dat vervelende telefoontje. Ja. Die vervelende week.
0: Maar was het om samen weer wat te gaan maken of dat jij individueel in de muziek verder ging?
1: Individueel, ja. Die demootjes heb ik nog steeds. Ik ben ook samen met tante Erika bezig om hier en daar wat te schrijven en wat ideetjes bloot te leggen en daaruit in verder te werken.
0: Ach, wat mooi.
1: Dus we zijn bezig.
0: Ja, mooi. Hey, deze Zonder elkaar ben je niks. Hè? Dat is een heel klein stukje. Ja. Maar ik luister naar en denk, ja, volgens mij is dit gewoon wel een heel nummer. Ga je hier wat mee doen?
1: Ik heb er wel over nagedacht. Niks is natuurlijk een liedje wat papa altijd met Duo op kast zong, met oma. Mm-hmm. Maar daar vormden ze zelf ook altijd al hun eigen tekst op. Bij elke optreden wat ze hadden. Dus papa die deed dat door en die deed dat live op de radio een paar keer. En dat viel goed in de smaak en dat bleef ook bij mij aardig hangen. Dus vandaar dat ik heb gedacht van dan ga ik ook eens een keer een coupletje maken met een refreintje.
0: Ja.
1: Kijken hoe dat aanslaat en het gaat aardig, geloof ik.
0: Ja, nou, wat een views, man. Heeft Stef ook gereageerd? Stef Ekkel?
1: Heb ik nog geen reactie van, maar die verwacht ik wel in deze dagen.
2: Ja, we gaan er ongetwijfeld nog meer over horen. De vervolgstappen van Thomas Karst, de zoon van René. Ja, dan ook maar even een liedje draaien van senior, hè.

0: gelukkig wel. René Karst. En samen met jou. En dat brengt de tijd op 6:05. We kunnen nog net even naar de sport. Want op dinsdag 7 juli staat er een bijzondere voetbalwedstrijd op het programma. FC Emmen tegen het speciaal samengestelde VV Onze Club. Een Drents droomteam vol amateurvoetballers. Nou, onze sportcollega Tom Meijers die heeft het allemaal bedacht. Hij is een van de mensen achter Onze Club. Het wekelijkse tv-programma over amateurvoetbal op RTV Drenthe. En de gelijknamige podcast.
1: Vorig seizoen bijvoorbeeld in de podcast hadden we al het Dream Team. Dan mochten mensen de beste speler waar ze ooit mee hebben samengespeeld. Mochten ze in het Dream Team van Drenthe zetten. Alleen, ja, dat waren ook vaak spelers die bijvoorbeeld in de Zero's bijvoorbeeld in Drenthe speelden. Dus daar konden we niet echt meer een wedstrijd of zo mee spelen. En toen dacht ik, als we nou dit seizoen eens ervoor kiezen om een actieve voetballer te nomineren, dan kunnen we misschien ook nog een wedstrijdje organiseren.
2: Ja.
1: En als je dan op bed ligt en je denkt er eens over na, dan denk je van, nou, dan zou het helemaal leuk zijn als we dat dan kunnen doen tegen de enige profclub in onze provincie, FC Emmen. En toen ik Emmen belde, waren ze eigenlijk meteen heel erg enthousiast.
2: Oh ja, want je zou misschien kunnen zeggen, wat moet dat nou?
1: Ja, nee, dat klopt. Maar in de voorbereiding oefenen ze wel vaker tegen amateurclubs. Ze hebben wel eens tegen Annen gespeeld en tegen allerlei andere clubs uit de provincie. En toen dacht ik, nou ja, als het tegen Annen bijvoorbeeld kan, waarom zou het niet tegen VV Onze Club kunnen?
2: Oké, en VV Onze Club, hoe is die samengesteld? Hoe heb je de selectie gedaan?
1: Nou, we hebben bijna 40 afleveringen gemaakt dit seizoen van Onze Club podcast. Elke dinsdag is dat te beluisteren op allerlei podcastplatformen en ook via onze website. En elke gast heeft een actieve voetballer. Had ook een materiaalman mogen zijn, een verzorger. We hebben in elk geval een complete selectie samengesteld, inclusief staf. En dat is allemaal door de podcastgasten gedaan. En uiteindelijk is daar dit team uit voortgevloeid.
2: Oké, je speelt zelf ook mee. Kan je een beetje voetballen?
1: Ja, ik kan wel een beetje voetballen, dat durf ik wel van mezelf te zeggen. Ik ben echt geen wereldtalent hoor, maar ik speel wel al jaren gewoon op tweede klasse niveau. Dus ik weet hem wel naar de juiste kleur te spelen, zeg maar.
0: Dinsdag 7 juli dus, zet het vast in de agenda. Het gaat allemaal gebeuren bij Germanicus in Coevorden, daar op het veld. En alle details over deze wedstrijd kun je vinden op rtvdrenthe.nl. Zometeen, dan zit hier weer hoor, Johan Derksen met een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. Veel luisterplezier daarbij en een mooie avond.
3: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
7: Zo. Ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
8: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
9: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
10: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
11: In Hogeveen.
12: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com. Kom.
9: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
11: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zeerenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
20: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
19: Echt?
20: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
21: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
22: Radio Drenthe.
23: Muziek voor volwassenen.
22: Met Johan Derksen.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Yvonne Baker was een Amerikaanse zangeres die vooral in Engeland succesvol was tijdens de Northern Soul explosie. Ze kwam uit de meidengroep The Sensations. Ze hadden een grote hit met Let Me In, maar dit was haar laatste solo single, want ze stopte met zingen om voor haar gezin te kunnen zorgen. Yvonne Baker, A Woman Needs a Man. MUZIEK

Yvonne Baker, A Woman Needs a Man. Jimmy Holiday, dat was een zanger, producer en songwriter uit Mississippi. Hij schreef samen met Jackie DeShannon de grote hit Put a Little Love in Your Heart. Dit is een hit van hem uit 1967 en vlak voor zijn dood schreef hij nog All I Ever Need Is You voor Ray Charles. Jimmy Holiday, Everybody Needs Somebody.

Jimmy Holiday, Everybody Needs Somebody. Tommy Youngblood uit Mississippi kwam uit de band van Roscoe Gordon. Hij ging solo verder en dit was eigenlijk wel zijn beste single. Hij verdween van het toneel, maakte nog een keer een comeback, maar inmiddels weet niemand meer waar hij woont en wat hij doet. Tommy Youngblood, Why Should I Be The One?

Tommy Youngblood, Why Should I Be The One? Stacy Johnson uit Missouri was zanger bij de band van Ike en Tina Turner en later bij The Sharpies in St. Louis. Hij tekende een contract als soloartiest in de nachtclub The Manhattan Club in New York en werd later weer de zanger bij bluesgitarist Albert King. En hij toerde ook nog door Amerika met Freddie King, Johnny Taylor en Jackie Wilson. Maar nadat zijn vrouw overleed, stopte hij met optreden. Stacy Johnson, Consider Yourself.

Stacy Johnson, Consider Yourself. Na het vertrek van Sam & Dave bij Stax Records formeerden de songwriters en producers Isaac Hayes en David Porter een superband met twee zangers en twee zangeressen: Anita Lewis, Shelbra Bennett, Jay Blackfoot en Norman West. Het was een topband, maar het project kwam eigenlijk nooit helemaal van de grond. The Soul Children, The Sweeter He Is.

Soul Children, The Sweeter He Is. Ben E. King, dat is de voormalige zanger van de Drifters. Hij zong de nummer 1 hit Save the Last Dance for Me. En ook als soloartiest begon hij met grote hits Stand By Me, Spanish Harlem. Dit is een nummer geschreven door producer Burt Burns. En dat deed hij onder de naam Burt Russell. Ben E. King, It's All Over.

Benny King, It's All Over. Arthur Conley uit Georgia was een protégé van Otis Redding die dit nummer voor hem schreef. Hij had een wereldhit met Sweet Soul Music, maar na het overlijden van Otis Redding vestigde Arthur Conley zich in Ruurlo, waar hij ook overleed. Arthur Conley, Let Nothing Separate Us.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: One Thing at a Time van Morgan Wallen is het album van deze week. En dit album was een bestseller in Amerika. Het was een dubbel album met 36 nummers. En alle 36 nummers haalden de Amerikaanse hitparade. En dat was nog nooit eerder voorgekomen. En het album werd ook een nummer 1 hit in de Billboard album chart. Morgan Wallen, I Wrote the Book

Morgan Wallen, I Wrote the Book. Dit is de laatste opname van soul, blues en jazzzanger Johnny Adams uit Louisiana. Toen de single uitkwam, was hij net overleden in 1998. Hij werd 66 jaar na een jarenlange strijd tegen prostaatkanker. Johnny Adams, If I Could See You One More Time.

Johnny Adams, If I Could See You One More Time. Het is een compositie van Isaac Hayes en David Porter, de songwriters van Stax Records. En ze schreven het nummer voor zangeres Ruby Johnson uit North Carolina. Ze was de zangeres van Samuel Latham en de Rhythm Makers. Dat was het huisorkest van de Spa Nightclub in Washington, D.C. Ruby Johnson, I'll Run Your Herd Away.

Ruby Johnson, I'll Run Your Herd Away. Otis Redding kwam in 1967 om het leven bij een vliegramp in Wisconsin. Hij had de bijnaam The King of Soul in Amerika. Dit werd een hit in Amerika en Engeland. Otis Redding, Just One More Day.

Otis Redding, Just One More Day. Larry Banks schreef het nummer voor zijn vrouw Bessie Banks. Maar de Moody Blues uit Engeland kaapte het nummer en brachten heel snel een cover uit. Het werd voor de Moody Blues en zanger Danny Lane een wereldhit. En de originele single van Bessie Banks haalde nergens de hitparade. Bessie Banks, Go Now.

Bessie Banks, Go Now. Big John Hamilton uit Florida werd bekend door zijn duetten met Doris Allen. Het was een uitstekende zanger, maar hij bleef hangen in het clubcircuit in de zuidelijke staten van Amerika. Big John Hamilton, How Much Can a Man Take?

Big John Hamilton, How Much Can a Man Take? Toussaint McCall uit Louisiana kreeg een contract bij Ron Records in Shreveport. En dit was zijn enige hit. Het nummer eindigde op 5 in de Amerikaanse hitparade. En er verschenen nog covers van Asleep at the Wheel, Al Green, Prince Buster en Shovels and Rope. Toussaint McCall, Nothing Takes the Place of You.

St. McCall. Nothing takes the place of you. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Baby Washington uit South Carolina verhuisde naar Brooklyn in New York, want daar begon ze een eigen kapperszaak. En in 1969 coverde ze een single van Dusty Springfield. Hetzelfde deden Carmen McRae, Shirley Bassey, UB40 samen met Chrissy Hynde, Donnie Fritz samen met Lucinda Williams en Shelby Lynn. Baby Washington, Breakfast in Bed.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
11: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Dan mogen dan meer koeien oplopen.
10: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
12: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
10: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer, vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Drenthe.
13: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
2: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
1: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
2: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
1: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
2: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
1: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen, zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon, tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.